0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van één van die nieuwe spelers bij VBSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

zes jaar. En dat vieren we met jou. Sjeerd en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige Hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail dat naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070-307-8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: What you've done to me.
1: Je luistert naar Radio West.

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Na twee weken interlandvoetbal pakt de Eredivisie de draad weer op. ADO Den Haag speelt vanmiddag in IJmuiden tegen Telstar. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Goal! Ja! Hij zit erin!
0: Telstar ADO Den Haag. Vanmiddag om 2:30.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VBSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out, festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Radio West is op zondag niet te missen. Tussen 7 en 9 is het lekker wakker worden met A te Been in Klassiek op West. Daarna vertelt Rogier van der Zanden wat je kunt doen op zondag in Uit.
1: Goedemorgen, 9:10. Fijn dat je weer luistert naar het Uit-programma voor de regio.
0: Om 10:00 verzoekplaten in Muziek van alle tijden. Tussen 12 en 2 adres onbekend met Ron Kas.
2: Met familie en liefde en vriendschap die voelt als familie.
0: Van 2 tot 5 als de dag van toen met Bernard ter Horst.
3: Met muziek uit de 60s, 70s en 80s, het muzikale rad en de ode aan.
0: Om 5:00 de herhaling van Muziek van alle tijden. Om 7:00 de herhaling van Klassiek op West. En tussen 9 en 11 doen we het rustig aan in Romantiek op West.

go. And it ain't no country club either.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: Wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
1: Hoe weet jij dat?
2: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
3: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
4: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
5: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycot door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
11: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
12: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
13: Voordeeluitjes.nl. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
17: Ben. tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
18: En als je huur verandert?
17: Pas het zelf aan.
19: En als je gaat samenwonen?
17: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
20: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
21: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
20: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
25: With the OG's.
26: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
27: Tot 9 uur, klassiek op West.

Welkom voor 2 uur klassiek. Met de muziek waarmee Bach afrekende met die ingewikkelde vroege stemmingen die het samenspelen vaak heel ingewikkeld maakten. We noemen dit de gelijkzwevende stemming. Bach noemde pianocyclus die aan dit fenomeen opdraagt das Wohltemperiertes, het welgestemde klavier. En er verscheen 1 oktober jongstleden een mooie en heel nieuwe opname door pianist Jan-Willem Rosenboom. U hoorde de prelude en fuga nummer 2. Het is herfst, maar de natuur is nog een beetje in zomerse sferen. En dan verschijnen er nog wat mooie herfstbloemen. In de cyclus Im Walde van de boheemse componist en cellist David Popper klinkt het 5e deel met de titel Herbstbloemen.

Maria Kliegel, cello met Nicolaus Esther Hazy. Sinfonia met herfstbloemen van David Popper. Bloemen in de herfst worden extra gewaardeerd omdat ze nog even doen denken aan zomer en voorjaar. En ze werden graag tot klinken gebracht in de salons van de 19e eeuw. Maar ook regelmatig in de concertzaal. Zo maakt componist en trompetist Hans Christian Lumbi, ook wel de Deense Strauss genoemd, in 1868 een vrolijke polka met de naam Hoestblumsten. En jawel, in het Nederlands opnieuw herfstbloemen.

Nogmaals herfstbloemen. Ditmaal van de Deense Strauss met de naam Hans Christian Lumbye. U hoorde het Tivoli Symphony Orchestra onder leiding van Tamas Veto. De herfst is ook de tijd van verhalen. Vandaag speelt zich dat vaak af op een beeldscherm, maar dat was in vroeger tijden lastig. Bij het donkerder worden van de avonden vertelde men elkaar verhalen, misschien wel bij een knappend haardvuur. Dat konden dan gewone dagelijkse gebeurtenissen zijn, maar nog mooier waren de verzonnen sprookjes over mysterieuze, spannende, romantische en soms zelfs gruwelijk verzonnen verhalen. Robert Schumann had geen tekst nodig om zijn Märchenbilder vorm te geven. Hij laat ze gewoon klinken. Nummer 1 heet dan heel simpel Nicht schnell.

Uit de muzikale sprookjes, Märchenbilder van Robert Schumann, speelde Tabea Zimmerman samen met Hartmut Hohl het eerste deel. Maar natuurlijk ging men graag naar het theater om zo'n sprookje als echte opera mee te maken. Het is 1893 wanneer van de hand van de Duitse componist Engelbert Humperdinck, niet te verwarren met de latere popzanger die zijn naam leende, een opera. Op het podium een van de populairste sprookjes, opgeschreven door de gebroeders Grimm. Over een broertje en een zusje achtergelaten in het bos. Nou, u raadt het al, Hans en Grietje. Uit de eerste akte van Hänsel und Gretel, wanneer ze nog een vrolijk dansje maken.

uit Hans en Grietje. Populair sprookje al in de 19e eeuw. En men deed zoals vandaag. Van elke leuke, bij iedereen bekende gebeurtenis maak je een musical. En toen was dat een opera. Succes verzekerd. Componist was Engelbert Humperdinck. Een uitvoering door solisten en koor met het Bavarian Radio Symphony Orchestra. U hoorde het begin van het verhaal waar Hans en Grietje nog vrolijk door het bos huppelen. En dat brengt me bij een vrolijk stukje herfst. Want er is natuurlijk heel veel klassieke herfst over vergankelijkheid en vallende bladeren. Maar het is ook de tijd van de oogst. En de oogst van de druiven betekende een nieuwe hoeveelheid wijn, meestal voor de nabije toekomst. In de herfst uit de jaargetijden van Joseph Haydn klinkt dan Juhe, juhe, der Wein ist da.

over de nieuwe wijn uit de herfst, onderdeel van de jarige tijden van Joseph Haydn. U hoorde Collegium Vocale uit Gent met het Orchestre des Champs-Élysées onder leiding van Philippe Herrewegen. En dit herfstige drankfestijn brengt me bij een van de meer dan 30 familieleden van de familie Bach. Johann Nicolaus Bach was een achterneef van Johann Sebastian. Nicolaus werkte als organist in dienst van de Universiteit van Jena. En daarmee was hij goed bekend met het studentenleven. Hij maakte voor een studentengezelschap het stuk Der Jenaische Wein- und Bierroever. En dat ging over de traditie dat een stadsomroeper vanaf de toren van Jena bekend maakt dat er nieuw bier en nieuwe wijn voorhanden is.

Een ensemble onder leiding van Markus Schäfer. Met drie deeltjes uit de Jenaische Wijn- und Bierroever van Johann Nikolaus Bach. Dan heb ik hier een bijzondere geboortedag. Voordat Wibi Soriadi aantrad als Nederlands populairste pianist, hadden we Daniel Weyenberg. U kunt zich dat misschien nog herinneren. Ik kan me in elk geval herinneren dat hij in een ver verleden in dit programma vertelde over zijn avontuurlijke leven als toppianist. En dat ging niet alleen over zijn pianospel. Maar goed, hij werd geboren in 1929 op 11 oktober precies. Dus hij mag vandaag nog een keer in 3 van de 16 walsen voor piano van Johannes Brahms.

De walsen nummer 8, 9 en 11 uit de 16 walses van Johannes Brahms. Gespeeld door Daniel Waaienberg bij gelegenheid van zijn geboortedag op 11 oktober 1929. Dit was toen, maar deze week klinkt veel nieuwe muziek in de Haagse theaters. Dat alles in het kader van Festival Dag in de Branding. En ik zie aanstaande zaterdag 17 oktober in de Nieuwe Kerk, naast muziek van curator, zeg maar samensteller van het programma, Calliope Tsoupaki, ook werk van Michael Gordon. Amerikaans componist, geboren in 1956. En hij is niet makkelijk te plaatsen. Jazzmuziek, minimal, klassiek, symfonisch. Hij gebruikt klassiek instrumentarium, maar net zo makkelijk ook elektronica. Of een set stijgerbuizen. Alledaagse zaken. Hij gaat het allemaal niet uit de weg. Luister naar een klein stukje uit zijn compositie Trance.

Een fragment uit Trance van Michael Gordon. Het hele stuk, ook te horen zaterdag aanstaande in de Haagse Nieuwe Kerk in het kader van Festival Dag in de Branding. En misschien overspoelde het u even zojuist. Nou, wat u dan moet doen is iets heel gewoons. Gewoon een wandelingetje, zoals George Gershwin zei. Als ik het even niet meer snap, dan ga ik gewoon de hond even uitlaten, schrijft hij ergens. En hij schreef daar ook een stukje over, met de naam Walking the Dog.

Walking the Dog van George Gershwin door het Ian Sutherland Concert Orchestra. Ik vertelde eerder dat de familie Bach meer dan 30 musicerende en componerende leden telt. Soms kom je een naam tegen waarvan je dan opnieuw denkt: zou dat familie zijn? En zo hoorde ik laatst muziek van ene Milan Dvořák. Nu heten nogal wat mensen in Tsjechië Dvořák. En ook hier is geen bewijs van een familierelatie met Antonín Dvořák. Maar toch even kennis maken. Veel jazzy muziek van hem. En hij voorzag ook een groot aantal films van muziek. Ik heb hier 3 jazz-etudes van zijn hand.

drie jazz-etudes van Milan Dvorak, gespeeld door Milan Franek. Deze Dvorak is dus geen familie van die andere Dvorak, waarvan de muziek de 16e gaat klinken in datzelfde festival Dag in de Branding. Vrijdag speelt het Residentieorkest zijn 5e symfonie in Amare. Alles in het kader van dat festival. Ga voor alle info en kaarten even naar hun site. En wij gaan intussen naar het nieuws van 8 uur... met het derde deel uit deze 5e symfonie. Het Scherzo Allegro. En na het nieuws nog een heel uur klassiek. Dus heel graag tot zo.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
3: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
7: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
6: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
8: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
11: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
12: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
13: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
12: Wonder Walls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
13: Zoals ik al zei, klas herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Nu op Radio West. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
15: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer: in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
16: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
13: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
17: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom lekker hangen bij het gratis bankhangconcert. Alleen dit weekend, want live muziek beleef je nog beter als je lekker zit. Maar dansen mag ook. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
18: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
19: Hoe weet jij dat?
20: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
21: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
22: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
23: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
24: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
25: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
24: Ja, werkt wel.
25: Social deal, deals die je niet mag missen.
23: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 3 dagen.
25: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
26: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
27: Echt waar, joh?
26: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
28: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
29: Tot 9 uur, klassiek op West.

Een klein stukje uit Thin Air van Calliope Tsupaki. Met deze muzikale verbeelding van dunne lucht. Een stuk dat in verschillende versies en bezettingen bestaat. Welkom terug voor een tweede uur klassiek. Dit was het Lumen Ensemble. En het stuk is vrijdag ook te horen in het festival Dag in de Branding. Dan door het residentieorkest in Amaris Concertzaal. En een dag later een andere grote productie. En dat is in de Grote Kerk. Daar klinkt het War Requiem van Benjamin Britten. Het is een indrukwekkend eerbetoon aan slachtoffers van oorlog en geweld. Een requiem afgewisseld met teksten van Wilfred Owen. De bezetting is groot. Solisten, gemengd koor, jongenskoor, twee orkesten en orgel. Nou, laten we gewoon luisteren. Dit is het Agnus Dei.

Unused Day uit het War Requiem van Benjamin Britten. Opgedragen aan vier gevallenen uit de Eerste Wereldoorlog en door hem gemaakt bij de heropening van de kathedraal van Coventry, die door bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog volledig was verwoest. Dit hele stuk zaterdag in de Grote Kerk bij gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Koninklijk Conservatorium. En dan door een keur aan jonge muzici, samen zo'n 225, en ondersteund door Haagse koren en ensembles. Maar eerst kunt u vandaag even tot rust komen in de Maranatha-kerk. Daar zingt het projectkoor Chavanon het programma Nachtmuziek. Ik heb hier een stukje van de Noorse componist Ola Gjailo met Northern Lights.

Northern Lights van Ola Gyalo. Dit was het Phoenix Choraal, maar vandaag om 3 uur door projectkoor Chavanon in de Maranatha-kerk, en die is te vinden aan de Tweede Zwelingstraat in Den Haag. Vorige week hadden we al een stukje uit het strijkkwartet De Jacht van Mozart. En ik zie vrijdag in de Nieuwe Kerk opnieuw het Matangi-kwartet met hun programma Mozartiade. Ook dan klinkt kwartet nummer 17 De Jacht. En hier is het vierde deel, Allegro Assai.

Opnieuw een deel, het vierde, uit het strijkkwartet De Jacht van Mozart. Dit was het Quartetto Casals, maar het hele kwartet klinkt vrijdag in de Haagse Nieuwe Kerk in het programma Mozartiade door het Haagse Matangi Kwartet. Naast twee kwartetten van Mozart een bijzondere buiging naar deze meester, gemaakt door de Engelse componist Michael Nyman. Hij was de eerste die de term minimal gebruikte. Hij maakte veel muziek bij film, maar onder meer ook vier strijkkwartetten. Daaronder in Re Don Giovanni. En dat is een minimalistisch eerbetoon aan Mozart.

De Michael Nyman Band met In Re Don Giovanni. En daarvoor gebruikte componist Michael Nyman de aria Madamina in Catalogo Equesto. In de opera het moment dat Leporello zijn knecht, de knecht van Don Giovanni, de veroveringen van zijn meester opzomt. Nou, luister even naar het origineel.

assai tempo e 40. In là vanno 231.

Dit was de echte Mozart. De aria die Michael Nyman inspireerde voor zijn strijkkwartet, dat u ook zojuist gehoord hebt. Uit Don Giovanni, vandaag door het Freiburger Barokorkest. En dan is er ook deze week veel filmmuziek. Het nieuwe programma van Vocaal Ensemble, zelf zeggen ze de meidengroep Wishful Singing. Steven Kamperman maakte een bijzonder arrangement van de film Metropolis, gemaakt in 1927 door Fritz Lang. Het is de eerste, nou, eigenlijk zeg maar science fiction film over een stad in de toekomst waar robots het voor het zeggen hebben. Ik heb hier twee stukjes uit het arrangement van Wishful Singing. Allereerst de trailer en het eind. Tooddieren machines, wanneer de mens het zelf weer voor het zeggen heeft en de machine aan de kant gooit.

Wishful Singing met twee stukjes uit hun programma Metropolis. Naar de vroege science fiction film uit 1927 van Fritz

hele project ook aanstaande donderdag in de Leidse Stadsgehoorzaal. Maar vrijdagavond de 16e in Den Haag. Muziek van zo'n 400 jaar eerder. In 1647 verschijnt een bundel van 39 gezangen voor zangstem en basso continuo van de hand van de Haagse dichter, diplomaat en componist Constantijn Huygens. De titel is Patoria Sacra et Profana, zowel geestelijk als wereldlijk. Nou, laten we eens luisteren. Nummer 33. Que ferons-nous? Wat gaan we doen?

Que ferons-nous? Misschien beste te vertalen als waar gaan we heen? Uit de Pathodia van Constantijn Huygens. Dit waren Cyril Oviti, Marie van Rijn en Mirjam Riool. De muziek van Huygens, afgewisseld met die van tijdgenoten, vrijdag in de Oud-Katholieke Kerk aan de Juffrouw Ida-straat in Den Haag. Al een dag eerder, donderdag de 16e, bent u welkom in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartskerk aan de Loosduinse Hoofdstraat. Daar een concert door Capella Sine Nomine, met missen van Gabriel Fauré en Cécile Chaminade. De laatste. De mes pour deux voix égales. De mis voor twee gelijke stemmen wordt niet zo heel vaak uitgevoerd. Daarom vandaag een voorproefje uit deze mis. Het Gloria.

Gloria uit de Messe pour deux voix égales van Cécile Charminade. Ook te horen samen met de mis van Gabriel Fauré aanstaande donderdag in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartskerk aan de Loosduinse Hoofdstraat. Dan klinkt vandaag in Amare het residentieorkest met tweemaal een one-minute symfonie. Het vioolconcert van Tchaikovsky en ook nog Ein Heldenleben van Richard Strauss. Eigenlijk is dat laatste een muzikaal zelfportret, maar hij draagt het uiteindelijk op aan Willem Mengelberg, een goede vriend van Strauss. Deel 1 heet eenvoudig Der Held.

Der Held uit Ein Heldenleben van Richard Strauss. Dit was de Berliner Philharmoniker, maar vanmiddag om 14:15 in Amare door het Residenzorkest. En daarmee zie ik nadert de klok van 9. En daarna nog veel meer uit met Rogier. Ik heb nog een concert op de lijst en dat is vandaag in Leiden. Daar speelt het Nederlands Doktersorkest. Een orkest dat bestaat uit artsen. Nou, ik zou willen zeggen een heel veilig concert dus. En ze spelen ook nog eens muziek van Wagner. Naast Rachmaninoff en de Nederlandse componist en directeur van het Haagse Conservatorium uit een verleden, Johan Wagenaar. Zijn ouverture De Cid is geïnspireerd op het gelijknamige toneelstuk van Corneille. Ik zeg u met deze held voor vandaag gedag. Nog een heel mooie zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Hey Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
9: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
10: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
11: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
12: Voordeeluitjes.nl. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
13: Van Albert Heijn.
14: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
13: Voordeeluitjes.nl.
15: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
17: vakantie!
16: ANWB en gaan.
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: In Gouda is het 13 graden en in Voorschoten 14. Het is bewolkt, kans op regen en er staat een matige westenwind.
19: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
20: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regio nieuws. Tussen Delft en Rotterdam rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen. Door brandstichting in de nacht van vrijdag op zaterdag bij een spoorbrug in Rotterdam zijn tientallen kabels beschadigd. Bij een ongeluk in Leidschendam zijn gisteren 2 mensen gewond geraakt en een hondje overleden. Een motorrijder botste op de oude trambaan tegen een man die zijn hond uitliet. En het stroomnet in Den Haag blijft voorlopig overvol. Daardoor moeten nieuwe woningen en scholen mogelijk langer wachten op een stroomaansluiting. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
21: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. 3 leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regenen. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: En na de reclame muziek van Celine Dion. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
3: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
23: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
24: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
25: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
26: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
27: Morgen.
26: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
27: Echt waar, joh?
26: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: Celine Dion, That's the way it is. Goedemorgen. Het circus is weer in de stad. Die stad is Den Haag en dat circus heet Circus Chapiteau. En dat is een klassiek circus met een tent, acrobatiek en jongleurs. Maar ook met drones en allerlei andere moderne fratsen. En dat staat 10 dagen in het Zuiderpark. Zometeen hier de spreekstalmeester op de koffie, Robert Rondé. Cabaret zometeen van een groepje dat al heel lang niet meer bestaat. Maar tekstschrijver en voormalig radiopresentator van Vroege Vogels, Ivo de Wijs, had 10 jaar lang zijn eigen cabaretgroep. Razend populair waren ze in studentenkringen. En je gaat ze zometeen weer eens horen. Zo vaak zijn ze niet meer op de radio, dus dat mag wel weer eens. Wie wel vaak op de radio is, is Jordi Bloem. Want die is weerman, dus die heeft elke dag wel iets te vertellen over het weer. En straks ook weer. Uit. Acteurs van 55 jaar en ouder die een voorstelling spelen voor kinderen. Dat is de theaterproductie Boom van Huis van Vervoering. Een voorstelling over boosheid en naar elkaar luisteren. Of juist niet naar elkaar luisteren. Ik ga het erover hebben met Roeland Drost van Huis van Vervoering. Roeland, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Wat is Huis van Vervoering precies?
1: We zijn een broedplaats voor 55-plussers die iets willen met podiumkunsten. Dus dat kan van alles zijn. En of je nou ervaren bent of niet, dat kun je bij ons komen uitproberen.
0: Juist.
1: Of dat je verder ontwikkelen.
0: Dus dat kunnen ook mensen zijn die een baan hebben als bankdirecteur en daarnaast toneelspelen, bij wijze van spreken.
1: Zeker, ja. Ja, de leeftijd varieert van 55 tot onze oudste is nu 85.
0: En nu dus een voorstelling door ouderen voor kinderen. Waarom is daarvoor gekozen?
1: Ja, dat leek ons nou echt schitterend. Dat je als kind een perspectief krijgt voorgeschoteld met problematiek waar je als kind heel erg vertrouwd mee bent. Namelijk boosheid en dat mag niet. Dat je mensen van de leeftijd van je opa en oma ook daarmee ziet worstelen. Dat leek ons een meesterlijk idee om die, ja, om zo van elkaar iets op te steken.
0: En aan de andere kant lijkt me het voor jullie als makers ook wel een beetje risicovol. Want ouderen spreken kinderen toch vaak, ja, het spreken toch wat minder tot de verbeelding dan jongere mensen. Hè? Hebben jullie daar in het maakproces ook over nagedacht?
1: Een beetje, maar het is juist ook de uitdaging. Ik bedoel, het staat heel erg in ons vaandel dat we die brug steeds willen slaan. Dus kom maar door.
0: Ja. En wat voor voorstelling is het geworden?
1: Het is een voorstelling geworden met ongeveer 40 minuten duurt het, met korte scènes waarin steeds op een hilarische wijze dingen niet gaan zoals gepland. Mm-hmm. En waarop je dan normaal gesproken enorm woedend wordt. Maar dat wordt dan als het ware in de kiem gesmoord. Want boosheid mag niet. Boosheid is verboden. Mm-hmm. Er speelt een legende dat er ooit iemand is ontploft van boosheid. Dus het is eeuwig feest. Dus dat sausje wordt er steeds omheen getrokken. En dat levert grote humoristische momenten op.
0: En wat voor soort situaties kunnen we dan zien in deze voorstelling die voor kinderen herkenbaar zijn?
1: Nou, bijvoorbeeld dat iemand aankomt met een hond. Een van ons speelt dan even een hond. En dan is er, kijk mijn hond, en die luistert alleen naar mij. Ik ben heel goed met honden. En dan is degene tegen wie die persoon dat zegt, heeft iets van, oh, laat maar zien dan. En het loopt helemaal mis.
0: Ik kan me ook voorstellen dat jullie als makers dan weer een beetje terugkwamen bij de eigen kindertijd. Zoals emotieregulatie vinden kinderen vaak lastig. Dat is voor de kinderen van nu. Ja. Maar dat was voor jullie generatie misschien ook op diezelfde leeftijd. Vond je weer een stukje van je eigen kind zijn terug?
1: Ja, dat is het frappante eigenlijk. Dat zeker in de gesprekken die we hielden met de spelers vooraf. Ja, op dezelfde manier als dat ik weet dat kinderen worstelen met boosheid. Mm-hmm. Worstelen mijn spelers er ook mee, weet je wel? Dus het is eigenlijk van
0: ze weten er alleen beter mee om te gaan, misschien.
1: Ja, ze hebben natuurlijk door levenservaring geleerd dat je het niet zo letterlijk hoeft te nemen, of dat je andere manieren moet zoeken om aandacht op je te vestigen, zeg maar. Ja. Het is leuk om die informatie ook stiekem een beetje te verwerken in de voorstelling.
0: Met wat voor gevoel hopen jullie dat de bezoekertjes straks het theater uitgaan?
1: Dat ze mogen voelen dat ze boos zijn, maar dat er andere manieren zijn dan ontploffen om daar uiting aan te geven.
0: Het staat
1: dus dat je de dialoog zoekt en dat je om aandacht vraagt en dat je graag een knuffel wil, liefst eigenlijk, stiekem.
0: Ja, het zou toch mooi zijn dat ze over 30, 40 jaar dan nog eens aan die voorstelling terugdenken en denken, nou, ik heb daar die voorstelling gezien en daar die wijze lessen heb ik onthouden.
1: Hoe cool zou dat zijn? Echt geweldig. Ja.
0: Aankomende zaterdag en zondag in de Drankstudio aan de Schelpkade in Den Haag de voorstelling Boom. Dankjewel, Roeland. Veel plezier met het spelen.
1: Nou, zeer bedankt.

0: Zo'n plaatje is dat ik als kind op de radio hoorde en waarbij ik dan werkelijk geen idee had waar het over ging. Maar inmiddels hebben ze het mij uitgelegd. Frank Boeien, Kronenburg Park.
1: De agenda.
0: Aankomende zaterdag start hier in de regio de herfstvakantie en dan start ook weer het festival De Betovering. Een kunst- en cultuurfestival voor kinderen met voorstellingen, workshops, beeldende kunst en muziek. En dat is op tientallen locaties verspreid over de stad. Dat is niet alleen in het centrum, maar eigenlijk in alle stadsdelen. In totaal zijn dat 400 activiteiten en er zitten ook gratis activiteiten bij. Het festivalcentrum zit in Theater aan het Spui. De Betovering is er vanaf zaterdag in Den Haag. Het Streekmuseum Krimpende Waard opent aankomende donderdag een nieuwe tentoonstelling over spreekwoorden. Aan de hand van voorwerpen uit de collectie ontdek je hoe bekende Nederlandse spreekwoorden en gezegdes zijn ontstaan en welke rol het dagelijks leven van vroeger daarbij speelde. Soms is het moeilijk om precies de herkomst van een spreekwoord te achterhalen, maar ze gaan daar toch een poging wagen om dat allemaal uit te leggen. En daarbij komt van alles voorbij. Het leven van vroeger, het boerenleven, de ambachten, de scheepvaart. Vanaf donderdag in het Streekmuseum Krimpende Waard. En het meisje met de parel is weer terug in Den Haag, in het Mauritshuis. En dat is voor de Haagse musea aanleiding om diverse tentoonstellingen te openen rondom de Big Five. En die Big Five, dat zijn dan voor hun in dit geval Vermeer, Rembrandt, Mondriaan, Escher en Mesdag. Vijf grote kunstenaars dus. En in Panorama Mesdag kun je kijken naar het werk van Betsy Akersloot-Berg. In het Kunstmuseum opent een nieuwe presentatie rondom Mondriaan. En bij Escher in het Paleis hadden ze al Islamic Art. Dus in de Haagse musea allemaal om te vieren dat het meisje met de parel weer thuis is.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: Ilse de Lange, Something Good. Als je zelf jonge kinderen of kleinkinderen hebt, dan is natuurlijk niks zo leuk als praten over die kinderen. En zeker als ze nog klein zijn, ze zeggen vaak grappige dingen. Ze zijn lekker direct en onschuldig. Heerlijk, tenminste, dat zeg ik als iemand die kinderen heel leuk vindt. Maar er zijn natuurlijk ook mensen, vaak mensen die zelf geen kinderen hebben, die daar af en toe helemaal gallisch van worden. Dat geleuter van mensen over hun kind, het kan irritatie opwekken. En zeker als je ze zelf niet hebt en niet in die fase zit, het kan bloedirritant zijn. En dat snap ik dan ook wel weer. Het cabaret Ivo de Wijs was enorm populair in de jaren 70. En zij hadden duidelijk nog weinig affiniteit met die verhalen over kinderen toen ze dit liedje opnamen. Kostelijk, kostelijk.
1: Als je zou een weekje gaan logeren, moeder zei je zult je reus amuseren. Op zo'n grote boerderij, daar gebeurt van allerlei. En oom Gerard heeft me gisteren laten horen dat er deze week een kalfje wordt geboren. En hij zei dat jij misschien die geboorte nog kunt zien. En hoe gaat het dan, vroeg Elsje aan haar ouders. Nou, zei Pijers, komt de kop en aan de schouders. En een minuut of vijf, hups, er is het achterlijf, dan de poot en daar ligt het hele kalf. Nou, daar schrok ze van, die Els van 5,5. Ze vroeg, moeder, is dat waar? Ja, zei moeder, dat is waar. Toen vroeg Els, wie zet dat beest dan in elkaar?
2: Dat is toch kostelijk, dat is toch prachtig. Nee, dat verzin je niet, dat is uniek.

0: Zo kwam Bart laatst bij een vriendje, moet u weten.
1: Oh ja?
0: En ze vroegen of hij wilde blijven eten. Toen de tafel was gedekt, werd tomatensoep verstrekt. Ogenblikkelijk sloot iedereen de ogen. En men was een korte wijle ingetogen. Bart is zoiets niet gewend, hij is niets de kleine vent. En hij riep na 2 minuten onomwonden. Jemine, de soep wordt koud, is dat niet zonde? Zei die vader, elke keer danken wij de goede heer voor de soep en voor de doppers en de vla.
2: Vla, de vla.
0: Gutse Bart, hebt u een heer? Bij ons kookt maar. Nou, die Bartje stond paf. Ja, zei Bartje, ik sta paf.

0: zien voor mij presteren?
1: Nou?
0: Ik was zo verbaasd dat ik me haast geneerde. 3 jaar oud en zo uit rem, want we zaten in de tram naast de manspersoon uit tropische gebieden. Notabene op de plaats van invalide. Maarten zegt, pap, ziet u dat? Hoeft die mannen nooit in bad? Nee.
2: Nou dan, Bastiaan, we zaten in de suite. Want er was een oude tante op visite. Met een machtig reukorgaan, onze Bas keek haar eens aan. En ik dacht al, strakjes staan we mooi voor schut. Want ze zijn zo openhartig, hè, dat grut. Ik was vreselijk nerveus. Ik vroeg tante, tante, heus. Wilt u echt geen melk of suiker in uw neus? Ja.

0: The OJ's used to be my girl. We gaan naar Jordi Bloem van de Weerexperts. Want ja, het is wel even een ander weer dan een week geleden toen ik Jordi voor het laatst sprak. Jordi, goedemorgen. De herfst is echt wel begonnen nu, hè, kunnen we zeggen.
1: Ja, dat kun je echt wel stellen, Rogier. Want ja, we hebben te maken met af en toe een bui, een stevige wind. Al valt het voor vandaag wel mee, ook met de buiigheid. Op dit moment nog windkracht 6 aan de kust uit het westen. En verspreidt een bui. Maar in het zuiden van de regio is het droog. Er zijn opklaringen. Ik kreeg zojuist ook een leuke foto binnen vanuit Warmond. Dan zie je de stapelwolken, de zon, wel donkere luchten nog, maar ook wel de blauwe luchten tussen. Dus dat is het wisselende. En dat houden we vandaag vast. Af en toe zon, misschien af en toe een wat bredere opklaring. Misschien nog een verdwaalde bui. Maar de meeste buiigheid zie ik ook nu in het noorden en noordoosten van het land. Dus dan komen wij goed weg. In de loop van de dag zal de wind ook wat afnemen. En komt dan nog steeds uit het westen of noordwesten. En dan is het vandaag maximaal een graad of 15. En dat is eigenlijk seizoensnormaal, of redelijk seizoensnormaal. Vanavond en vannacht zullen we zien dat er meer opklaringen zijn. De wind zwakt verder af. We zitten in maximaal een graad of 15. En dat is eigenlijk seizoensnormaal, of redelijk seizoensnormaal. Vanavond en vannacht zullen we zien dat er meer opklaringen zijn. De wind zwakt verder af. We zitten in frisse lucht. Dat gaan we met

0: 18, misschien wel 19 graden. Ook donderdag zou dat kunnen. Misschien zelfs wel 20 graden. Wie zal het zeggen? We hebben van tijd tot tijd de zon. Maar dinsdag is een andere dag. Dan kunnen een paar zwakke storingen passeren met meer bewolking. En af en toe een beetje regen. Maar op woensdag en donderdag zal de zon weer af en toe tevoorschijn komen. Misschien wel wat meer opklaringen op woensdag. En dan blijft het ook droog. Vrijdag kan het opnieuw wat gaan regenen en wordt het ongeveer 17 graden. En vanaf het volgend weekend lijkt het dan weer geleidelijk wat frisser te worden.
1: Dankjewel Jordi. Hier zijn Noah Kane en Julia Michaels. Hurt Somebody.
2: Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces. All alone with your demons.

0: body.
1: Na 2 weken interlandvoetbal pakt de Eredivisie de draad weer op. ADO Den Haag speelt vanmiddag in IJmuiden tegen Telstar. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Ja! Hij zit erin!
1: Telstar ADO Den Haag. Vanmiddag om 2:30.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Bruce Hornsby en The Range, The Way It Is.
1: De agenda.
0: Hoe ziet de Nederlandse natuur eruit in de toekomst? Het antwoord op die vraag komt aankomende donderdag misschien wel van ecoloog en illustrator Jeroen Helmer. Hij komt naar de Adventskerk in Zoetermeer op uitnodiging van de Vogel- en Natuurvereniging. En hij schetst een toekomst van onze natuur. Lopen daar bijvoorbeeld grote elanden in rond? Zwemmen er meterslange steuren in een kronkelende rivier naar zee langs kudde waterbuffels? Nou, al die opties worden in deze presentatie besproken donderdag 19:30 in de Adventskerk in Zoetermeer. De Haagse zanger en theatermaker Sjors van der Pannen trekt momenteel langs de theaters met de voorstelling Van Boeien tot Brel. Dat is een heel persoonlijke voorstelling waarin hij nieuwe muzikale wegen inslaat en meer van zichzelf wil laten zien. Van Boeien tot Brel, dus dat betekent allerlei grootheden die voorbij komen. Boeien en Brel natuurlijk, maar ook John Denver, Frank Sinatra, heel veel andere wereldmuziek ook van Mercedes Sosa. Deze voorstelling zie je maandag 12 oktober in Flora in Lisse. Op woensdag 14 oktober in Delft en later ook nog in Gouda en in Den Haag. En het is tegenwoordig onvermijdelijk in deze tijd van het jaar Halloween. Altijd groot in de pretparken en bij ons in de regio doet Drievliet in Den Haag daaraan mee. Kinderen kunnen vanaf dit weekend een bezoek brengen aan de griezelbus uit de boeken van Paul van Loon. Maar je kunt ook plaatsnemen in duistere kopjes. Op trick-or-treat-missie dwalen door het spookdolhof en leren pompoenen snijden. Drievliet houdt natuurlijk rekening met jonge kinderen, dus het is mild griezelen daar. Geschikt voor kinderen vanaf een jaar of 5.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: In het Zuiderpark in Den Haag staat vanaf aankomende vrijdag een mooie nostalgische circus-tent. En dan kun je 10 dagen lang een bezoek brengen aan het circus Chapito. Klassiek circus met alles erop en eraan. Trapezenummers, jongleurs, maar ook ja, moderne fratsen zoals een act met drones, zag ik. Bij mij in die studio de spreekstalmeester Robert Rondé. Robert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, hooggeëerde luisteraars. Het circus komt.
0: Ja, en het circus dat knipoogt naar tradities. Hè? Bestaan jullie al lang?
1: Met Chapito komen voor de 3e keer in het Zuiderpark. Mm-hmm. Maar ik zit al 50 jaar in het vak. En daarvan 40 jaar al iedere herfstvakantie. Vroeger op het Malieveld en nu in het Zuiderpark.
0: Je hebt alles meegemaakt. Ook nog de tijd met de leeuwentemmers en de
1: absoluut.
0: Ja. Zijn jullie echt een klassiek circus? In die zin dat jullie trekken van stad naar stad en dan overnachten in de woonwagens? Ja. Of is dat niet meer?
1: Nou wel, ja. Ik niet meer.
0: Dat ook niet meer.
1: Nee. Maar de artiesten en zo en het personeel is altijd bij het circus in de woonwagens, in de caravans.
0: Want die artiesten komen denk ik overal vandaan, hè?
1: Ja, er komen artiesten nu speciaal ook naar Den Haag uit Valencia. Mm-hmm. Uit Brazilië, de vliegende trapeze. Dat is hun specialiteit daar in Zuid-Amerika.
0: Ja.
1: En we hebben jongleurs, we hebben van alles en nog wat door elkaar. Maar het is echt een mix van traditioneel en modern circus.
0: Hoe stel je zo'n voorstelling samen? Dat lijkt me toch. Is daar een beurs waar je naartoe kan en waar je die artiesten kunt zien optreden? Of hoe werkt zoiets?
1: Nou, wij bezoeken natuurlijk zomers en ook in de winter circusfestivals zoals Monaco, in Warschau, noem maar op. Overal zijn circusfestivals. En dan kijken we naar artiesten die voor ons ook weer een beetje nieuw zijn. Mm-hmm. En dan probeer ze te contracteren en dan meestal lukt dat wel.
0: En is dan deze voorstelling bijvoorbeeld, zijn het allemaal losse acts zoals vroeger? Of probeer je daar een soort van rode draad in te krijgen?
1: Ja, ik ben een beetje de rode draad. En we hebben natuurlijk clown Bertie Balder, die een rode draad is. En voor de rest, we hebben dit jaar niet echt een verhaallijn erin. Maar het is wel een aaneenschakeling van vlotte nummers op elkaar allemaal.
0: Ja.
1: En een van die bijzondere acts is ook de zeepbellenblaas act. Daar heb je waarschijnlijk nog nooit van gehoord.
0: Nou, volgens mij heb ik ooit zoiets wel eens gezien ergens. Maar dat is iemand die enorme grote bellen blaast.
1: Ja,
0: waar hij
1: en kleine belletjes en met rook erin en noem maar op allemaal. Dat is echt heel apart.
0: En jij noemde al het trapezenummer, de Flying Ray. Dat is echt een groot spektakel. Wat is dat precies?
1: Ja, we zijn nu druk aan het opzetten van de tent. En vanavond gaat het trapeze in de lucht. En dan wordt het even oefenen natuurlijk, want het is nieuw licht voor hun, ook nieuwe omgeving.
0: Ja.
1: En dat is echt spektakel. Wel met een vangnet natuurlijk, dus het publiek hoeft niet bang te zijn dat er een artiest opeens bij hun op schoot zit.
0: Maar wat kun je verwachten? Kun je een klein tipje van de sluier oplichten?
1: Ja, passage, drievoudige salto, noem maar op. Dat zit allemaal bij de vliegende trapeze. En het is van de ene kant naar de andere kant met een vanger erbij. Dus het is.
0: Kun je oplichten?
1: Ja, passage, drievoudige salto, noem maar op. Dat zit allemaal bij de vliegende trapeze. En het is van de ene kant naar de andere kant met een vanger erbij. Dus het is echt spektakel.
0: Minutenlang gespannen omhoog kijken.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Wilde dieren zijn er niet meer, maar toch hebben jullie een olifant, zag ik.
1: Ja, het circus heeft een olifant. Nee, we hebben een nep-olifant natuurlijk. Daar zit iemand in. Dat is onze mascotte. En die loopt
0: heel
1: ook
0: leuk beestje, zag
1: heel
0: ik.
1: Leuk. En die loopt ook een beetje mee door het programma heen. En die kunnen na de voorstelling met de kinderen natuurlijk op de foto.
0: Ik noemde al de drones. Er is ook een act met drones. Dat is dan weer heel erg modern.
1: Ja, het zijn drones zonder bommen. Dus dat is heel
0: veel. Ook fijn, ja.
1: Ook fijn. Maar die vliegen dan informatie. Er zit iemand achter natuurlijk die dat helemaal bedient en instelt. En dan gaat het licht uit. En die zijn allemaal verlicht, die drones. Dus die gaan op allerlei variaties maken ze hun beeldvorming.
0: Ja, toch
1: heel apart.
0: Een hele moderne eigentijdse act eigenlijk in zo'n traditioneel circus.
1: Ja, en ook de man heeft ook een lasershow erbij. En dat is ook heel apart, ook heel mooi. Dus het zijn wel aparte dingen die dan weer het moderne circus zijn.
0: 10 dagen lang staan jullie dus Circus Chapito in het Zuiderpark in Den Haag. Steeds 2 voorstellingen per dag. Is 20 in totaal. Is dat niet te heel intensief? Heel vermoeiend?
1: Ja, het is iedere dag wel natuurlijk. En het is overdag 2 keer om 11:30 en om 16:30. En daartussen is maar heel even tijd om de boel weer op te ruimen. Weer even bij te komen. Maar het is wel heel fijn. En het Zuiderpark is toch wel goed bereikbaar. Maar 's avonds in het donker dan hebben we besloten eigenlijk om dat niet te doen. Dus mensen kunnen dus na afloop weer veilig ook weer naar een auto toe.
0: Première is 16 oktober en dan 10 dagen lang 2 keer per dag. En dan daarna weer door naar een andere stad? Of?
1: Ja, daarna gaan we richting Haarlem. Mm-hmm. In ieder geval naar de Haarlemmermeer. En daar gaan we ons kerstcircus voorbereiden.
0: Oh ja, oh, dat is ook bijzonder. Met weer speciale acts, neem ik aan.
1: Ook weer met speciale acts. En helemaal in kerstsfeer natuurlijk.
0: Heel veel dank voor je komst, Robert. Succes met de première in Den Haag op 16 oktober. En nou, we spreken elkaar wellicht later wel weer.
1: Ja, ik vond het heel leuk om deze vroege ochtend aanwezig te zijn. Dus ik zou zeggen, piste vrij!

0: En zometeen muziek van alle tijden met André Kolen. En André is al binnen met weer die enorme stapel platen en cd's onder zijn arm. Ja. André, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Rogier. Ja, onder beide armen, want we hebben deze week zo verschrikkelijk veel verzoekjes binnengekregen. Ik vrees dat ik ze niet allemaal kan honoreren. Dus mocht je je verzoekje dan de komende 2 uur niet horen, ja, probeer ik hem volgende week te draaien. Oh, ja. Anders gewoon, ja, opnieuw proberen. We gaan weer van hot naar her. We hebben Eros Ramazzotti, we hebben Tanita Tikkaram, de Bellstars, we hebben onze eigen Tess Merlot. Kortom, te veel om op te noemen. Oh, Ella Fitzgerald natuurlijk.
0: Ja, en alle verzoeken die dus nu niet aan bod komen, misschien de volgende week of de week daarna.
1: Heel graag.
0: Je schrijft alle verzoeken wel op. Dankjewel.
2: Ja. Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Cinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
9: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
11: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
12: Hoe weet jij dat?
13: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
14: In Noordwijkerhout is het 14 graden en in Stompwijk ook. Het is bewolkt, kans op een drup regen en er staat een matige westenwind.
15: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
16: Goedemorgen, het is 10 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Tussen Delft en Rotterdam rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen. Door brandstichting in de nacht van vrijdag op zaterdag bij een spoorbrug in Rotterdam zijn tientallen kabels beschadigd. Bij een ongeluk in Leidschendam zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt en een hondje overleden. Een motorrijder botste op de oude trambaan tegen een man die zijn hond uitliet. En in Zuid-Holland worden te weinig betaalbare woningen gebouwd. Ook het aantal sociale huurwoningen daalt, blijkt uit nieuwe provinciecijfers. De provincie en woningcorporaties vragen het kabinet om geld en oplossingen voor bouwproblemen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
17: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen worden er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. En de betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott.

0: mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En na de reclame, muziek van alle tijden. Meer nieuws, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor, wat denk je, maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
4: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Womo Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
10: Morgen.
9: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
10: Echt waar, joh?
9: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
14: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
15: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
14: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
16: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
17: Tot 12 uur, muziek.

Dag, lieve luisteraar. Daar zijn we weer met Muziek van alle Tijden. Aflevering 346. En we zitten nu echt helemaal nokkie-nokkie. Ik heb het al eerder gezegd, maar we hebben nu echt zoveel plaatjes dat ik een aantal mensen mogelijk teleur moet gaan stellen. Dus we gaan snel beginnen met een verzoekje van Ron van Schaik. Heel verhaal, dat zometeen. Eerst de Surfer Girl, Beach Boys.

The Beach Boys en Surfer Girl op verzoek van Bastiaan. Ron van Schaik uit Delft. Een echte brief hebben we gekregen en hij schrijft... Ja, ik ben verleden week met mijn drie zoons naar een concert van de tribute band van de Beach Boys geweest. Dat was in het Paard in Den Haag. En wat waren die gasten goed, zeg. Loopzuiver, mooie harmonie, grandioos. En daarom wilde hij dus een plaat aanvragen van de Beach Boys. Die langzame plaat, waarvan hij de titel niet helemaal wist. Maar we hebben hem gevonden hoor, Ron. Little Surfer Girl was dat. Mailtje van Anneke... Nee, van Rina van der Vliet uit Pijnakker. Zij vraagt een plaat aan voor Anneke Bastiaan uit Scheveningen. Omdat ze 63 jaar vriendinnen zijn. Vandaar ook de plaat Vrienden voor het Leven, Danny de Munk.

Danny de Bunk en Vrienden voor het Leven draaiden we voor de vriendinnen Rina van der Vliet en Anneke Bastiaan. En Rina uit Pijnakker is al 63 jaar vriendin met Anneke uit Scheveningen. Een voicemailbericht van mevrouw Stien Stoet. Nee, mevrouw Stien Toet, daar zit geen S in, uit Loosduinen. Zij vraagt een plaatje aan voor Deborah, ook uit Loosduinen. Ze is een goede vriendin en wordt 80 jaar op 13 oktober. Graag van André Rieu de Kroningswals.

0: Ja, hoera! Drie keer, hè? We draaiden het voor Deborah uit Loosduinen. 13 oktober wordt ze 80 jaar. De Kroningswals van André Rieu. Op verzoek van mevrouw Stien Toet uit Loosduinen. Ja, ik was nog even in de verwarring. Want we hadden net natuurlijk dat verzoekje van Rina van Vliet voor Anneke Bastiaan. Vrienden voor het leven. Ik zei vriendinnen voor het leven. En ik zei toen, ja, van Rina van Vliet voor Anneke Bastiaan. En het was Anneke Bastiaan voor Rina van Vliet. En hoe komt dat nou? Ze hebben stiekem alle twee een verzoekje ingestuurd. Dus een verre vriend van Rob de Nijs, die Anneke, wat verwarrend toch, die Anneke had aangevraagd voor Rina, die schuiven we door, omdat we helemaal vol zitten. We hebben veel te veel.
1: Je luistert naar muziek van alle tijden.
2: André Koonen, dit is Radio West.
0: Ja, en Kees lacht me gewoon glashard uit. Die denkt, laat hem maar prutsen, die prutser. Arjan Stassen uit Utrecht vraagt een plaat aan voor alle luisteraars. Stormy van Classics 4.

Classics 4 en Stormy draaiden we op verzoek van Arie Jan Stassen. Een mailtje van Peter van Westbroek uit Nooddorp. Graag voor mijn ouders Ellie en Bram. Een plaatje van de Dutch Swing College Band. Op 10-10 zijn ze 65 jaar getrouwd. En mijn moeder die zal zaterdag ook nog eens keer 92 worden. En de moeder luistert iedere zondag. Nou, gezellig. When you're smiling.

Applaus voor de Dutch Swing College Band. When You're Smiling draaiden we voor het bruidspaar Peter, Ellie en Bram van Westbroek uit Voorburg. En het verzoekje komt van Peter van Westbroek, de zoon uit Noordorp. Gisteren waren ze 65 jaar getrouwd. Mijn hemel, wat een leeftijd. En moeder is 92 geworden. Van harte. Een mailtje van Guus Jongbloed uit Blijswijk. Een plaat voor Annette van der Meij. Vandaag zijn ze 40 jaar samen, geen seconde spijt gehad en hoop dat we nog lang kunnen genieten van elkaar. Ze luisteren ook altijd naar dit programma. Echt top, Radio West. Nou, dat horen we graag. Iets Italiaans. Eros Ramazzotti, musicae.

0: Ja, Eros Ramazzotti, Musica E. Ja, een grapje moet ik altijd maken. Guus Jongbloed en Annette van der Meij uit Blijswijk. Vandaag 40 jaar samen.
1: Zelden zo'n mooie bal gehad. En ik had hem haast in mijn zak. Toen komt zo'n livreier. Leg neer die bal.
2: Terug naar de jaren 60. Het Sweet 60s weekend komt eraan op Radio West. Love, peace.

0: Luister mee. Vanaf vrijdagmiddag 16 oktober om 4 uur ben je weer helemaal terug in de jaren 60. Sweet 60's.
1: Ja, volgend weekend, hè, dan gaan we weer terug naar de jaren 60. Voor het eerst doen we dan de Sweet 60s Weekend. Ja, helemaal Engels. En het zou natuurlijk leuk zijn om dan zondag 18 oktober... als wij ook weer een uitzending hebben van Muziek van Alle Tijden... vooral muziek uit de jaren 60 te draaien. Ja, dat gaat natuurlijk niet lukken, want mensen gaan springen van de hak op de tak qua muziekkeus. Dat geeft helemaal niks, maar het zou leuk zijn. Geef het maar even mee. Rob de Jong vraagt voor alle luisteraars Blue Monday. Ja, dat is morgen weer, hè. New Order.

Ja, morgen Blue Monday, vandaag zalige zondag. New Order was dat, en op verzoek van Rob de Jong. Lydia uit Den Haag vraagt een plaat aan voor Parba uit Zoetermeer, omdat zij op 5 oktober 64 is geworden. Van harte, hier zijn de heren Coat & Bee met rozen, rumbonen en rode wijn. MUZIEK.

Ja, Coat en Bee, dat waren nog eens tijden, hè? Rozen, rumbonen en rode wijn. Draaiden we voor Parma uit Zoetermeer. De 5 oktober is ze 64 geworden. En dat verzoekje komt van Lydia uit Den Haag. Jan Zuurmond vraagt een plaat aan voor Hetty Zuurmond. Beide uit Voorburg. Hetty is de 79 geworden. Wat een leeftijd. Van harte, hier zijn de Hollies. The air that I breathe.

0: The Hollies and The Air That I Breathe draaiden we voor de jarige Hetty Zuurmond uit Voorburg. De negende is ze 70 geworden en het verzoekje komt van Jan.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070 307 8061. Dit is Radio
0: West. Ja, en denk bij het verzoekje dan ook even aan volgende week, hè, de 18e. Dan is het Sweet 60s Weekend op Radio West. Dus het zou leuk zijn als we dan verzoekjes uit de jaren 60 hebben. Medi Vroklager was afgelopen woensdag de 7e jarig. Do en Ria de Bruin willen haar bedanken voor alles wat ze voor hun doen. En graag een speciale versie van de Beatles waarop je Pete Best hoort drummen. Een aparte versie van Here Comes the Sun. 2, 3, 4.

Ja, Here Comes the Sun met Piet Best op de drums en de Beatles, een speciale versie. We draaiden hem op verzoek van Do en Ria de Bruin voor Mehdi Vroklager. Afgelopen woensdag is ze jarig geweest. En Do en Ria willen haar bedanken voor alles wat ze heeft gedaan. Wim en Jacques Houwaard uit Den Haag vragen een plaat aan voor Ger van Wingerden uit Delft. Voor zijn verjaardag, ook hij was de 9e jarig. Hopelijk heeft hij een gezellige dag gehad. Het allerbeste voor de komende jaren. Hier is Nico Haak en de honky-tonky pianist.

Nico Haak draaiden we speciaal voor de jarige Ger van Wingerden op verzoek van Wim en Jacques Houwaard. We hebben nog tijd voor een extra plaatje. Hier is Billy Preston en Billy's Bag.

0: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.

0: een diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50. Voordeeluitjes.nl.
6: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
6: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
7: In 'Sravenzande en Zoetermeer is het 14 graden. Het is bewolkt, kans op een drup regen en er staat een matige westenwind.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regio nieuws. Bij een ongeluk in Leidschendam zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt en een hondje overleden. Een motorrijder botste op de oude trambaan tegen een man die zijn hond uitliet. Het stroomnet in Den Haag blijft voorlopig overvol. Daardoor moeten nieuwe woningen en scholen mogelijk langer wachten op een stroomaansluiting. En ook in Zuid-Holland wappert vandaag de regenboogvlag vanwege Coming Out Day. Vandaag wordt er stilgestaan bij het belang van jezelf kunnen zijn en je geaccepteerd en gerespecteerd voelen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. 3 leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En na de reclame muziek van alle tijden. Meer nieuws? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is,
0: Soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
11: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

En Doris Day, que sera, sera, opende het tweede uur van Muziek van Alle Tijden. We draaien het voor Ron van Schaik uit Delft. Het verzoekje komt van Marjolein Vermeij uit Oud-Beierland. En ze schrijft, Ron is groot muziekliefhebber en toonde interesse in dit stuk met de vraag wat nu eigenlijk bedoeld wordt met de tekst que sera, sera. Ja, nou, letterlijk vertaald is het natuurlijk wat zal zijn, zal zijn. Mooier is natuurlijk om te zeggen, ja, wat gebeurt, dat gebeurt. Whatever will be, will be. Ja, het komt uit 1956 en het zat in een film. Ja, Doris Day was niet alleen zangeres, maar ook actreutel. The man who knew too much. The man who knew too much. Een verzoekje van Adriaan Buurman uit Wassenaar. Vandaag zijn hij en Marga 49 jaar getrouwd en ze hopen nog in vele gezonde jaren door te mogen gaan. Ja, dat hopen wij natuurlijk allemaal. Claudia de Breij willen ze horen met Mag ik dan bij jou?

Claudia de Breij, mag ik dan bij jou voor het bruidspaar Adriaan en Marga Buurman uit Wassenaar. Ze zijn vandaag 49 jaar getrouwd, van harte. Leo van Gladbach wil graag een plaat aanvragen voor alle fans van Tess Merlot. Het nummer wat ze zelf heeft geschreven, L'Amitié.

0: Ja, prachtig. Ja, we zijn er niet helemaal uit, Kees en ik, of het nou l'amitié is of l'amitié. Ze zingt l'amitié, maar op de laatste E staat wel een accent aigu. Dus nou, misschien dat mensen het weten. Leo van Gladbach, grote fan van Tess, die wilde hem horen.
1: Jouw verzoek in muziek van alle tijden op zondag.
2: Je luistert naar muziek van alle tijden met André Kolen.
1: Dit is Radio West.
0: Sjaak Pegels uit Schravendeel stond weer gezellig op de voicemail. Hij had weer een heel verhaal, ook over volgende week. Want dan is het natuurlijk Sweet 60s Weekend. En hij heeft al een paar jaren 60 platen doorgegeven. Maar deze week wil hij een mooie plaat horen van Linda Ronstadt en Aaron Neville, Don't Know Much. MUZIEK

Ja, gevoelig en mooi tegelijk. Linda Ronstadt, Aaron Neville, Don't Know Much... draaiden we op verzoek van Sjaak Pegels uit Schravendeel. Kees de Jong uit de Bloemenbuurt in Den Haag stond ook op de voicemail. En omdat het vandaag de 11e is, wil hij een plaat aanvragen van Robert Long. De 11e letter van het alfabet, dat is namelijk de letter K. Nou, hij heet dus Kees. En vroeger dan schreef hij zijn naam altijd met een kleine K. Want hij vond de grote nogal hoekig als hoofdletter. Ja, zo dacht hij erover als kind. Nou, nu mag je hem gewoon met een hoofdletter schrijven, hoor, Kees. Hier is de letter K.

Ja, die Robert Long, hè. Je moet maar goed naar de tekst luisteren. Er zitten allerlei grapjes in. En Kees de Jong uit de Bloemenbuurt in Den Haag heeft dat natuurlijk allang door. De letter K draaiden we speciaal voor hem. Tom Zaat uit Leidschendam vraagt een plaat aan voor Beb, ook uit Leidschendam. Want Beb en Tom die hopen woensdag 14 oktober 62 jaar het huwelijk te beleven. Nou, wat hebben we toch een hoop huwelijksfeesten de laatste tijd. 62 jaar, ook alweer zo'n enorm lange periode. Maar ja, als je het goed hebt met elkaar, dan vliegt de tijd voorbij. Graag de Gatlin Brothers met Roy Orbison en de laatste Bee Gees. Ja, dat is de enige die nog leeft. Barry Gibb, hier is Indian Summer.

0: Ja, heb je voor een paar lieve centen. De Indian Summer van The Gatlin Brothers, Roy Orbison en Barry Gibb draaiden we voor het bruidspaar Tom en Beb Zaat uit Leidschendam. Komende woensdag 62 jaar getrouwd.
1: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
2: Vanavond, TV West Sport.
3: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
2: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
3: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
2: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
0: Elke week rond deze tijd dalen we af in de gewelven van het omroepzendergebouw. Daar ligt natuurlijk de collectie van onze grote vriend Leen Huisman, de oude jokkel himself. En omdat ik deze week eigenlijk te veel verzoekjes heb, ga ik combineren met het verzoekje van Marie-José Wagener van den Kamp. Ja, doen we Leen ook een groot plezier mee. Ella Fitzgerald natuurlijk. Zoveel verschillende mooie songs heeft ze opgenomen. Luister maar naar Give a Little, Get a Little.

Fitzgerald, Give a Little, Get a Little. Op verzoek van Marie-José Wagener van de Kamp. En het is ook gelijk natuurlijk de oude joekel van de week. We moeten voortmaken, want we hebben nog heel veel verzoekjes liggen. Jannie Vlanderijn uit Leiden stond op de voicemail ter nagedachtenis aan haar man Henk. 25 jaar geleden is hij overleden. En het nummer van Willy Alberti gaf Jannie heel veel steun. Ook dank aan de hele familie. Nou, hier is Willy Alberti en de glimlach van een kind.

Ter nagedachtenis aan Henk, de overleden man van Jannie Vlanderijn uit Leiden. Ze heeft veel steun gehad, ook aan dit nummer, De Glimlach van een Kind, Willy Alberti. Medi uit Leidschendam vraagt een plaat aan voor Ben. En ook voor alle stellen die, net zoals wij, sinds de 80e jaren nog steeds heel blij zijn met elkaar. Ja, dat is wat we noemen een 80s romance. Hier zijn de Bellstars.

0: Ja, leuke groep was dat. De Bell Stars en de 80s Romance voor Mehdi en Ben.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schavenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070-307-8061.
2: Dit is Radio West.
0: En voor volgende week

Dan is het natuurlijk Sweet 60s Weekend hier bij Radio West. Dus het zou mooi zijn als we dan zondag de 18e ook wat 60e jaren platen kunnen draaien. Kees van Os uit Poeldijk, onze grote vriend, stond op de voicemail met een heel lang verhaal. Hij reageerde op een uitzending van 1 oktober bij Ronald van der Geer. En daar was weer een heel verhaal over een duivenmelker. Ja, Harold van der Kruik uit Monster, dat is een duivenmelker. En Kees die kent hem al 30 jaar, want Kees zit ook al zo lang in de duivensport. Ja, dan hadden we natuurlijk van de week ook nog dat vreselijke bericht over die boommarter in Voorburg die huisgehouden heeft in de duiventil. 51 duiven de strot afgebeten. Ja, daar word je als duivenmelker niet vrolijk van. Maar van Koos Jansen word je wel vrolijk. En die wil Kees dus horen. Voor Harold, eerst effies naar beduivies. MUZIEK

Ja, het klinkt heel bekend, maar welk artiest het was? Nee. Dit was Koos Jansen en eerst even naar Beduivies. Op verzoek van Kees van Os uit Poeldijk voor die andere duivenmelker, hè? Harold van de Kruik uit Monster. Art van der Voort wil graag een plaat horen van Tanita Tikkerem, maar Twist in My Sobriety.

Tanita Tikkaram met Twist in My Sobriety draaiden we speciaal voor Art van der Voort. Kees Broekhuis uit Zoetermeer vraagt een plaat aan voor Anita de Vrede, ook uit Zoetermeer. Graag Paul de Leeuw met Simon Keizer het liedje Het Komt Wel Goed voor mijn vrouw Anita de Vrede, die 12 oktober 60 jaar wordt. En ook voor hoe ze in het leven staat. Een voorbeeld voor velen.

Speciaal voor Anita de Vrede uit Zoetermeer. Morgen wordt ze 60 jaar. Paul de Leeuw en Simon Keizer met Het Komt Wel Goed. Verzoekje komt van Kees Broekhuis. En dat was een Muziek van alle tijden, aflevering 346 voor deze zondag. Met heel veel verzoekjes, dus heb je jouw verzoekje niet gehoord, helaas. We kunnen niet alles draaien. Volgende week weer een nieuwe kans. Zometeen adres onbekend met Ronkas. Ik dank Kees Zuurbier voor de techniek. Tot volgende week.

0: Na 2 weken interlandvoetbal pakt de Eredivisie de draad weer op. ADO Den Haag speelt vanmiddag in IJmuiden tegen Telstar. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Goal! Ja! Hij zit erin!
0: Telstar ADO Den Haag. Vanmiddag om 2:30.
2: Op 89.3 Radio West.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
4: Hey Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor, wat denk je, maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
10: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
11: Hoe weet jij dat?
12: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
9: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
13: In Driebrugge is het 14 graden en in Leimuiden ook. Het is bewolkt, kans op een drup regen en er staat een matige westenwind.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. In de provincie worden te weinig betaalbare woningen gebouwd. Ook het aantal sociale huurwoningen daalt. Zuid-Holland en woningcorporaties vragen het kabinet om geld en oplossingen voor de bouwproblemen. Tussen Delft en Rotterdam rijden nog altijd geen treinen. Door brandstichting bij een spoorbrug in Rotterdam raakte eerder dit weekend tientallen kabels beschadigd. De politie onderzoekt of er sprake is van sabotage of vandalisme. En ook in Zuid-Holland wappert vandaag de regenboogvlag vanwege Coming Out Day. Er wordt stilgestaan bij het belang van jezelf kunnen zijn en je geaccepteerd en gerespecteerd voelen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
16: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van der Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van der Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de Straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer: in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog, in de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En na de reclame, adres onbekend. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
18: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
19: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
20: Hey,
19: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
21: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
22: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
21: Ja, werkt wel.
22: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
22: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
23: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
24: En als je huur verandert?
23: Pas het zelf aan.
25: En als je gaat samenwonen?
23: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
26: Tot 2 uur, adres onbekend. Dit is
27: Radio West. Zometeen begint Adres Onbekend op Radio West. We wachten nog even tot alle regionale omroepen er klaar voor zijn en dan gaan we van start.

0: Tres onbekend.
1: Waar jij ook bent, een hele goede middag. Zo, dankjewel hoor. Je kunt ons met van alles combineren op zondagmiddag. Mijn vrouw wandelt met oortjes in, neuriënd door het bos. Is het droog eigenlijk? Ja. Net wel, mijn schoonmoeder zet de strijkplank op. En hier is iemand bezig met zijn testament. Ja, dat kan natuurlijk ook. Pim Zaalberg heeft al jaren een echte Nanninga aan de muur hangen. Een echte Leo Nanninga. Hij was weer een collega-docent van zijn vrouw. En hij kon dus ook nog schilderen. Kort gezegd, ze kochten een doek van Leo dat uiteindelijk bij testament terug mag in die familie. Nou, Pim Zaalberg, dat was dus niet zomaar een schilderij. Neem ons mee. Jullie zagen het op een expositie ergens in de Watergraafsmeer?
2: We kwamen daar binnen en daar hing dus eigenlijk in de hal, daar hing dat schilderij. En toen zei ik tegen mijn vrouw, tegen Elsie, zeg, zou dat echt van Leo zijn? Of van iemand anders van die kunstenaars? Nee, het was van Leo, bleek later. En dat hebben wij van hem mogen kopen.
1: Dus jullie komen Leo tegen op die expositie en je gaf hem meteen een compliment waarschijnlijk.
2: Ja, zeker. Ik zeg, nee, wat een mooi schilderij, man. He? En ik zeg, dat willen wij graag van je kopen. Nou, daar heeft hij over nagedacht, wat hij ervoor zou moeten vragen natuurlijk. En ik geloof dat we er 500 gulden voor betaald hebben uiteindelijk.
1: Ja, dat is nog aardig wat.
2: Toen misschien wel, ja.
1: En dat schilderij ging mee naar huis?
2: Dat is mee naar huis. En dat heeft bij ons altijd, hangt nog steeds bij mij aan de muur hier. Mijn vrouw is inmiddels overleden, een driekwart jaar geleden. En nu ben ik bezig met mijn testament. En dan wil ik toch wel graag als ik overlijd, dat schilderij naar de nazaten gaan van Leo.
1: Ja. En moeten zij dat dan ook weer dat geld voor betalen, denk je?
2: Nee. Dan krijgen ze dat gewoon gratis natuurlijk, stel je voor zich.
1: Nou ja.
2: En wat erbij komt, is dat waarom ik dit verzoek doe, is dat ik heb hier een vriendin in het dorp, die is hoogleraar in Groningen, psychologie. En die doet onderzoek, ik moet het even opzoeken. Die doet onderzoek naar dissociatieve stoornissen. En dat is een aandoening waarbij dissociatie het belangrijkste kenmerk is. Het gevoel dat je losraakt van jezelf, je lichaam of je omgeving. Dat is dus, laten we zeggen, niet schizofrenie, maar iets in die geest, snap ik.
1: Ja.
2: En dan willen ze een boek maken en dan zouden ze dit schilderij, dat past er zo goed bij, dat zouden ze graag op de cover hebben.
1: Ja.
2: Maar
1: daar heb je toestemming voor nodig.
2: Ja, de uitgever. Want ik ben zelf fotoredacteur geweest heel lang. En ik weet dus, je moet dus altijd toestemming vragen aan de rechthebbende of dat mag.
1: De zoektocht is nu al tweeledig.
2: Ja.
1: Ik denk, iedereen die ernaar zit te luisteren, denken, wat is dat dan voor schilderij waar je dan zo op valt? Hij staat ook op adresonbekend.nl voor wie mee wil kijken.
2: Ja.
1: Kun jij het omschrijven?
2: Ja, het is een beetje surrealistisch.
1: Ja.
2: Vind je niet?
1: Ja.
2: Het is een vrouwpersoon, manpersoon, dat weet je ook niet. En het gezicht is in tweedelige geschilderd. Het ene deel is afgeschilderd met blauw.
1: Ja.
2: En zie twee handjes. En aan de rechterkant is ook nog een andere persoon die op het schilderij staat.
1: Ja, die eigenlijk gewoon in beeld lijkt te lopen.
2: Ja, die zou kunnen zeggen, die treedt uit. Snap je?
1: Ja, ja. Om de omslag van het boek te benadrukken.
2: Ja.
1: Ja. En het is in nadrukkelijke kleuren. Het is heel blauw, heel rood, heel zwart.
2: Ja.
1: Wat zei je nou, dat Leo Nanninga een collega was van je vrouw?
2: Ja, mijn vrouw en Leo waren conrector op de Zoggerstraat, HAVO in Amsterdam. Hij had kinderen. En een van de zonen, volgens mij, woonde in Tijnje bij Heerenveen in de buurt.
1: In Friesland dus.
2: Daar ben ik ook nog eens een keer op bezoek geweest. Dat kan ik me ook wel herinneren. Maar ik ben zelf gaan zoeken. Ik kan ze niet terugvinden.
1: Nee, maar die Leo Nanninga had dus meerdere talenten. Hij was rector, gaf waarschijnlijk ook nog les.
2: Ja, hij was een fervente francofiel. Hij gaf Franse les. Ja, dat is een hele bijzondere man. Hij bouwde ook zijn eigen caravan van hout. Ja. En die noemde hij dan Roulotte. De Roulotte Deux, kan ik me herinneren.
1: Tja, Beb en Leo Nanninga hadden 4 kinderen. Een Guido, een Floor. Ja, Leo zelf zal er niet meer zijn, dan is hij zeker 100. Maar wij verwachten wel zijn kinderen. Op 0800 30 30 300. En dit is Sting.

0: Dit was ooit het debuut van Sting solo op The Dream of the Blue Turtles.
1: Nea zoekt haar schoonzus, de Schotse Betty uit Aberdeen. Ja, zo vaag is deze zoektocht in de aanknopingspunten. Maar zij heeft wel van 1980 tot 2006 een relatie gehad met haar broer Bram. Totdat hij stierf op Ameland in Hollem. Daar is ze vaak geweest. En hij was kok voor het bergingsbedrijf Smit Lloyd. Daar kende ze Betty ook. Ze hadden een overzeese latrelatie. Het gerucht gaat dat Betty ook een kind heeft van haar broer Bram.
0: Hoe komen we daar ook achter? Nea Kossen, jij zoekt dus Betty voorlopig nog zonder achternaam uit Schotland, uit Aberdeen. Heb jij Betty ook gekend?
2: Ja, natuurlijk heb ik Betty ook gekend. Tenminste, niet heel erg vaak. Maar ik heb ze wel een paar keer ontmoet en ze is ook wel een paar keer heeft ze bij ons gelogeerd.
0: En kon je goed met haar overweg?
2: Ja hoor, ik kon best wel met haar overweg. Ja, het was een vrolijke meid, zeg maar.
0: Een vrolijke ja, Schotse meid, ja. En ja, als je dan, want die zagen elkaar natuurlijk niet elke dag, hè? Want de een woonde op Ameland en de ander woonde in Aberdeen.
2: Ja.
0: Hoe waren zij met z'n tweeën als je ze zag samen?
2: Mijn broer Bram, die voerde, die was veel in Schotland. Daar moet ik er alleen bij zeggen. In tussentijd dat hij vrij was, kwamen ze dan naar Ameland af en toe, samen. En hoe was de relatie? Ja, de relatie was hartstikke leuk. Ze waren dol verliefd. Dat kon je zo zien, door de ogen heen.
0: Ja. En is het altijd in die jaren, want je hebben het over 1980 tot ergens 2006, misschien iets korter, maar ja, was het altijd een afstandsrelatie gebleven?
2: Het is altijd een afstandsrelatie gebleven, want de datums zijn van tot aan 1999, want toen is mijn broer overleden.
0: Toen is hij al overleden?
2: Ja, toen is hij al overleden. Dat heb ik gisteren even nagekeken.
0: Oh ja.
2: En daarvoor hadden ze best wel een leuke relatie.
0: Best wel leuk?
2: Ja, een goede relatie, zeg maar. Ja, een beetje apart, maar wel goed.
0: Wat was er apart aan?
2: Omdat ze niet samen woonden en mijn broer niet naar daar ging wonen en zij niet op Ameland ging wonen. Dus dat was eigenlijk een beetje het aparte eraan. Dat ze wel van elkaar hielden, maar toch niet echt bij elkaar durfden kiezen om ergens te gaan wonen samen.
0: Nee, en als zij hier in Nederland was en ze was daar op het eiland, kwam ze dan ook gewoon bij jullie familie, bij je ouders thuis?
2: Ja, ze waren dan bij mijn ouders thuis. Want mijn broer die had natuurlijk toen die tijd nog geen huis. Toen die nog voer. Toen woonde die altijd bij mijn ouders. Want dat had geen nut natuurlijk, want dat was heel vaak weg. En dat huis was groot genoeg, dus dat ging goed samen.
0: Hij is,
2: en ik woonde, ik woonde aan de wal natuurlijk. En haalde ik ze vanaf. Dan bleven ze eerst een paar dagen bij ons. En dan gingen ze terug naar Ameland voor een week of 14 dagen.
0: Ja, wel gezellig.
2: Ja, het was heel gezellig. Het was net een zoete inval altijd bij ons thuis.
0: Ja, nou, hij stierf dus in 1999. Dan was hij behoorlijk jong, hè?
2: Ja, was behoorlijk jong. Nog geen 50 was hij. Hij had zwaar suiker heeft hij gehad. En hij leefde als God in Frankrijk en het kon hem allemaal niet zo verschrikkelijk, zeg maar.
0: Ja.
2: Hij heeft geleefd.
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen.
2: En, ja, dat zeker weten.
0: Was hij tot het laatst met Betty?
2: Nou, dat weet ik niet zeker. En daarom vind ik het ook zo sneu dat het misschien op een hele vreemde manier de relatie is beëindigd. Dat mijn moeder misschien dacht van, ach, nou ja, mijn zoon is toch ziek. Dus wat moet ze eigenlijk nog met hem, weet je wel? Dat ze op zo'n manier, dat mijn moeder dat een beetje, ja, op een beetje normale manier, hoe moet ik het zeggen, dat die het leed van alle twee niet wilde. Dat ze dacht van, nou, probeer ik het maar een einde aan te maken op mijn manier, zeg maar. Dat ik maar zeg dat hij ziek is en dat hij eigenlijk niet thuis is en zo dat. Dus dat Betty op een gegeven moment niet meer heeft gebeld. Dus dat denk ik dat het op zo'n manier de relatie is beëindigd.
0: Dus dan heeft Betty gebeld en dan kreeg ze jouw moeder aan de telefoon en ook zijn moeder. En dan zei moeder dat er wat aan de hand was dat niet helemaal klopt. Is dat wat je zegt?
2: Ja, dat is wat ik zeg, ja. Dus dan op zo'n manier denk ik dat de relatie op een hele scheve manier is beëindigd. En mijn broer was natuurlijk nogal vrij in zichzelf. Die sprak ook nooit ergens over. Dus die heeft daar ook verder geen... Ja, omdat hij ziek was, had hij daar misschien ook verder helemaal geen zin meer in. Misschien op een gegeven moment dat hij dacht, laat maar allemaal.
0: Ja, maar de vraag is natuurlijk ook, hoe is dat bij Betty binnengekomen? Dat willen we weten vandaag. Wij richten ons op Holm en we richten ons op de bergers van het bergingsbedrijf Smit Lloyd. En we vragen help ons aan Schotse Betty.

0: Daytripper. Zo'n singeltje met een dubbele A-kant. Op de andere kant staat We Can Work It Out. De Beatles en zij zal nu 75 zijn. Betty van een visafslag in Aberdeen. We zijn in Schotland. Vanaf haar 30ste, vanaf de jaren 80, liep ze bij tijd en wijlen rond op Ameland bij kok Bram Kossen tot het jaar 1999 ongeveer. Want toen overleed Bram. Hoe zag Betty eruit?
1: Betty was klein, die was 1,60 meter, denk ik. Die had heel zwart haar, kort geknipt en normaal postuur en donkere ogen.
0: En je broer?
1: En mijn broer was 2 meter.
0: Oh.
1: Behoorlijk gespierd en sterk en groot. Alles groot.
0: Ja, dus waar die samen rondliepen, moet dat opgevallen zijn, zou je zeggen?
1: Ongetwijfeld opgevallen zijn. Dat kan haast niet missen.
0: Nee. En wij hopen dus dat mensen in Holm of waar dan ook reageren. We willen ook heel graag een adres in Aberdeen. Denk je van niet?
1: Op Holm denk ik niet. Want dat heb ik al meerdere reacties van gehad natuurlijk. Maar ik richt mij meer op jongens van Smit die vroeger toen gevaren hebben.
0: Smit-Lloyd.
1: En op Aberdeen. Dat ze daar misschien dat er iemand is. Ja, die een klein aanknopend puntje kan geven.
0: Zou mooi zijn. Niet heel Aberdeen luistert naar Adres Onbekend. Ze hebben wel een latte relatie gehad. Heeft er nooit meer ingezeten? Hadden ze het nooit over meer dan deze relatie? Hebben ze het wel eens over kinderen gehad?
1: Nee, hebben ze het eigenlijk nooit over gehad. Dus mijn broer was natuurlijk heel gesloten. Hij leefde en het was altijd roze geur en maneschijn, zeg maar. Mijn broer sprak eigenlijk nooit ergens over.
0: Nee.
1: Dus ook zo frappant dat ik denk van ja, maar waarom is het eigenlijk gestrand ergens?
0: Ja, en hoe is het gestrand? Wat is haar beleving daarvan geweest? Daar gaan wij proberen achter te komen met de hele zoekbrigade aan onze zijde. Anne Groenman.
2: Ja, je hoopt op reacties daar uit die hoek. Nou, er wordt best veel gereageerd van mensen die bij Smit-Lloyd hebben gewerkt. Sommigen kennen inderdaad jouw broer wel. Die zeggen, oh ja, Bram Kossen, dat weet ik nog wel. Maar Betty uit Aberdeen? Geen idee, zeggen ze tot nu toe allemaal. Maar en voor mij is natuurlijk ook de grote vraag: stel dat wij nou een achternaam opperen van Betty, zou dat dan bij jou een belletje doen rinkelen? Of helemaal niet?
1: Nou, eigenlijk helemaal niet. En vraag me ook niet waarom. Maar het was altijd Betty.
2: Nou, ik ga toch gewoon een poging doen. Wie weet dat het ergens achter in je hoofd nog zit opgeslagen.
0: Succes.
2: Wij worden allereerst getipt over een Betty McLean uit de omgeving van Aberdeen. En waarom wordt zij genoemd? Zij is administratief medewerker bij Challenge Fishing Company Limited. Dus zij heeft een link met die visserij. Dan zou het dus Betty McLean kunnen zijn.
1: Ja, het zou kunnen.
2: Het zou kunnen, oké. Nou, dan nog een suggestie. Dit is een bericht van een van onze zoekbrigadeleden. Zij zegt, ja, het zal wel veel te ver gezocht zijn hoor, maar ik kop hem er toch in. Kan Betty misschien ook Beata heten? Dat ze van Poolse afkomst is. Mijn vergezochte reden is als volgt. Ik zie dat er een Iwona Victoria Kossen, geboren is in Engeland in 1980. Haar vaders naam zou dan Kossen zijn en haar moeders naam is Bochnek. En nou heb ik op Facebook geheel toevallig een hele kleine dame gevonden met de naam Beata Bochnek in Aberdeen.
0: Huh?
1: Oké.
2: Het zal wel toeval zijn, maar ik wilde het toch even noemen, schrijft ze.
1: Ja.
2: Ik ben het er wel mee eens dat het behoorlijk vergezocht is. Maar ja, je weet het natuurlijk maar nooit. 0800 30 30 300 voor iedereen die ook maar iets weet over Betty uit Aberdeen. Of ja, misschien wel Beata Bochnek uit Aberdeen. Zoeken @adresonbekend.nl is gewoon vanuit Aberdeen bereikbaar vandaag.

0: is Betty uit Aberdeen, inderdaad Beata Bocznek. Een Poolse van oorsprong zitten wij inderdaad dicht bij het vuur. Dit was Raccoon.
1: Word ik gezocht?
2: Word ik gezocht?
0: Deze vier maanden moeten voor jou speciaal zijn geweest. Geert Meijer, jij was hooguit 20 toen jij werkte op een tabaksplantage in Canada. Daar ontmoette jij Tom en Hans. Dat waren twee vrienden met wie jij verder reisde. Jullie kochten een Chevrolet en hadden geen geld meer voor onderdak. Dus werd een smoes bedacht waarmee jullie bij wildvreemden aanklopten.
3: En dan belden wij wel aan en zeiden van... goh, hier is neef Hans uit Nederland. Goh, ik ben toevallig in Canada. Komt het uit dat we langskomen? Nou, nee, dat was helemaal geen probleem. En zo, we werden dan uitgenodigd. En we konden daar een paar dagen blijven. We zwommen in een zwembad. We kregen goed te eten en zo. Dus ja, zo probeerden we toch niet altijd even eerlijk. Maar ja, gewoon, je bent 19 en what the heck, denk je dan, aan onze kost te komen.
1: Vier maanden lang hielden ze het zo vol met Geert Meijer in 1979. Geert kwam als boerenzoon vanuit Brazilië en ze begonnen een nieuw bedrijf in Friesland. De mannen werkten dus op een tabaksplantage in Canada om aan geld te komen, maar Geert zag voor zichzelf een toekomst als piloot.
0: Ik ben zijn kind, vult Lisbeth in op haar aanmelding bij adresonbekend.nl. En ze moet het daarbij doen met een adoptiedossier, want ze groeide bij haar beide ouders niet op. Wie kende in het jaar 1965 haar moeder Johanna Blom uit Sittard? Dat is nog het concreetst. Johanna Blom werkte in die dagen bij Modinette in naaiatelier Modern in Sittard. Ze was erg serieus en zwanger van een man die ze volgens het dossier maar oppervlakkig kende.
1: Moeder Johanna Maria Blom is in Duitsland geboren op 4 mei 1945 in Haneklee. Als meisje van 20 raakte Johanna zwanger toen ze werkte in naaiatelier Modern in Sittard. Maar ja, zwanger van wie? Ze sprak gebrekkig Nederlands en in 1966 heeft ze haar dochter Lisbeth afgestaan en naar kinderthuis De Stenen Trappen in Roermond gebracht.
0: We zullen zo een paar namen noemen, maar jullie ziet ze graag allemaal terug. Trudy werd als meisje van 17 uit huis gezet door haar eigen moeder, omdat moeder haar verkering afwees. Ze kwam met vriendje en al terecht in Zaandam, waar zij bij de Spar ging werken. In het jaar 1969, wat was het toch thuis bij jullie?
4: Dan ga je werk zoeken en ik werd daar aangenomen. En nou, ik kon altijd heel goed met die mensen praten en dat was altijd heel fijn. Vooral Klaske de Vries had ik heel veel steun aan. En ik vind het jammer dat ik dat contact weer kwijtgeraakt ben.
1: We hebben het over de Spar supermarkt Poelenburg in Zaandam, waar toen in 1969 veel collega's in de omliggende straten woonden. Klaske de Vries heeft een dochter René. Dan waren er twee bedrijfsleiders, Roy Akkers, hij woonde in een kosthuis. En zijn collega Wiegman was net vader geworden. En Gerrit Schrama, die was ook aardig.
2: Word ik gezocht?
1: Ik
2: 0800 30 30 300.

0: Stephen Stills en niet hij alleen. Op de achtergrond onder andere Rita Coolidge en John Sebastian.
1: Marianne weet nog dat ze als kind in de jaren 70 met haar vader ging varen op de Weerribben en dat de boot aanlegde bij een herdenkingsplek. Daar waar de boerderij van Egbert Tietema heeft gestaan, waar haar opa Max in de oorlog kon onderduiken nadat hij was ontsnapt uit zijn cel op de loop voor de Duitsers. Opa's leven was zwaar en dat drukte op de familie. Maar leven er nog dat hij was ontsnapt uit zijn cel op de loop voor de Duitsers? Opa's leven was zwaar en dat drukte op de familie. Maar leven er nog Tietema's?
0: Dat is de grote vraag.

0: Dat is in Kalenberg.
1: In de Weerribben?
0: In de Weerribben.
1: Ben je er ooit terug geweest?
0: Ik ben er onbewust wel een paar keer langs gevaren, of wel eens langs gewandeld of gefietst, maar nooit echt bewust daar op visite geweest.
1: Nee. En heb je wel gekeken? Want er was het verhaal, hoor ik net, over een bord in het weiland of een herdenkingsplek.
0: Nee, eigenlijk, mijn vader was overleden en toen wandelde ik daar met een vriendin. En toen zei ik, mijn opa heeft hier ergens links onder gedoken gezeten. Maar bij wie en waar, dat weet ik niet. En toen ging ik zoeken op internet en toen zag ik dat mijn vader waarschijnlijk bij boer Tietema had ondergedoken gezeten. En waarschijnlijk omdat die boer een connectie had met Leeuwarden en met Assen. En mijn opa is grootgebracht, opgegroeid in Assen. En later door het huwelijk van mijn oma in Leeuwarden terechtgekomen. En dat was de enige connectie. En toen gingen we thuis zoeken in het fotoalbum. En toen zagen we een foto's dat mijn vader met zijn ouders daar op visite was na de oorlog bij boer Tietema.
1: Ja, dus dat is helemaal bevestigd. Ja. Annette, heeft opa het zwaar gehad in de oorlog?
2: Dat denk ik. Hij is natuurlijk eerst opgepakt geweest. Ik weet dat hij vast heeft gezeten in de gevangenis in Leeuwarden. Daar op een bepaalde manier uit heeft kunnen ontsnappen door een list. En daarna, mijn oma heeft altijd gezegd, hij is nooit meer de oude geworden daarna. Want hij kwam met allerlei ongemakken thuis weer. Ja. En ik weet niet of dat alleen daar in Leeuwarden in de gevangenis is geweest, maar ook door de onderduik, weet ik niet.
1: Ja, is opa oud geworden, opa Max?
2: Nee, 52.
1: Dus die hebben jullie helemaal niet meegemaakt?
2: Nee.
1: Maar oma dan wel?
2: Ja, oma is ook oud geworden. Ja.
1: En is oma wel weer de oude geworden?
2: Weet ik niet, ja. Weet ik, ja, mijn oma was een hele stoere vrouw. Heel zelfstandig en alles. Ja.
0: Heeft alles alleen moeten doen.
2: Ja, die werd jong weduwe. Ja.
0: Jong weduwe, haar man die ondergedoken heeft gezeten. Dus eigenlijk heeft ze de opvoeding van haar twee kinderen eigenlijk helemaal alleen moeten doen.
1: Dus ook van jullie vader.
2: Ja.
1: Ja. Denk je dat, dat moet haast wel, heeft wat er gebeurd is je vaders leven beïnvloed?
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Ja.
1: In welke zin?
2: Ik denk door het jonge overlijden van mijn opa heeft hij bepaalde keuzes gemaakt. He, door niet te willen gaan studeren aan de universiteit, maar zelf zijn pad te volgen. Dus ik denk dat dat grote invloed sowieso heeft gehad. Maar ook wat dat zijn vader jong is overleden voor hem, ook voor zijn gezondheid altijd. Een soort angst om ook zelf jong te gaan overlijden.
1: En is dat gebeurd?
2: Nee, mijn vader is 87 geworden.
1: Dus nog niet zo lang geleden overleden?
2: Nee, klopt.
1: Jaar of 5?
2: Ja.
1: Ja, ja, opa Max zat in het verzet, is eigenlijk het verhaal. Gaan daar grote verhalen over?
2: Weten we niet. Ik hoorde vorig jaar voor het eerst dat dat zo was. En er zat natuurlijk wel verzet daar in Kalenberg. Volgens mij een hele groep. Maar vorig jaar hoorde ik het voor het eerst van mijn neef en nicht. Die vertelde van, ja, opa was gevraagd een brug op te blazen over de IJssel. Maar welke brug weten we niet. Maar dat hij dat heeft geweigerd. Omdat hij van mening was dat de represailles te groot zouden zijn. We hoorden ook dat er een soort certificaat of oorkonde had gekregen na de oorlog. Maar dat mijn oma, toen ze vergeetachtig werd, dat heeft weggegooid. Dus dat. Maar dat was voor het eerst dat ik het hoorde.
1: Ja, er is één naam die gewoon veel moet vallen en rond moet gaan. Dat is die ene naam, Tietema.
2: Ja.
1: 0800 30 30 300 voor de kinderen van, als die er zijn. Dat hopen wij. Mensen in Kalenberg, ik heb het nagekeken. Nou, daar wonen misschien 300 mensen. Dus als het verhaal daar wel bewaard is gebleven, dan weten ze dat wel, denk ik.

0: sterft weer langzaam weg. Each and everyone van Everything But A Girl. Maar Jan zegt net, het was de muziek van mijn vader. Ja. Is toch ook toevallig, hè? Ja, laat dat maar zo zijn. Die oorlog was van blijvende invloed op vader Wim, op zijn broer Kees. Op oma, na de dood van opa. Opa die politiek actief was, onder andere voor de SDAP. Ook na de oorlog bleef zoeken naar politieagenten die hielpen bij de deportatie van Joden. En opa is jong overleden. Gelukkig was daar boer Egbert Tietema. Er staat een voornaam bij die hem onderduik aanbood op zijn boerderij in Kalenberg, een dorpje in Nationaal Park De Weerribben. Denk je dat er na de oorlog tussen de families contact is geweest, gebleven?
1: Jazeker, we hebben er nog een foto van, dat ze in 1948 daar op bezoek zijn.
0: Ja, maar ook daarna nog?
2: Ja, ieder jaar kwamen ze bij elkaar, dat weet ik. En ik weet ook in 1999 is mijn oma overleden, dat er ook familie Tietema op de crematie van mijn oma was.
0: Ja. Dus dan moet toch eigenlijk nog wel herinnering zijn.
2: Ja,
1: denk ik wel. Ja.
0: En als we zelf denken van niet, is er altijd nog die foto die dat bevestigt. De vraag is al, komt die naam Tietema veel voor? Bij ons in Adres Onbekend in die 55 jaar niet. Maar ik weet nog, er was een wielrenner, Bas Tietema. En Anne, een bakker bij jou in de Ronde heet ook Tietema.
3: Ja, dat klopt. Bakkerij Tietema. Dat was een hele bekende in de Ronde en Biddinghuizen en Zwifterband. Dus ik heb natuurlijk gelijk even zitten zoeken of er iets van een link kan zijn. En sterker nog, het lijkt er dus wel op.
0: Nee.
3: Ja, die eigenaar heette namelijk ook Egbert Tietema, net als boer Tietema. En de bakkerstak van de familie Tietema komt oorspronkelijk uit Oosterzijl. Dus vlakbij Kalenberg.
1: Ja. Dus ja, de hoofdkant.
3: Er zal wel iets van een connectie zijn. Het lijkt wel iets verder weg dan een directe zoon of wat dan ook. Maar goed, die bakker Tietema uit Biddinghuizen is in 2020 overleden. Wie weet kan zijn familie wel helpen vandaag op 0800 30 30 300. En de zoekbrigade heeft ondertussen ook even gekeken naar die andere tak. Dus naar de tak van boer Egbert Tietema uit Kalenberg. Ze hebben tot nu toe 3 kinderen kunnen vinden in de archieven. Jan, Annius en Grietje Rinske Tietema. Zij zijn alle 3 geboren tussen 1938 en 1947. En helaas leven zij niet meer. Dus vandaag moeten we hopen op de volgende generatie Tietema. En dat zijn dan de kleinkinderen van boer Egbert uit Kalenberg. Hij heeft best een hele rit kleinkinderen gekregen. Die zijn ook weer getrouwd, hebben weer kinderen. Dus die ga ik niet allemaal opnoemen. Dat duurt veel te lang. Laat ik er 2 in het bijzonder noemen. Want deze 2 kleinzoons die zijn beide vernoemd naar hun opa. We zien een Egbert Tietema uit Zonnega. Hij is de zoon van Jan en Jannie Tietema. En we zien nog een Egbert Wolter Termeer. En hij is dan de zoon van Grietje Rinske Tietema en Teunis Termeer. Ja, zij mogen zich allemaal melden vandaag op 0800 30 30 300. Ook andere familieleden zijn natuurlijk welkom. En dan is natuurlijk de vraag, ja, wat zijn er voor verhalen bekend over de onderduik daar op die boerderij? En wat weet de familie daarvan?
4: Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you, the cracked bells

0: Bob Dylan, I Want You, in het eerste zoekprogramma van heel Nederland. Zij heeft de smaak te pakken. Onze aanstormende verslaggever Noor Prummel. Ze dacht, welke regio zal ik eens aandoen om bewijzen van service verhaal te halen? Nou, ze stapte uit in Gouda.
1: Adres onbekend is op zoek naar jou.
2: Goedemorgen meneer, ik zie dat u net kip heeft gehaald. Maar mag ik u nog even een vraag stellen?
3: Eén of meerdere?
2: Dat ligt eraan of u een antwoord heeft.
3: Ga je gaan.
4: Of ik naar een eindje...
2: Ja, ik ben dus als stagiair op pad gestuurd om te kijken of mensen nog een zoektocht hebben.
4: Nee, ik heb geen zoektocht, want ik weet ze allemaal te vinden.
2: Ja, ach, nou gelukkig maar. Ja? Maar u heeft dus niet nog iemand van vroeger waar u nieuwsgierig naar bent?
4: Vroeger? Van? Nee, helemaal niet. Ik heb op school gezeten en dat heb ik achter me gelaten.
2: Ja, goedemorgen meneer. Mag ik u iets vragen?
5: Altijd.
2: Ik werk voor het radioprogramma Adres Onbekend.
5: Dat moet niet weg.
2: Wat?
5: Dat moet niet weg.
2: Nee, hè? Dat vind ik er zo.
5: Vreselijk.
2: Bent u een vaste luisteraar?
5: Iedere zondag, ja, ik haast me. Ik ga dan in het leger des Heils in de samenkomst. Maar ik haast me om op tijd thuis te zijn voor 12 uur, hè?
2: Wat lief.
6: Ik weet wel, hè, maar ik denk dat ik al je leven niet meer denk. Ik kom gewoon altijd bij de HEMA, ga ik altijd nog ontbijt halen, hè, morgens. En wij zaten altijd met een man en een vrouw die een stuk ouder waren. En die man die is toen overleden. En die vrouw, ja, die was al zo oud, joh. Ik denk wel dat ze niet meer leeft. En er hoort niks meer van haar. Dus en niemand weet wat er gebeurd is met haar. Dus
2: u ging altijd bij de HEMA ontbijten?
6: Ja, ontbijten.
2: En dan
6: ja.
2: Zat zij daar ook?
6: Ze kwam met een rollatertje. Kwam ze altijd, toch wel, ik denk al 2-3 kilometer lopen. Om toch een ontbijtje te halen daar. En dan was altijd een beetje een heel oud mens, maar ze was al in de 90. Dus wij vragen ons gewoon af. Want ze komt heel eind lopen, hoor, want daar gaat die om. En waar ze ineens gebleven is.
2: En als je haar zag, ging je dan altijd met haar kletsen?
6: Altijd, ja, want dan kon ze wel, hoor, kletsen. Ja?
2: Over, was ze dan een heel vrolijk iemand? Hoe moet ik haar zien?
6: Ja, ze was altijd positief. Dus, ja.
2: En ze kletste dus ook
6: kletsen, ja, dat kon ze nog wel. De oude kletstante was het altijd gehad.
2: En kon hij dan ook goed met haar lachen?
6: Ja, jawel. Geintje ging er ook altijd wel af, hoor, tot dat.
2: En als jullie dan maar de hemel, waar hadden jullie het dan over?
6: Nou, gewoon over de dagelijkse dingen natuurlijk, in wezen. Ja. Maar jongens, te praten wat er gebeurd is in de wereld en zo en alles. Ja, daar praat je over natuurlijk.
2: En zitten dan bij de HEMA echt de Goudaarse mensen? Zeg ik dat goed?
6: Oh ja, Goudse mensen.
2: Goudse mensen, Goudse, die zitten daar.
6: Ja, je kent toch ook de Goudse kaas? Dus,
2: ja, dat is waar.
6: Ja, dat is de Goudse.
2: En die zaten daar niet met een blokje kaas?
6: Nee, dat niet.
2: En nu gaat u dus nog steeds en het groepje is dus een stukje kleiner geworden.
6: Ja, we zitten nou soms met z'n 3 of z'n 4.
2: Maar u gaat nog steeds elke dag?
6: Ik ga nou niet elke dag, hoor. Dat meestal op donderdag, morgendag en zaterdag.
0: Nou, laten we haar vinden voor donderdag, marktdag. Jan Schouten mist mevrouw Vrind, met wie hij dus wekelijks ontbeet bij de HEMA in Gouda. Zo weet hij dat ze geboren is als Meichel, dat haar man meneer Vrind er niet meer is. En de vraag is, ja, nu niet, denk ik, met dit weer. Ziet iemand haar nog lopen achter de rollator bij het station van Gouda, wijk Bloemendaal? Bel dan ogenblikkelijk met ons. 0800 30 30 300. Geldt ook voor 2 zussen hier aanwezig, Marjan en Annette Geerts. Voor boer Tietema, op de boerderij in Kalenberg, waar opa Max kon onderduiken, Anne.
7: Ja, we vinden online van alles. Dat gaat eigenlijk over de broer van boer Tietema. Die heet Popke Tietema. En die schijnt ook heel actief te zijn geweest in het verzet en allerlei mensen onderbrengen bij onderduikadressen en zo. Dus mochten er familieleden luisteren van Popke Tietema, zou ik zeggen, reageer ook even. Want misschien is dat wel een kort lijntje naar boer Tietema uit Kalenberg. Ondertussen ook een warm spoor naar de familietak in Sonnega. De zoon en schoondochter van boer Egbert uit Kalenberg zouden daar wonen. Jan en Jannie Tietema. Jan is al overleden, dat zei ik net. Hè. De 3 kinderen, die zijn er niet meer. Maar het lijkt erop dat Jannie, de schoondochter, wel nog leeft. Dus dan is natuurlijk de vraag, zou zij nog iets weten over haar schoonvader op 0800 30 30 300.
0: Dan vraagt ze natuurlijk ook, wat weten zij allemaal van het verleden van opa Egbert, hè, zou je zeggen. Nee, ja, die hoopt op schoonzus Betty uit Aberdeen. Beetje merkwaardig natuurlijk, want Nea's broer Bram Kossen stierf in 1999. En toen hield het contact op. Er kwam een spoor, dat is veelbelovend, tenminste, als je niks hebt. Betty uit Aberdeen zou ook Beata Bochnek kunnen zijn. Nou, die had iets met meneer Kossen. En die kreeg in 1980 een kind, dat heb ik meegeschreven. Nou, jij.
7: Ja, dat denken we. Hè. Dus dat weten we nog niet zeker. Maar er lijkt in ieder geval een link te zijn. En die Beata Bortschnek uit Aberdeen, die zit op Facebook. Wie niet, hè? En er staat een profielfoto bij. En Nea, ik hoop dat jij inmiddels jouw mail hebt kunnen checken. Want ik heb je net die foto doorgestuurd. En dan is natuurlijk de vraag, jij hebt Betty gekend. Jij hebt haar gezien. Herken je er iets in?
8: Ik herken, het enige wat ik erin herken is de lengte.
0: Klein.
8: En dan als die zoon, denk ik, die er staat, die is ook behoorlijk groot. Dus dat zou ik er wel uit kunnen halen.
7: Ja, het is een foto met haar gezin. Dus ik denk met haar partner, misschien latere partner. En er staan, kijken twee kinderen en dan lijkt het nog ook een kleinkind staan erop. Maar en die vrouw rechts dan? Want ik denk dat dat de dochter in kwestie is. Herken je daar iets in?
8: Nou, daar kan ik ook niet echt iets uithalen. Ook, ja, ook qua lengte. Maar het is natuurlijk ook alweer zoveel jaar geleden.
0: Nou ja, 26 ongeveer. Ja. Ja. Hey, maar ze is wel klein, dat scheelt. En ze was in jouw beleving was ze donker en hier is ze blond.
7: Maar ja, goed, maar het lijkt wel geverfd, vind ik, hoor.
8: Dat kan het. Het is wel geverfd. Dus dat had ik ook wel gezien. En ja, je wordt ook grijs natuurlijk. Ik ben nou ook grijs. Dus.
0: Oké, nou, daar praten we zo wellicht over door. Misschien ook niet in het eerste en laatste zoekprogramma van heel Nederland. Adres

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
12: In Zwammerdam en Hillegom is het 14 graden. Verder is het bewolkt, kans op regen en er staat een matige westenwind.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regio nieuws. De politie in onze regio bezocht wel iftars, maar nauwelijks andere religieuze vieringen. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep West en roept vragen op over gelijke behandeling. De Haagse burgemeester Jan van Zanen vindt dat de politie alle geloofsgemeenschappen gelijk moet behandelen. In de provincie worden te weinig betaalbare woningen gebouwd. Dat geldt ook voor sociale huurwoningen. Zuid-Holland en woningcorporaties vragen het kabinet om geld en oplossingen voor de bouwproblemen. En tussen Delft en Rotterdam rijden nog altijd geen treinen. Door brandstichting bij een spoorbrug in Rotterdam raakten eerder dit weekend tientallen kabels beschadigd. De politie onderzoekt of er sprake is van sabotage of vandalisme. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
14: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En na de reclame, adres onbekend. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
15: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
16: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
15: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
17: Ah, hier kan het.
15: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
20: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
21: Echt waar, joh?
20: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
22: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
23: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
24: Tot 2 uur, adres onbekend.
25: Zometeen gaan we verder met Adres Onbekend op Radio West. We wachten nog even tot alle regionale omroepen er klaar voor zijn en dan gaan we van start.

0: adres onbekend.
1: Ja, wij zijn terug bij de man van het eerste uur. Pim Zaalberg is zuinig op het schilderij van Leo Nanninga. Die was niet alleen een collega van zijn vrouw op school, maar ook een begenadigd amateurschilder. En als Pim ooit heen gaat, moet het schilderij terug naar een Nanninga.
2: Ja, dat klopt inderdaad. En het lijkt erop dat wij gelijk dichter bij familie komen. Een kleinzoon van Leo zou volgens de zoekbrigade chef-kok zijn bij een restaurant in Amsterdam. Dus wij belden op. We kregen hem aan de lijn. En Pim, het gaat inderdaad over zijn opa.
3: Oh, wat leuk. Wat leuk. Nou, ja. En hij kent waarschijnlijk weer andere familieleden.
2: Ja, natuurlijk. Sterker nog, deze kleinzoon van Leo heeft zijn vader meteen ingelicht. En toen kwam dit bericht bij ons binnen.
4: Het gaat om een reactie op een telefoontje dat de redactie kennelijk met mijn zoon heeft gevoerd over een schilderij van mijn vader. Dus als iemand met mij daarover contact wil opnemen, dan moet hij gewoon even naar dit nummer bellen dat nu in het schermpje staat. Dank u wel.
2: Ja, dat nummer van het schermpje is genoteerd en de zoon van Leo is dus gevonden. Ah.
3: Kijk eens aan. Nou, dan zijn we nog heel dichtbij, hè? Dan ben je er eigenlijk al.
2: Ja, dan ben je er inderdaad. We zijn er. En nou hoeft Leo's zoon niet zo nodig op de radio. Dat hoeft ook niet. Maar hij vindt het wel erg leuk om te horen dat het schilderij van zijn vader zo'n mooie bestemming heeft gevonden bij jullie. De naam Zaalberg doet ook wel ergens een belletje rinkelen bij hem. En hij zegt, ja, ik zou het liefst met mijn vader nog eens over dit hele verhaal praten. Maar dat gaat natuurlijk helaas niet meer. Wat we wel gaan doen, je krijgt zijn nummer, zodat jullie alles rondom die erfenis van het schilderij kunnen gaan regelen.
3: Oké, dus aan. Nou moet ik dus mijn eigen testament opstellen.
5: Ja.
3: En daar zal ik dus nu inzetten dat het naar hun toe moet.
5: Oh ja. Oh ja, dus je vindt het wel dat zo mooi dat je het tot die tijd wil laten hangen?
3: Ja, anders heb ik ineens een hele kale plek op de muur.
5: Heb je niet gedacht, ik heb zelf al iemand in de familie aan wie ik het wil overdragen?
3: Nee.
5: Dus de familie Nanninga krijgt een plek in jouw testament?
3: Ja. Zo gaat het gebeuren.
5: Ja, dan hoop ik wel. Hoe oud ben je?
3: Ik ben 76.
5: Dan hoop ik wel dat hij
3: en
5: nou, nog...
3: En zij maar hopen dat, dat ik snel doodga.
5: En jullie hebben een ander belang vanaf nu.
3: Ja, zeker.
1: Wat grappig, hè? Opa Max, die kleurde het leven van zijn kinderen en hier ook nog aanwezig zijn kleinkinderen. Opa dook onder bij boer Tietema Egbert van voren. En Anne, die corrigeert mij soms dat ik te veel optimisme toon in de zoektocht. Maar ik dacht net wel, we lijken in de familie te geraken.
2: Ja, nou dit keer is het optimisme misschien wel een beetje terecht. Want de familie Tietema is groot. Boer Egbert uit Kalenberg, die kreeg 3 kinderen, een hele rits aan kleinkinderen. Nou, dat hebben we geweten. Want wij hebben inmiddels contact gehad met meerdere familieleden van boer Tietema. We spraken allereerst met Annelies Tietema. Zij was getrouwd met een kleinzoon van boer Tietema. En het mooie is dat er van die generatie boven haar ook nog iemand in leven is. En dat is Jannie Tietema. Ja, en boer Tietema was dan de schoonvader van Jannie. En de verhalen over onderduikers op de boerderij, die worden door haar ook zeker herkend. Ze zegt wel gelijk, ja, er werd niet heel veel over de oorlog gepraat. Dat hoor je natuurlijk wel vaker. Maar jullie mogen via Annelies wel contact opnemen. Dus dat is hartstikke fijn.
6: Nou, heel mooi.
7: Leuk. Ja, heel erg leuk. Bijzonder.
2: Ja, en we zijn er nog niet, want we hebben nog iemand gesproken. Hij heet Egbert Wolter Termeer. En hij... Als je goed hebt opgelet, de vorige keer dat we het erover hadden, weet je het. Hij is een directe kleinzoon van boer Tietema.
6: Ja.
2: En hij heeft ook gereageerd. En hij zegt ook, ja hoor, dat zijn mijn opa en oma op die foto daar in Kalenberg die jullie aan ons hebben gestuurd. En hij weet van alles te vertellen over zijn opa Egbert. En ook over Popke, dat is de broer van zijn opa. Die mannen hebben samen echt een heleboel mensen geholpen tijdens de oorlog. En er gaat echt een boek open. Ik heb hier een heel pakket. Het is echt heel dik. Ja. Met een vermelding zelfs van het
6: leuk, joh.
2: Eisenhower Certificate. En dat is een onderscheiding die... Eisenhower uitreikte als dankbetuiging voor mensen die geallieerde militairen hebben geholpen tijdens de oorlog. Dus dat deden ze ook. Dan hoop je natuurlijk kleinzoon Egbert even te spreken. Ja. Maar hij zegt, zondag is voor mij een rustdag, dus ik doe dat liever op een ander moment deze week. Nou, dat respecteren we natuurlijk, maar jullie krijgen zeker zijn nummer en hij wil ook graag verhalen met jullie uitwisselen.
6: Heel fijn.
1: Ja, bijzonder. Ja, ik dacht ook, waarom komt Egbert dan niet even zelf aan de telefoon? Maar de dag des heren. Ja, bij ons is dat juist een Mooi werkdag bij uitstek. Maar dit compenseert denk ik wel, hè? Een heel
7: zeker,
1: pakket.
7: Ja, zeker. Leuk, dat gaan we zeker lezen.
1: Ja, nou gefeliciteerd met wat jullie hier bereikt hebben.
7: Nou, dankjewel.
1: Ja. Ja. En best snel, hè?
7: Ja, zeker. Zeker, ja. Ja.
1: Dank aan alle mensen die hebben meezoeken, dit geval. Alle Tietema's in Noord-Nederland, denk ik.
7: Ja.
1: En als jij wat wil bijdragen, als jij een verhaal hebt, adres onbekend.nl.

0: was het jaar 1989 toen Jack Lee een leuk liedje in zijn hoofd had. Come Back and Stay. Hij schreef het en 2 jaar later ging Paul Young ermee heen.
1: Na lang zoeken mond ze dan toch bij ons uit. Virginie is 85 en mist al te lang die ene vriendin die er altijd was. Madeleine Huizing fietste mee naar de boerderij. We puberden ons door onze jeugd, werden uit de klas gezet. Zij had een vriendje en haar liefdesverdriet om Koos was immens. Haar familie, de familie Huizing, verhuisde veel, want haar vader werkte bij de NS.
0: Virginie Boormans, u bent dus van een zekere leeftijd. Wat is het dat deze Madeleine nog zo is bijgebleven?
2: Nou, dat zijn de herinneringen. Ik heb van mijn jeugd een trauma opgelopen. Maar dit waren voor mij dus de leuke punten waar ik toe graag op terugkijk.
3: En wat was dan het trauma?
2: Nou, ik had een hele dominante vader die niks tolereerde, die ons met ijzeren tucht Spartaans opvoedde. En die de roede niet schuwde. Dus de school was voor mij een uitweekplaats voor plezier.
3: Aha.
2: En als de school uit was, ging ik met schroom en met lood in mijn schoenen weer naar huis. En er werd gekeken van hoe heeft papa vandaag de wind waaien. Hij had de lat zo hoog liggen dat wij er werkelijk nou... Ik gun het geen enkel kind.
3: Nee. Bent u dan ook jong de deur uitgegaan?
2: Nee, dat niet. Mijn vader is vrij jong. Toen ik 16 was, is mijn vader overleden.
3: En was dat ingewikkeld voor u? Want het is toch je vader?
2: Nee, helemaal niet. Helemaal niet, want het was voor mij ergens een bevrijding. En mijn moeder ook. Mijn moeder die zat onder het juk van mijn vader. We hadden 13 kinderen. Dus het eerste wat mijn moeder deed was naar de kapper gaan om haar knotje weg te laten halen, om permanent te krijgen. De spoeling door de haren. Nou, ik kende mijn moeder niet meer terug.
3: En denkt u dat Madeleine Huizing daar destijds iets van meegekregen heeft?
2: Dat geloof ik niet. Nee, dat want mijn vader kon zich heel goed. Als er geen visite was, dan zweeg hij. En dan was het een Urkse man. Maar als de visite kwam, was het net of hij ergens een schakelaar omdraaide. En dan was hij aardig. En dan luisterde hij naar de mensen. Want we hadden een boerderij. En dat was een hele grote boerderij. En er was natuurlijk veel bedrijvigheid. Dan was je van rot. Meneer Boormans was er al. Het was een mooie man en een nette man en een keurige man. En daar kon je alle kanten mee op. Wij kenden papa ook anders.
3: En uw beste momenten waren dus op school?
2: Dat was op school, ja.
3: En dus waren uw beste momenten met deze Madeleine?
2: Ja, maar wij hadden, het was een hele dikke vriendschap die we hadden. En ze kwam bij mij thuis en ik kwam bij haar thuis en... We hadden altijd samen pret en dan.
3: Denk je dat jullie populair waren samen bij de leraren op die school?
2: Nou, dat geloof ik niet. Nee. Ik voornamelijk niet. Ik was een heel ondeugend iemand.
3: Wat deed u?
2: Nou, alles wat verboden was, dat deed ik. Bijvoorbeeld, ik deed in de overblijven schoot ik de TL-buizen van het plafond met de elastiek van mijn broodrommel. Als er iets kapot was, gemaakt bij de natuurkunde, scheikunde, keken ze dan automatisch mijn hoek in. Ja. Want dan zou ik het alweer gedaan hebben.
3: Ja, en als je dat achteraf psychologiseert, was daarmee school misschien wel een beetje de uitlaatklep?
2: Ja. Dat denk ik ook. En als we naar huis gingen bijvoorbeeld, nou, we gingen niet naar huis, maar we gingen eerst via een andere ingang de stad in. En dan hadden we geen kant meer in onze onderbroek. Maar dan hadden we plezier tot we thuis waren, ja.
3: Dan begon het
2: en
3: weer.
2: En dan moest je knop om.
0: Ja, en dan maar weer wachten op de volgende dag op de Rijks HBS in Roermond met haar, met Madeleine Huizing.

0: Op een dag met veel regenboogvlaggen, She's a Rainbow van de Rolling Stones. Twee pubers op pad, wist Madeleine Huizing wat zich afspeelde op die boerderij met 13 kinderen net buiten Roermond. Nou, ze waren 16 jaar, namen een omweg om thuis te komen. Zaten jullie intussen ook achter de jongens aan?
1: Zij had een vriendje, dat was Koos. Ik weet de achternaam nu, is ergens naar school. En Koosje is toen, die zijn toen geïmigreerd naar Amerika. En daar had ze toen heel veel verdriet van. En dan probeerden wij haar op te vangen. En Koos was toch een dikke vriendje.
2: Ja. Was u daar jaloers op, dat zij een vriendje had?
1: Ja, eigenlijk wel.
2: Ja?
1: Ja, want ik was een beetje verliefd op een andere jongen in de klas. Maar die taamde niet door mij. Dus,
2: Was hij knapper dan u?
1: Dat weet ik niet. Het was een hele mooie kerel, was het. Dus,
2: Maar Koos, die verdween dus uiteindelijk.
1: En zij is verhuisd.
2: Ja. En u woont tegenwoordig in Lelystad?
1: Ik woon in Lelystad, ja.
2: Dat is niet bepaald Roermond.
1: Nee. Nee, ik heb Limburg verlaten om reden van mijn trauma.
2: U bent gevlucht?
1: Ik heb een vreselijk huwelijk gehad.
2: Waar zou Madeleine zijn gebleven?
1: Goeie vraag. De spoorwegen. Ik heb zelf, mijn eerste man was ook iemand van de spoorwegen.
2: En haar vader ook, hè?
1: En haar vader ook. Maar die spoorwegen, die om de 3 jaar werd je verplaatst. De spoorwegen, die sturen je van Maastricht tot Groningen, tot Amsterdam, tot de Achterhoek. En ze bleef bij mij blijven hangen.
2: U heeft veel meegemaakt. Het was niet allemaal even rooskleurig. Bent u in al die tijd toch aan zo'n goede vriendin blijven denken?
1: Ja, altijd. Mijn man zegt wel eens, wanneer sluit je dit boek? Ik zeg, ik kan dit boek niet sluiten. Want die herinneringen blijven bij mij terugkomen. Ik zeg, en dan kan ik iets niet sluiten.
0: Nou, en wij willen het ook niet sluiten. Het boek Madeleine Huizing, is zij ook zo ongeveer 85 jaar door de NS? Kan ze overal zijn uitgestapt, Anne?
3: Ja, lekker makkelijk. Gelukkig zien wij de familie Huizing uit Roermond wel gauw terug in de archieven. We zien Madeleine samen met inderdaad een broer en een zus. Ze heten Erik en Sonja.
1: Sonja, en juist, ja.
3: Ja, ik hoor enige herkenning. Erik en Sonja, dat is wel jammer, die zijn allebei al overleden. Maar ze kregen wel kinderen. En dat zijn dan neven en nichten van Madeleine. Hopelijk kunnen zij ons verder helpen. Het eerste spoor voor nu gaat naar haar neef Edwin Huizing. Want van hem vinden we een telefoonnummer in Roermond. Kan hij ons dan ook verder helpen aan Madeleine Huizing uit Roermond?
4: Dat durf ik niet te zeggen. Het is alleen even heel moeilijk om te zeggen. Want de vader van mijn vader, die werkte in Amsterdam. En die heeft er ook heel lang bij de treinen gewerkt.
3: Ja, de NS, dat heb ik hier ook staan.
4: Ja, zit er bij de stamboom ook nog een zekere Sonja bij?
3: Jazeker, dat is dus de zus van Madeleine. Edwin heeft zelf geen contact met zijn tante, maar hij weet wel iemand die ons misschien verder kan helpen.
4: Omdat mijn broer, die heeft nog contact gehad met de moeder van mijn vader. Maar misschien dat hij ook wat meer weet van Madeleine.
3: Nou, dat zou inderdaad mooi zijn. Inmiddels gaan we de hele familie door, want via Edwins broer zijn we weer doorverwezen naar Wanja, een ander nichtje uit de familie. Kan zij ons dan eindelijk in contact brengen met tante Madeleine?
5: Oh ja, ja. Ja, dat is mijn tante.
3: Ah, dat hoopte ik al. En is er een mogelijkheid dat we via u met haar in contact zouden kunnen komen?
5: Nou, wat ik kan doen is het telefoonnummer geven van haar dochter. Wacht even, ik loop nu naar mijn adresboekje. Ja, ik heb een 06-nummer.
3: Ja, zo hebben we het telefoonnummer van Madeleine's dochter.
1: Ah, dat is leuk. Dat is mooi.
3: Ja, we lijken dus heel dichtbij. Laten we hopen dat haar dochter snel te pakken krijgen. En dat zij dan misschien wel de missing link is naar Madeleine Huizing zelf. 0800 30 30 300 of ook via de mail mag het zoeken@adresonbekend.nl.

0: Breakup in Reverse, Teddy Swims. Hem wacht 3 keer de Ziggo Dome volgend jaar maart. En adres onbekend.nl wacht op jouw zoektocht.
1: Word ik gezocht?
0: Begin jaren 70 kregen jullie een relatie Lydia Blonden uit Den Haag met Hein, ergens uit het zuiden. Jullie kenden eerst alleen elkaars stem als collega. Jij werkte bij Nationale Nederlanden. En toen jullie elkaar voor het eerst zagen, was het ook meteen aan. En het ging uit over na enige oneenigheid tijdens carnaval in het zuiden. Toch zocht hij jou nog eens op. Jij had toen een baby op schoot en nu denkt hij, is dat kind van mij?
2: Als de onderstelling juist is, dan zou ik het doodzonde vinden als hij of zij over 10 jaar een zoektocht begint, omdat moeder of vader op een sterfbed toch besloten heeft om op elkaar te spelen en dan is het te laat.
3: Mogelijke vader Hein biedt zich aan. Laten we proberen zijn geliefde uit 1971, Lydia Blonden, terug te vinden. En haar kind, dat nu een 50er moet zijn. Lydia werkte bij verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden in Den Haag. Ze woonde zelf in Mariahoeve, maar verhuisde naar Utrecht. En ze heeft een zus die Paula Blonden heet.
0: Jannie kwamen we vorige week hier ook al tegen over Lydie Nolet, een achternicht en beste vriendin die ze nu al, ja, 60 jaar mist. Een brief aan Lydie's oude adres in Amsterdam in 2017 kwam terug. En Lydie zelf, Jannie die zocht, woonde op een boerderij in Sint-Jansklooster. En alleen al de reis naar familie maakte indruk.
4: We gingen toen naar Amsterdam met de boot vanaf Kampen. Dat was toen dan moest je dus via de trein of met de bus, maar nu, wij gingen via de boot. En haar vader dus omat. Die stond klaar met de fiets, dus dan mocht ik achter op de fiets door Amsterdam naar de Deliuskade. Nou, dat was natuurlijk heel bijzonder. Dat was ik niet gewend. Ik denk wel eens, hoe zou ze eruit gezien of nog? Misschien leeft ze niet meer, dat kan ook natuurlijk. Misschien is het voor mij wel een glazen bol dat die knap straks en niks aan de hand, dat niemand op reageert.
3: Nou, daar zou ik toch niet zo zeker van zijn, hoor. Want er is wel degelijk gereageerd. Ook vanuit Lydie's familie. Ze trouwde met Theo van Muijen. Maar het is inderdaad allemaal lang geleden. En zo meteen is er slecht en goed nieuws.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: It's just the way it is. Bruce Hornsby in The Range. Over zijn jeugd in de jaren in een kleine stad met nogal bekrompen ideeën. Jannie heeft het geprobeerd. 9 jaar geleden stuurde ze nog een brief naar de Ortheliuskade in Amsterdam, waar haar beste vriendin en achternicht ook, Lydie Nolet, woonde. Maar wel in de jaren 60. Anne, we zijn er inmiddels achter gekomen. We zijn te laat.
1: Ja, Jannie, we hebben je moeten vertellen dat Lydie helaas in 2018 is overleden. Haar dochter Monique heeft je oproep gehoord. Ze kende jouw naam ook. En zelf weet ze maar weinig van haar moeders jeugd. Dus ze zoekt je graag in al haar nieuwsgierigheid op. En Jannie, Lydie's dochter Monique is dus wel voor je. Aan de telefoon.
2: Echt waar? Sorry, dan ben ik een beetje emotioneel van. Goedemiddag. Sorry.
3: Goedemiddag. Ik snap het helemaal hoor. Het is echt natuurlijk even een emotioneel moment. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dit.
2: Ja, want ja. Dat had ik echt niet verwacht natuurlijk.
3: Nee, dat snap ik. Dat snap ik helemaal. Nee.
2: Zou jij wel, contact willen hebben, verder contact om verder te spreken eventueel?
3: Ik had zoiets van als iemand zoveel moeite doet na zoveel jaar om toch nog weer in contact te komen, dan vind ik het gewoon heel leuk en fijn. Om u ook nog op de hoogte te stellen hoe het met Lydie gegaan is in het leven.
2: En
3: ik wil ook wel graag verhalen van vroeger horen. Want de namen die u noemde allemaal, die ken ik wel. Sint-Jansklooster, we zijn daar vroeger wel eens langs gereden. En dan was het van, hier woont ook familie, zei ze dan.
2: Ja.
3: En ik zal u nog sterker vertellen, ze heeft de laatste jaren in Oldenmarkt gewoond. Nou, dat is natuurlijk een kleine steenworp afstand.
2: Ja. Ach, zo dichtbij me.
3: Zo dichtbij, ja.
2: Ah. Had ik dat maar geweten.
3: Ja. En zij ook, hè?
2: Ja.
4: Heeft ze daar tot 2018 gewoond?
3: Ze heeft daar van 2008 tot 2018 hebben ze daar in Oldenmarkt gewoond.
4: Ja.
2: Echt gewoond ook?
3: Gewoond, ja, echt gewoond. Daadwerkelijk gewoond.
2: Ach.
3: Ja.
2: Nou, heel bijzonder.
4: 2018 en 2017.
3: Ja.
2: Echt gewoond ook?
3: Gewoond, ja, echt gewoond. Daadwerkelijk gewoond.
2: Ach.
3: Ja.
2: Nou, heel bijzonder.
4: 2018 en 2017 heb jij...
2: Heb ik geprobeerd.

0: we zitten wel aan het water. Ik kan heel veel dingen hier laten zien aan jou. Dus dat zou heel fijn zijn.
1: Ja, dat lijkt me heel leuk. Ja, dan gaan we zeker snel even een afspraak maken.
0: Nou, ik vind het zo bijzonder.
1: Ja, ja, ik ook wel, ja. Ja.
0: En wat jammer dat ik niet eerder gezocht heb.
2: Oké, jullie het allerbeste?
0: Nou, heel fijn. Dank je wel voor alles.
2: Ja, dat is goed hoor. Ja.
0: En welkom Monique.
1: Ja, dank je wel.
0: Met open armen ontvangen.

0: Dusty Springfield, the son of a preacher man. We krijgen allerlei vragen binnen, maar natuurlijk komen we hier ook nog op terug.
1: Met ingehouden adem leefden we vorige week mee, massaal gezien de reacties. Met Danielle May, die de zwarte dag in 1983 terughaalde. De dag waarop ze haar zus verloor. Zus Sandra, 24 jaar oud. Ze vertelde in de hoop dat de betrokken chauffeur zich zou herkennen en dat hij er ook aan toe zou zijn om over toen te praten.
0: Sandra was net jarig geweest, ze had net een nieuw huis en een nieuwe baan en ze ging met een vriendin naar een nachtrestaurant in Hartje Amsterdam.
2: Ze waren met de taxi heen gegaan en de taxi die stopte aan de overkant zeg maar, van het restaurant. Sandra stapte uit, liep naar het restaurant toe. En die man bij de deur deed met zijn handen van het is gesloten. En die vriendin die riep Sandra terug, die zei van goh, kom, dan kunnen we de taxi nog nemen en dan gaan we ergens anders heen. Dus zij draait zich om en steekt weer over. En toen kwam dus helaas een meneer die haar dus plotseling voor zijn auto had staan. En dus niet meer kon ontwijken. Of misschien heeft hij dat geprobeerd. Maar ze is in ieder geval dusdanig gevallen dat ze dus op die slaap viel.
0: Sandra was op slag dood. Na 43 jaar zou Danielle het begrijpen dat voor de betrokken chauffeur die er niets aan kon doen, het terughalen te beladen zou zijn.
2: Maar ik kan me zo voorstellen dat het bij hem ook iets heeft achtergelaten. En misschien is het voor hem toch heel fijn als hij nog een keer met mij kan praten. En dat hij gewoon echt weet van ja, weet je, ik kan hem niets kwalijk nemen. Het is hem ook overkomen. Maar het heeft je wel gevormd, denk ik. En ik hoop alleen maar dat hij toch een toch een goed leven heeft kunnen hebben, ondanks dit. Hij was ook nog niet zo oud.
0: Nee, hij was toen 29 en hoorde dit allemaal. En hij reageerde meteen maar.
3: Dag Wanel, met mij.
2: Hoi.

0: sorry, het overvalt me echt verschrikkelijk eigenlijk. Omdat ik dacht dat ik...
1: Dat begrijp ik. Dat is een ongelooflijk verhaal. En ook zoals jij erin staat. Ik zit hier met een bonkend hart. En zit ik te bedenken, jee, wat een mooie mens die zo erin staat. Dat je ook na zoveel jaar ook nog aan mij denkt. Behalve aan je zus uiteraard. Maar ook aan mij. Want het was natuurlijk een... Ik hoor een verhaal van de andere kant. Het is natuurlijk een ongelooflijk verschrikkelijk verhaal. Het is te erg nog steeds. Ondanks dat ik dat je geen schuld hebt, maar dat is mijn ongeluk. Daarom heet het ook een ongeluk. Dan heb je het allebei niet gezien. Het zat nog in mijn netvlies gegrift hoe die situatie toen was. En die verschrikkelijke schrik dat je even opzij kijkt. En je denkt, hé, die meisjes dan, de taxi staat wel erg raar. En je kijkt terug en boem, en wat is gebeurd? Zo verschrikkelijk snel. Ook de plek, het passeren van die plek, blijft altijd een heel naar gevoel geven. De ergste pijn is eruit. In het begin durfde ik er helemaal niet langs te rijden. Durfde niet eens auto te rijden.
0: Nee, ik ook niet.
1: En langzamerhand ga je er dan voorbij en dan voel je een steek die iets lichter is. En zo bouwt zich dat langzaam dan af. En nu kan ik er gelukkig... Ja, ik moet er altijd aan denken, maar zonder pijn in mijn buik kan ik er nog gelukkig niet langs rijden. Maar ik vergeet het nooit. Ik vergeet
0: het nooit.
1: Dat je dan ook nog zorgen maakt om de ander na zoveel jaar. Dat vind ik wel emotioneel.
2: Kun jij je ook voorstellen dat het voor jou goed is dat dit een keer met elkaar besproken wordt?
1: Ja, het is natuurlijk zo lang geleden. Ik heb het zo lang weggestopt. Dus ik denk dat psychologisch gezien het wel een keer goed is dat dit wel wat meer bekend gaat worden ook. Want ik heb het helemaal voor mezelf gehouden op één na. En ook heel veel last van gehad. En niet om zielig te doen, maar om even aan te geven hoe mijn situatie er was. En ik heb gekozen dan voor het, wegstoppen. En misschien is het toch goed om het eens een keer een vrije loop te laten. En misschien is dit daarvoor wel een mooie aanzet.
2: Ja, de vraag is een week later, was het een aanzet? Veel mensen reageerden, leefden mee, herkenden ook het trauma van een verkeersongeval. Nou, ze hebben elkaar inmiddels gezien en laten samen dit bericht achter. Wij voelen verwantschap, ook omdat we eenzelfde achtergrond delen in opleiding. We hebben kinderen van dezelfde leeftijd. En dagelijks was er afgelopen week wel contact. En hij voegt toe, ik ben nu 72 en ik heb het bij een etentje aan mijn kinderen verteld. En dat geeft lucht. Ik zocht met een stijve nek van de spanning een masseur op. En ja, ook hij hoorde het verhaal. Er is eindelijk openheid. Ik overweeg nu ook hulp te gaan zoeken. Einde bericht. En wij gunnen ze 43 jaar na die zwarte dag tijd en rust samen.

0: open haard kan ook wel aan in Zoutelanden. Bluf en Gijk.
1: Het vertrek.
0: Nou, wij trokken van noord naar zuid. Schotland, Friesland, voor Brams grote liefde Betty uit Aberdeen. Anne, lang niks over gehoord. Is er al bericht terug van Beate Botchnek?
2: Nee, er is een berichtje uitgedaan, maar nog geen reactie helaas. Oh,
0: volgende week dan misschien wel. Opa Max vluchtte voor de Duitsers naar boer Tietema, zijn boerderij in Kalenberg. Kleindochters Marianne en Annette terug in de familie. Jullie kregen een enorm pak papieren mee. Wat kwam daar nou net naar voorschijn? Een getuigenis? Wat is het?
3: Ja, wij gingen zoeken op die Eisenhower certificate en op de naam van mijn opa. En kwamen toen een hele getuigenis tegen van een Engelse piloot. Die is neergestort in, ik weet niet waar meer precies, maar die hij samen met, volgens mij, Egbert Tietema heeft gevonden in de rietvelden en mee naar Egbert Tietema heeft genomen. Dus ik denk dat dat een soort getuigenis is geweest op basis waarvan Egbert en Popke hun Eisenhower certificate hebben gekregen.
0: Dat is toch ook wel bijzonder, hè? Dat je dat dan op deze manier terugkomt. Dat opa weer heeft bijgedragen aan het herstel. Nou, herstel niet, maar aan de grootheid van boer Tietema. En ja, goed. Op termijn iets heel anders. Wij hopen nog lang niet. Gaat het schilderij van Leo Narringa, daar waren we ook, terug naar zijn familie. En deze zoektocht kwam binnen als klein verhaal over Madeleine van Virginie. Twee meisjes, dag en nacht verbonden. Maar er kwam leed naar voren, van achter de voordeur. Kunnen ze dat alsnog delen?
2: Ja, daar lijkt het wel op. Want wij kregen het nummer van Madeleine's dochter Milene. En we hebben haar inmiddels ook gesproken. Zij was heel verrast door jouw verhalen, want zij weet maar heel weinig over haar moeders jeugd. En Madeleine, die is inmiddels 83. En vanwege niet aangeboren hersenletsel is praten al enige tijd erg lastig voor haar. Maar haar dochter Milene wil jou heel graag spreken. En dus is zij nu voor je aan de telefoon.
4: Hallo, met Milene. Dag Milene, met Virginie. Hallo Virginie, mag ik Virginie zeggen?
5: Ja, natuurlijk. Ik ben een vriendin van Madeleine.
4: Ja, ik heb, als je een hond hoort, dat is mijn hond die gaat blaffen als ik praat.
5: Oh ja. Maar,
6: gelukkig hebben wij dat niet.
4: Ik vind het heel indrukwekkend, want ik heb eigenlijk altijd heel weinig gehoord van mijn moeder over haar jeugd. Mm-hmm. En wat je vertelde over jouw zware jeugd, ik kreeg de indruk dat mijn moeder het namelijk ook best zwaar heeft gehad. Maar haar ouders waren op een andere manier ook heel strikt en bekrompen in een hoop dingen.
5: Ja.
4: Dus ik denk
5: we waren oorlogskinderen en die mensen die zijn allemaal getraumatiseerd.
4: Ja, dat geloof ik zeker ook, ja.
5: Maar waar woont Madeleine?
4: Nou, nu woont ze in Friesland. Ze is een jaar naar Amerika geweest voor school, in feite. En dat was na het eindexamen van de HBS.
6: Dat was dus niet voor Koos?
4: Nee, ik denk niet dat ze die ooit nog gezien heeft.
6: Oké. Had je ooit van Koos gehoord?
4: Ik nooit, nee. Ze vertelde sowieso nooit veel over haar jeugd. En daardoor kreeg ik het gevoel dat het...
5: Toch was ik toen, als ik bij hun thuis was, altijd van harte welkom.
4: Ja. Dat is ook heel apart, inderdaad.
6: Dat is ook, Virginie, wat jij vertelt over jouw vader. Als er mensen binnenkwamen,
4: precies,
6: dan ging het wel.
4: Ja. Mama is naar Amerika gegaan toen dat jaar. Toen werkte ze bij de Bijenkorf in Amsterdam. En toen leerde ze mijn vader kennen. Die werkte ook bij de Bijenkorf. En toen is ze zwanger geraakt.
6: Ik heb het idee dat de twee belangrijke vrienden voor elkaar waren. Zonder dat ze dat elkaar zo gezegd hebben. Ze hadden allebei zwaar thuis. Denk jij dat je tot je moeder kan doordringen?
4: Ik denk dat de enige manier zou zijn dat, want ik kan dus zelf ook geen telefoongesprek voeren met mijn moeder. Maar als ik bij haar ben, dan zit ik bij haar op bed en dan praat ik met haar. En dan kan ik er soms ook wel gewoon tot haar doordringen. Het zou het leukste zijn, denk ik, als je een keer mee zou kunnen naar mijn moeder. En kijken
5: waar woont ze in Friesland?
4: In Harlingen.
5: In Harlingen. Nou, dat is voor mij best overbruggen.
4: Ja, maar je zou er wel eens heel erg van kunnen schrikken. Want ze ligt dus al een paar jaar in bed.
5: Ach,
4: En ze praat niet. Ik praat.
6: Ja.
4: Ze reageert wel. Maar ze zegt niks. Dus ze knikt of ze schudt.
6: Ja, maar stel nou dat je nog één keer grote indruk op haar maakt.
4: Ja, ik zou het wel heel leuk vinden. Dan ga ik zeker er naartoe.
6: Dat is natuurlijk een bijzonder mooi einde.
4: Ja, want als ik aan mijn man zeg ik wil er naartoe, dan zegt hij, ik ga maar in de auto zitten. We gaan.
0: Nou ja, dan gaan wij ook. Het was vandaag weer zeer de moeite waard. Dank voor al je hulp. En ik denk nog 10 keer adres onbekend. Fijne middag.

0: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Nu bij Dirk, Duca gyoza's en snacks, €2,49. Lekker anders.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
8: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg-hotels. 3 dagen al vanaf €144,50. Voordeeluitjes.nl.
7: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
9: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
10: In Haastrecht en Hoogmade is het 14 graden. Verder is het bewolkt, kans op een drup regen en er staat een matige westenwind.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Goedemiddag, het is 2:00. Ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regio nieuws. De politie in onze regio bezocht wel iftars, maar nauwelijks andere religieuze vieringen. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep West en roept vragen op over gelijke behandeling. De Haagse burgemeester Jan van Zanen vindt dat de politie alle geloofsgemeenschappen gelijk moet behandelen. In de provincie worden te weinig betaalbare woningen gebouwd. Dat geldt ook voor sociale huurwoningen. Zuid-Holland en woningcorporaties vragen het kabinet om geld en oplossingen voor de bouwproblemen. Tussen Delft en Rotterdam rijden nog altijd geen treinen. Door brandstichting bij een spoorbrug in Rotterdam raakten eerder dit weekend tientallen kabels beschadigd. De politie onderzoekt of er sprake is van sabotage of vandalisme. En tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
13: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua-Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En na de reclame muziek van Billy Joel. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
14: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
15: Hoe weet jij dat?
16: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
18: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
19: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
18: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
20: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
21: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
23: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, eet smakelijk voor straks.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
26: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
27: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
26: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
28: Radio West Sport. Dit is Radio West.
29: Goedemiddag,
0: welkom in Velsen Zuid, waar we luisteren en gaan kijken vooral naar de wedstrijd tussen Telstar en ADO Den Haag. In een heerlijk gevuld stadion, 8000 man kan erin. En vanmiddag gaan we natuurlijk alles volgen en in de gaten houden. ADO is natuurlijk op zoek naar die eerste overwinning van het seizoen. Dat is namelijk nog niet gelukt. 2 punten uit de eerste 7 wedstrijden gehaald. En tegen Telstar zou dan een beter resultaat wel moeten kunnen als je kijkt naar het plaatje op papier, naar de opstellingen op de ranglijst bijvoorbeeld in de Eredivisie. 17e plaats, die is voor ADO. Maar Telstar staat 13e, ook maar 1 overwinning geboekt. Aan de andere kant wel een ploeg die een lastig spel heeft om tegen te voetballen. Nou, met welke opstelling doet ADO Den Haag dat dan? Met Kilian Nikema onder de lat. Jensen Abou, hij staat rechts achterin, centraal achterin. Zoals gewoonlijk Mulder en Waam. En dan links Hokken. Dan op het middenveld nog Kilo, Sin en Hawkins. En ook de nieuwe Pozo, de Spanjaard, in de basis voor het eerst bij ADO Den Haag. Dan nog Eduardo en Rottier. Dat zijn de namen van ADO Den Haag. Even snel die van Telstar. Koeman junior daar onder de lat. En dan van rechts naar links achterin. Alders, Valk, Suralia, Peersman. En op het middenveld Rosse, Owusu, Schenkman en voorin Mendes, Seedorf en Brouwer. Een aantal oud-Quick Boysers. Gisteren natuurlijk de wedstrijd Quick Boys Katwijk. De Katwijkse derby in de gaten gehouden. Dus een aantal van hen waren er ook bij. Hebben gezien hoe de Katwijkers, de Blauw-Witte, met 6-0 wonnen van de Oranje Aardrivaal. Dat allemaal een uitslag die we vandaag hier in Velsen Zuid niet zouden willen zien. 6-0, dat zou namelijk een ruime nederlaag voor ADO betekenen. Laten we hopen dat het beter gaat. Zometeen, dan heb ik het over 20 minuten, gaan we de wedstrijd live volgen. Dat is Telstar tegen ADO Den Haag. Maar eerst nog even muziek. Uptown Girl, Billy Joel.

0: Na twee weken interlandvoetbal pakt de Eredivisie de draad weer op. ADO Den Haag speelt vanmiddag in IJmuiden tegen Telstar. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Goal! Hij zit erin!
0: Telstar ADO Den Haag. Vanmiddag om 2:30.
2: Op 89.3 Radio West.

0: luistert naar Radio West Sport met Jim van der Del en Gert Barnhorn. Radio West Sport.
1: Oh, oh, Den Haag. Mooie stad achter de duinen. Dat staat er aan de rechterkant van het stadion in het uitvak. Prachtige gele met groene bordjes meegenomen door de meegereisde supporters van ADO Den Haag. Prima sfeer daar in het uitvak. En verder natuurlijk ook in het Buco-stadion. Want goedemiddag, daar zitten we in Velzen-Zuid. 8000 man kan er in het stadion. En ik heb ook zo'n vaag vermoeden dat ze ook allemaal zijn gekomen. Met die extra bijgebouwde tribune vorig jaar, begin van het seizoen. Omdat Telstar naar de Eredivisie ging. Daar dus veel extra ruimte voor supporters. Ook tegen de hekken langs het veld aan staan de nodige mensen te kijken naar deze wedstrijd tussen Telstar en ADO Den Haag. Dat is een wedstrijd tussen de nummer 13 en 17 van het lopende seizoen. Ja, voor ADO natuurlijk bekend. 2 punten uit de eerste 7 wedstrijden. En dus nog altijd op jacht, op zoek naar die eerste overwinning. Ja, en die moet er dan vandaag gaan komen op bezoek bij Telstar in Velzen-Zuid. Ik ben hier niet alleen. Jim, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gert.
1: De opstellingen van ADO Den Haag en Telstar, je eigenlijk bij ADO weinig verrassend.
2: Nou ja, je ziet een debutant, Alejandro Pozo Pozo, de buitenspeler. De eenmalig Spaans international die vandaag een basisplaats krijgt. Heeft ook in de periode dat ADO niet in actie kwam namens die dubbele interlandbreek, heeft hij een oefenwedstrijd gespeeld tegen AZ 3-1. Werd die wedstrijd gewonnen door ADO en nu mag hij aan de rechterkant starten. Aan de linkerkant zien we Jalen Hawkins. En in de punt van de aanval, Yannick Eduardo. Daar had ik zelf misschien nog wel het idee dat misschien Donat Barani zou gaan starten. Heeft ook gespeeld voor Hongarije de afgelopen weken. Maar is toch altijd net niet fit genoeg om misschien meer dan een helft te kunnen spelen. Zo lijkt het nu. En dus krijgt Eduardo weer de voorkeur in de punt van de aanval. Het middenveld zien we dan verder met Sin, Kilo en Rottier. Dat is met name interessant om te kijken hoe het staat. Dat zou je best aanvallend weg kunnen zetten. Sin is een aanvallende middenvelder. Dat geldt ook voor Rottier. En eigenlijk is alleen Kilo de controleur in deze. En achterin, we doen het een keer van voor naar achter, hebben we aan de rechterkant een back staan. Dat lijkt mij, zoals ik er nu naar kijk, Jonas Jensen Abu. Centraal achterin Mulder en Waam. En aan de linkerkant Milan Hokke. Dat zijn de namen van ADO Den Haag. Ik ben natuurlijk op doel Kilian Nikema. En ADO staat er klaar voor. Het is traditioneel. Telstar in het wit, ADO in het zwart. Oftewel Telstar in het thuisshirt, ADO in het prachtige uitshirt. En we gaan ons opmaken voor een potje heerlijk voetbal. Gelukkig zijn de omstandigheden beter dan een uur geleden. Anderhalf uur geleden kwamen wij hier aan in de ja, toch wel stromende regen. Dat is weg. Het zonnetje is erbij. De lucht is blauw. Gert, kom maar weer gauw, hè? Je zou het haast zeggen. Ik
3: mooi,
2: zag
3: hoor,
2: je erover nadenken. Ja.
3: Heel mooi, heel mooi.
2: Nou, die tijd ligt achter me, de tijd van de Teletubbies.
1: Wedstrijd begonnen, Telstar, ADO Den Haag. Nog even snel ook de opstelling van de thuisploeg maar doornemen. Koeman junior daar natuurlijk onder de lat. Alders, Valk, Zulia en Peersman achterin. Rosso, Woesu en Schenkman op middenveld. Dan Mendes, Seedorf en Brouwer voorin. ADO in balbezit, punt 16 meter gebied met Eduardo. Gaat de bal naar de zijkant. Hawkins even terug naar achteren, naar het middenveld. Matthijs Sinkilo leidt balverlies. Neemt Telstar over. Wordt er ook gelijk een overtreding gemaakt door de spits van ADO Den Haag. En dus komt daar gelijk de eerste vrije trap van de wedstrijd. Na 30 seconden. Er was ook een nieuw scorebord, las ik. Op de website van Telstar. Volgens mij heb ik dat scorebord daar rechts in de hoek van het stadion al een keer gezien. En inderdaad daar links op een container staat een nieuwe. 40 seconden zijn we onderweg. Ook daar nog altijd 0-0 de tussenstand. Dus bij Telstar ADO Den Haag. Waar er gelijk een doeltrap gaat komen voor Kilian Nikema. In de eerste helft staat hij voor het uitvak. Dat betekent dat ADO in de tweede helft natuurlijk de andere kant op zal spelen richting het uitvak. Dat dus ja, geramd zit. Helemaal vol daar aan de rechterkant. Het is wat dat betreft lekker sfeervol in het Buco-stadion in Velzen-Zuid. Ook de rest van het stadion goed gevuld voor deze heerlijke wedstrijd. Op zondagmiddag 2:30 is natuurlijk ook wel een heel fijn tijdstip om op te spelen. Telstar ADO dus. Minuut onderweg. Inworp is er aan de overkant van het veld voor de thuisploeg met Schenkman. Gooit hem gelijk ver naar voren in de richting van Tyrone Owusu. Op het middenveld vervolgens Patrick Brouwer even ingezakt. Daar is Telstar. gelijk in de kiem gesmoord door Pascal Mulder. Hij staat daar in de weg. En dan komt Telstar er opnieuw langs. Voorzet vanaf de linkerkant wordt geblokt. Gaat over de achterlijn. En de eerste hoekschop is een feit voor de thuisploeg. 1 minuut 40 seconden onderweg. Nog altijd 0 tegen 0.
2: En die corner komt vanaf links. En iedereen gaat mee naar voren. Behalve Alders. Dat is de man die achterin blijft staan. Op de rand van het 16 meter gebied zien we Tyrone Owusu staan. En ook Niels Rossen staat erbij. Daar komt de corner. Wat duwend trekwerk in het 16 meter gebied. Scheidsrechter Blank heeft daarvoor gefloten. Geeft de vrije trap aan ADO Den Haag. En dat gaat dan gebeuren net buiten het 5 meter gebied van Kilian Nikje. Maar Pozo vertrekt aan de rechterkant. Heeft dan direct een bewaker bij zich in de vorm van Owusu. Die als middenvelder aansluit en eventjes achterin zorgt dat Pozo geen gevaar kan stichten. De bal gaat overigens niet naar de Spanjaard toe, maar naar de linkerkant. Naar de jarige Milan Hokke. Hij is 23 jaar geworden en start op zijn verjaardag als linksback. En wie weet heeft hij in de bus een taart geschoven die hij na afloop mag opsnijden aan zijn teamgenoten. Als ADO hier met de 3 punten kan vertrekken. Misschien wel moet vertrekken. We hebben er afgelopen week op de training uitvoerig over gesproken. Met onder andere Nick Jema. Rottier kwam na het interview er ook eventjes bij. Het is belangrijk om de komende 5 wedstrijden, natuurlijk, dat is cliché, zoveel mogelijk punten te halen. Maar met name tegen je directe concurrenten te winnen. Omdat je ze dan naar je toe trekt. Oftewel, je komt zelf dichterbij. En als je kijkt naar de directe concurrenten van ADO, dan zie je de komende weken dat dat echt Telstar en PEC Zwolle zijn. En daar ligt dan ook de meeste druk op, als je dat aan mij vraagt.
1: Ja, en dus 6 punten belangrijk in die wedstrijden. 3 minuten onderweg nu in Velsen-Zuid in het Buco-stadion. Nog altijd 0 tegen 0 bij Telstar ADO Den Haag. Balbezit voor de bezoekers uit Den Haag met Hawkins op de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Hawkins met Milan Hoeken die even doorschuift. Die neemt er even de linkervleugelpositie over. Wordt niet aangespeeld. Dan is het vervolgens Kilo in de middencirkel. Gaat de bal naar de rechterkant. Pozo daar met de aanname. Pozo met de bal naar voren in de richting van de rechtsback, Jensen Abu, daar gelijk Rottier gevonden in het 16 meter gebied. Kan die hem aannemen? Nee, 3 spelers van Telstar om hem heen. Daar is ADO alsnog in het 16 meter gebied. Voorzet wordt geblokt. Gaat over de zijlijn. Inworp komt er voor de bezoekers. De ploeg van Robin Peter. Na 4 minuten en nog altijd die 0-0 op het scorebord.
2: Aan de rechterkant is het Abu die de bal mag gaan nemen. Een meter of 5 naast de cornervlag. Bij de fanatieke aanhang van Telstar mag hij de inworp nemen. Neemt daar de tijd voor. Daar komt dan de bal richting het 5 meter gebied. Mulder wil hem verlengen. Dat lukt niet. Pozo. We mogen het 1 keer zeggen. Is voldoende. Zijn naam. 1 keer Pozo namelijk. Geeft de bal terug naar Rottier. En Rottier terug naar Nikjema. En dan gaat Nikjema de aanval aan de rechterkant opstarten. Via Kilo. Kilo naar Mulder die terugkomt in positie. Na die corner die hij heeft bijgewoond in het 16 meter gebied van Ronald Koeman junior. En op het moment dat ik dat zeg komt de bal bij Nikjema aan. Dat betekent dat we helemaal aan de andere kant van het veld zijn. Bij de fanatieke aanhang van ADO Den Haag die in grote getalen aanwezig is. Het hele uitvak zit vol. Men is aanwezig om ADO te steunen. Op jacht naar die 3 punten hier in Velsen-Zuid tegen een toch altijd lastig bespeelbaar Telstar dat er nu uitkomt met op eigen helft is dit Peersman. Peersman legt hem terug naar Rossen. Rossen dan naar de linkerkant naar Patrick Brouwer. Brouwer terug naar Rossen. Rossen gaat het 16 meter gebied opzoeken maar vindt dan Waam. En Waam peert die bal naar voren. Pozo gaat daar achteraan, probeert druk te zetten, maar kan er uiteindelijk niet aan. Ja, nu in tweede instantie, als Abu goed meegeeft. Pozo is weg, opent, eigenlijk een beetje in de blind, naar links. Hopend dat Hawkins dat kan belopen, maar dat kan Hawkins niet. En die is dan de bal kwijt aan Alders. Alders is weg, gaat de middenlijn oversteken, althans net daarvoor maakt hij een actie. Geeft hij de bal terug naar Owusu. En zo heeft Telstar weer de bal. Zijn we onderweg, meer dan 5 minuten, 5,5 om precies te zijn. En staat het nog altijd 0-0. En echt grote kansen hebben we nog niet gezien.
1: Balbezit voor Telstar op de eigen helft aan de linkerkant van het veld. Even terug naar het centrale duo. Koeman junior meldt zich er ook om aangespeeld te worden. Maar daar willen ze niet aan geloven. Sulia die maakt daar een ommetje. En krijgt dan gelijk om zijn nek hangend. Yannick Eduardo, spits van ADO Den Haag die de vrije trap tegenkrijgt. Zal de tweede keer dat hij dat veroorzaakt op de helft van de tegenstander. Vrije trap die daar dus genomen gaat worden aan de linkerkant van het veld. In de laatste linie. Kijken of ADO Den Haag in de komende minuten dus misschien de eerste kans van de wedstrijd kan gaan creëren. Voor nu nog even het balbezit voor de thuisploeg met Sulia. Sulia die, zo lijkt het, een lange bal naar voren gaat trappen. Dat wil hij doen. Even een schijnbeweging. En dan nu alsnog de bal naar voren. Die wordt eigenlijk vrij eenvoudig ingeleverd. Komt namelijk op de borst terecht van Matteo Waam. Rolt hier behendig in de richting van Hawkins. Uiteindelijk wel een goede tackle daar om de bal over de zijlijn te sliden. Dan komt daar dus een inworp voor ADO Den Haag met Milan Hokke. Hokke gooit hem dan naar Rotier. Rotier terug naar Hokke. Hokke halverwege de helft van Telstar. Tackle daar om de bal over de zijlijn te sliden. Dan komt daar dus een inworp voor ADO Den Haag met Milan Hokke. Hokke gooit hem dan naar Rotier. Rotier terug naar Hokke. Hokke halverwege de helft van Telstar. Linkerkant van het veld. Bijna op.

0: middenveld. 7 minuten onderweg ondertussen in Velsen-Zuid. Mulder draait even om zijn as in. Tikt de bal terug naar Kilo. Mulder nu aan de rechterkant van het veld. Terug naar Nikema. Telstar zet druk op de ploeg van Robin Peter. Die, ja, het is toch even wennen. Zijn hoofd heeft kaal geschoren. Het is ja, toch even wennen. Normaal gesproken toch wel een redelijk goede koep. Maar hij heeft voor wat anders gekozen voor deze wedstrijd. Als Waam in balbezit is namens ADO Den Haag. De ploeg dus van die Robin Peter. 8 minuten onderweg. Nog altijd 0-0.
1: Hij heeft dat gedaan tijdens die dubbele break. Een paar dagen is hij naar Spanje gegaan. En de meningen lopen toch al uiteen over die dubbele break. Is het nou fijn of juist niet? Nou ja, de spelers van ADO die op vakantie zijn gegaan. Die zullen zeggen, nou, het is even lekker dat je er heel even uit kan met vrienden of je partner of je kinderen. Ja. De internationals, waaronder bijvoorbeeld Nikema, die zei wel terecht, ik vind dat eigenlijk te lang. Omdat je echt uit je ritme gaat. Eén break van een week, 2 wedstrijden, 10 dagen, dat is prima. Maar nu was het echt wel te lang. Aan de andere kant kan je ook zeggen dat je natuurlijk in zo'n periode van 20 dagen wel meer naar elkaar toe kan werken als zijnde internationale ploeg. In dit geval Burkina Faso. Nou lieten zij ook nog eens een wedstrijd schieten. Dat was de uitwedstrijd tegen Argentinië. Dat had te maken met het feit dat ze op maandagavond zouden invliegen voor een wedstrijd van zaterdag. Maar die vlucht werd tot 3 keer naartoe verplaatst. En uiteindelijk zouden ze vrijdagnacht invliegen. En dus geen enkele trainingsmogelijkheid hebben op de dag van de wedstrijd aankomen in Argentinië. Nou, dat vonden ze onverantwoord. Dat hebben ze niet gedaan. Toen is de onder 23 gegaan. Als Nikema nu moet oppassen, want daar komt een mogelijkheid voor Telstar. Sterker nog, de eerste schotkans is een feit. Hij wordt gekraakt onderweg door Matthijs Sin. En ook Owusu kan er verder niet meer aankomen. Het resulteert in een corner voor de ploeg van Henk Brugge.
0: Die wordt genomen vanaf de linkerkant. 9 minuten onderweg. Nog altijd 0-0 in het Buco Stadion. Waar ADO Den Haag even achterin alles neer moet gaan zetten. Om te voorkomen dat Telstar de score gaat openen voor het uitvak. De bal wordt daar neergelegd door Brouwer aan de overkant van het veld. Oud Quick Boys was er gisteren bij op Nieuw-Zuid. Heeft waarschijnlijk genoten van de overwinning van Quick Boys op Katwijk. 6-0 werd het. Als zijn hoekschop in de handen van Kilian Nikema belandt. Nikema die naar voren wil trappen. En die raakt bij die trap een tegenstander. Die daar in de weg heeft gelegen. Dat is
1: Marvin Peersman
0: inderdaad. Ik ben toch benieuwd of daar nog hij loopt in de weg.
1: Peersman loopt in de weg. En ik denk als Blank hier een sanctie op wil leggen, dat er een gele kaart voor Peersman komt. Die bewust voor Nikema blijft lopen.
0: Op het heeft moment in principe wel alleen zichzelf ermee natuurlijk. Als je dan een trap krijgt op je onderbeen.
1: Nou ja, de spelhervatting is nu uiteindelijk voor ADO Den Haag. En die laat Nikema aan Waam. Dit is wat we met Nikema ook besproken hebben. Na de laatste wedstrijd thuis tegen Cambuur. Waarom toch altijd die bijzondere doeltrap. En dan bedoel ik ermee te zeggen, de bal ligt dan op de 5-meterlijn. En dan een speler die hem terugtikt naar Nikema. Het heeft alles te maken met de manier waarop ADO onder de druk vandaan wil komen. En dit is afgesproken met de trainer. Terwijl Eduardo buitenspel staat in de aanname of tijdens de aanname. En de scheidsrechter ook fluit. Omdat hij een speler op de grond ziet liggen, dat is Alders. Die krabbelt weer op. Had eventjes Milan Hokker op zich zitten. Maar kan vervolgens gewoon verder de rechtsback van Telstar. En de doeltrapspelervatting. Dus, oh, er gaat er eentje rennen in de hoek met een vlag. En dat zorgt voor wat commotie.
0: Dat is ook een behoorlijk
1: sprint,
0: hoor.
1: Suutje. Zag je dat?
0: Ja, heel mooi. Die rent gewoon over 90 meter verder weer met een grote vlag van Telstar. Ik vind het ook wel mooi in Noorje. De hele tijd het publiek juichen. Zijn er ook wel taferelen die je niet in bijzonder veel stadions ziet. Ook die kan zien natuurlijk. Want je hebt natuurlijk ook die hele lange zijde waar je kan rennen. Dat kan ook in heel veel stadions niet. Dat op zich wel grappig om te zien. Zoals ze wel meerdere dingen hebben die altijd terugkomen. Tradities, bijvoorbeeld bij een gele kaart. Die wordt gesponsord als er een bal het stadion uitgaat. Die vind ik eigenlijk nog het allerleukste. Dan hoor je een ruit die...
1: Is dat hier?
0: Ja, zeker. Want hierachter zit een woonwijk natuurlijk. Dus als die bal eroverheen gaat, dan komt er een ruitenbedrijf dat sponsort. Ja, mooi. Ik vind dat wel heel mooi. Dus dat soort dingen die zal je ongetwijfeld toch wel horen vandaag. Ook bij een doelpunt. Laten we hopen dat we daar wat minder van gaan horen.
1: Ik krijg een appje wat een suutje is.
0: Vertel.
1: Dat is de wijze waarop de man met vlag stond te juichen. En dat komt overeen met hoe Cristiano Ronaldo dat doet als hij scoort. Nu moet ADO opletten, want Owusu is eruit. Owusu, is dit rood? Is dit rood? Welke kaart komt daar? Ja, hoor. Rode kaart voor Milan Hokke.

0: En is dat dan terecht, Gert?
1: Ja. Ik denk dat
0: hij loopt op de hakken van Owusu. Het is een doorgebroken man. Owusu is de man die richting de goal gaat. En het feit dat ik al twijfelde, geeft ook aan dat ik die rode kaart ook wel zag komen. Want het heeft er veel van weg. Alleen,
1: de VAR gaat dit nooit omdraaien.
0: Dat denk ik ook
1: nooit.
0: Tenzij het heel duidelijk te zien is, maar wij hebben hier volgens mij geen scherm. Ja, en Hokker die loopt al naar de zijkant van het veld. Die weet al voldoende. Die wacht niet eens meer de VAR af. En als hij dat al doet, dan doet hij dat aan de zijkant van het veld. Maar hij loopt eigenlijk linea recta naar de kleedkamer. Jij probeert de beelden erbij te pakken. Ja. Om de herhaling nogmaals erbij te halen. Ik zie naast mij een schermpje opengaan. Daar kan ik even meekijken. Ja, het is direct rood wat blank geeft.
1: Ja, dat is niet gek toch?
0: Twijfelt daar totaal niet aan. En de VAR heeft er volgens mij ook niet naar gekeken. Vrije trap blijft staan. Eén ding is zeker. Een bijna zuiver doelpunt heeft hij ermee tegengehouden. Alleen de discussie gaat altijd. Had je dat dan niet beter met 11 man de 1-0 kunnen aanvallen dan dat je nu op 0-0 blijft staan? Hoewel de vrije trap komt en de vrije trap gaat er ook in. Owusu maakt hem voor Telstar. De man die neergehaald werd door Hokker. De man die achter de bal gaat staan en hem eigenlijk kinderlijk eenvoudig over de muur krult. En daardoor staat Telstar in de eerste fase van de eerste helft binnen een kwartier op voorsprong. En is het voormalig ADO-jeugdspeler Tyrone Owusu die het doet.
1: Ja, dan speel je niet alleen met 10 man op 0-0. Dan dus met een achterstand. Tyrone Owusu. De openingstreffer voor de man die overstap maakte van Quick Boys naar Telstar. Dat deed hij anderhalf jaar terug. Ja, het is
0: ja, met dit gegeven is die rode kaart nog meer zout in de wonden.
1: Precies dat.
0: Had hem dan maar laten lopen.
1: Dan sta je en 1-0 achter en met 10 man. Ja, dat is niet lekker. De witte sjaaltjes gaan rond in het stadion. Telstar op voorsprong tegen ADO Den Haag. Ja, dat is wel gelijk na 13 minuten. Wel een hele taaie.
0: Ja.
1: Ik geef het je te doen. Een lastig verhaal. Ja, het is, ik zie nu de herhaling. Het is ongelukkig. Maar je ontkomt er gewoon niet aan om rood te geven. Als scheidsrechter zijnde. Nee, echt niet.
0: Ik snap het. Ik snap dat hij dat geeft. En het is inderdaad ongelukkig. Terwijl er nu een botsing is tussen Nikiema en de spits Seedorf van Telstar. Hij zegt dat geeft de vrije trap in het voordeel van ADO. Terwijl aan de kant Silla zich klaarmaakt voor een invalbeurt. Ik heb het gevoel dat straks ten koste gaat van Hawkins. Die nu de gelegenheidslinksback is bij ADO Den Haag.
2: Een gele kaart voor nummer 9, Jelani Seedorf. Die natuurlijk het aanvechten via Van Til Advocaten.
0: Gele kaart dus voor de spits. Die doorloopt op de keeper van ADO Den Haag. En daar zien we dan nu de beelden van. Ja, ja. Een beetje lomp doorlopen. Terwijl Nikema nu Owusu het bos instuurt, doet hij goed. En Rottier eruit komt. Rottier met grote passen steekt hij goed weg. Aan de linkerkant Eduardo buitenspel. Nee, onder mij is wel het appel gegeven. Eduardo is er door. Eduardo, goal! Goeie goal zeg. 1-1 ADO Den Haag. En het voorwerk is van Rottier. En wat doet Rottier? Die houdt daar
1: ook Mulder. Gebaart iedereen even tot rust.
0: Maar waarom houdt Rottier daar Eduardo weg?
1: Ja, ik snap hem ook niet zo. Ja, er zit natuurlijk wel de harde kern van ja, Telstar.
0: Het ging er niet om. Hij rende daar niet naartoe. Hij trok Eduardo terug. Zeg maar niet naar de middenlijn. Alsof Eduardo zeg maar wilde versnellen met de bal onder zijn arm om weer het spel te gaan hervatten. Is het buitenspel?
1: Ja, ik vrees. Lastig te zien uit deze hoek. Maar dat er naar gekeken gaat worden, het staat buiten kijf. Sterker nog. Ronald Koeman junior staat al op de plek waar de vrije trap dan genomen zou moeten worden. ADO heeft al plaatsgenomen op de andere plekken.
0: En hij geeft
1: hem. Hij staat gewoon.
0: 1-1.
2: Oh. En het doelpunt voor ADO. Gescoord door nummer 46, Yannick Ferreira.
1: Gelijk?
0: Ja.
1: 18e minuut wedstrijd. Dat hadden we toch even niet verwacht. Zo 5 minuten, nou niet eens eigenlijk. Nou, die rode kaart en de tegentreffer voor ADO. Met Milan Hokke die dus het veld heeft verlaten voor de latere inschakelaars. Gelijk een goal ook van Terone Owusu. Nu dus de gelijkmaker van Yannick Eduardo. 1-1 weer in Velsen-Zuid. Balbezit is er voor de thuisploeg Telstar. Naar achteren gaat hij naar Sulia. Kan gelijk weer omdraaien, de helft van ADO bestormen. Dan is er nog altijd Silla die aan het warmlopen is. En Hawkins inderdaad die de linksbackpositie opneemt. Die staat dan tegenover Gerald Alders. Die vraagt daar wel om de bal, maar krijgt hem niet. Het gaat allemaal over de linkerflank namelijk. Met Sulia onder andere. Dan staat er nog verder in de as van het veld Sam Valk. Die wordt niet aangespeeld. Sulia opnieuw. Dan met Brouwer kan Telstar wat meer richting het 16 meter gebied van ADO Den Haag gaan. Owusu. Dat is stevig gedaan, maar wel volgens de regels. En dan kan ADO eruit. Goed gedaan van Mulder. En dan is het via Sin Rottier aan de bal aan de linkerkant. Maar buitenspel geweest. En Rottier die uit daar zijn frustratie richting Sin. Dat die bal eerder gegeven had moeten worden. Komt de vrije trap voor Telstar. 19e minuut. 1 tegen 1.
0: Kijk even naar trainer Robin Peter. Die nog niet echt aanstalten maakt om daar een wissel te gaan doen met Sekou Silla. Hij laat dat voorlopig eventjes staan. En hij kijkt hoe Hawkins zich staande houdt als linksback. Eerlijk is eerlijk, een echte rechtsbuiten heeft Telstar natuurlijk ook niet in dit systeem. In de 5-2-3 of de 5-3-2. Echt er een beetje aan hoe en wie waar de bal heeft. Maar een klassieke buitenspeler zal Hawkins dus niet hebben. En zijn directe tegenstander zal dan ook de rechtsback worden. Dat is Alders. Als nu Telstar op de helft van ADO komt met Schenkman. Die geeft hem naar links, naar Rossen. Rossen naar Valk, Valk naar Owusu. Die steekt hem door naar Brouwer. Brouwer wil dan eigenlijk direct meegeven aan Jelani Seedorf. De bal met de gele kaart op zak. Daar komt hij niet aan. ADO maakt het onschadelijk via Jensen Abou. En ik zat er net nog eens over na te denken. Ik had niet gedacht dat bij zijn aanstelling hij ook direct een basisspeler zou zijn. Heeft afgelopen jaar niet heel veel wedstrijden gespeeld bij zijn club. We hebben aan het begin van het seizoen best lang die positie bekeken van nou, wie wordt nou de rechtsback van ADO. Daar hebben meerdere spelers gestaan, onder andere ook Hokke. Ja. Uiteindelijk werd Raterink gehaald. Dat zou dan de rechtsback moeten zijn. En na Raterink werd Abou gehaald en dat is dan nu weer de rechtsback. Dus er wordt veel geëxperimenteerd aan die rechterkant. En Abou is dat dus vandaag. Voor hem geldt eigenlijk hetzelfde als voor Hawkins op dit moment. Een echte tegenstander direct heeft hij niet. Want dat is namelijk niet wat het systeem van Telstar voorschrijft. Als ADO eruit probeert te komen, doen dat allemaal op eigen helft. Met Hawkins, lange bal naar Eduardo. Daar zit uiteindelijk Schenkman tussen. Maar die levert hem op zijn beurt weer in bij Sin. Die hem op zijn beurt weer inlevert. Aan de andere kant bij Telstar.
1: Ja, zo gaat het maar heen en weer. 21 minuten onderweg. 1-1. Telstar, ADO Den Haag. Balbezit is er voor Telstar met Brouwer op het middenveld. Gaat hij naar de rechterkant wellicht. Alders daar met ruimte. Het is Sam Valk. Via hem moet het gaan. Valk naar Alders. Alders weer terug naar Valk. Wellicht een voorzet in de punt van de avond. Nog altijd Seedorf. Dat gaat niet gebeuren. Bal gaat terug naar Schenkman. En dan Schenkman weer naar Sulia centraal achterin. Over de linkerkant. Daar ligt wat ruimte. Maar buitenspel. Vlag omhoog. Slordig gespeeld door Telstar. Vrije trap dus voor ADO Den Haag. Daar aan de rechterkant. Bijna op de zijlijn is het. De hoogte van het 16 meter gebied. Vrije trap die genomen gaat worden door Pascal Mulder. Centrale verdediger van ADO Den Haag. De aanvoerder natuurlijk. Die dus ook zijn maatje mist. Centraal achterin nu. Of althans. Hokke was natuurlijk linksback in deze wedstrijd. Dus Waam nog naast zich. Dus we hebben wel wat combinaties gehad bij ADO met die centrale posities. We hebben Waam en Hokke een keer samen gehad. Pascal Mulder en Waam en ook Pascal Mulder met Hokke. Vandaag dus Mulder en Waam. Die moeten voorkomen dat Telstar nog vaker tot scoren gaat komen. Is natuurlijk wel een lastig verhaal met 10 tegen 11. In het voordeel dus van Telstar. Vervolgens nog gaat het aardig. 1-1 de tussenstand dus. Na die openingsgoal van Terwijl Owusu namens Telstar was het de gelijkmaker van Eduardo die nu gezocht wordt. En ook gevonden door Kilian Nikema. Dat is behendig gedaan door de spits van ADO Den Haag. Die opnieuw richting het 16 meter gebied gaat. Dit keer wel vanaf de zijkant, vanaf links. Met Sin achter zich. Bal gaat even terug naar Jalen Hawkins. De linksback voor nu. Terug naar Matteo Waam. Zo leek het er even op dat ADO richting de goal kon gaan van Ronald Koeman junior. Nu staan ze weer op de eigen helft. Wel nog altijd in balbezit met Jensen Abou. Terug naar Kilian Nikema. 22 minuten onderweg. Nog altijd 1-1 op het scorebord.
0: En ADO dus met een man minder. Al rijkelijk vroeg in het duel. Binnen een kwartier was er dus de rode kaart voor Hokken. En Robin Peter nog altijd tevreden met hoe het nu opgevangen wordt door ADO Den Haag. Met Hawkins dus als linksback. Een overtreding, vermoed ik. Want Blank fluit en geeft de bal in het voordeel van Telstar. Zal dan een overtreding geweest zijn van Eduardo op Sam Valk. Een speler die Telstar haalde vanuit Dordrecht. En een speler die ook veelvuldig in Den Haag genoemd werd. Waarom heeft ADO hem niet gehaald? Prima speler. Voldoende bagage uit de KKD. Klaar voor een stapje hoger. Maar Telstar, ik zal niet zeggen, heeft ADO afgetroefd. Want hoe concreet dat is geweest, weet ik niet. Ik weet alleen dat hij vaak genoemd werd. Als er nu geschoten wordt vanuit de tweede lijn. In de ballenvanger. De inzet van Noach Schenkman. En die ballenvanger staat voor het uitvak van ADO Den Haag. Als Nick Jema aangeeft waar hij de doeltrap wil gaan nemen, moet dat van Blank, de scheidsrechter, sneller doen. Daar is dan de variant die we eerder deze middag al besproken hebben. Het is een bal van Nick Jema naast zich richting Mulder. En Mulder opent dan aan de linkerkant bij Hawkins. Als Silla geroepen wordt bij de technische staf van ADO Den Haag. Hesje uit, truitje uit, spelen of zitten en even afwachten hoe de wedstrijd zich ontwikkelt.
1: Ja, op zich gaat het niet zo heel onaardig nu, toch? Met Hawkins.
0: Maar goed, het is ook misschien logisch. Want een echte klassieke buitenspeler, we hebben het al eerder gezegd, die staat er niet. Dus hij hoeft niet voortdurend achter zijn tegenstander aan. Hij kan ook, en je merkt dat hij dat langzaam meer en meer aan het doen is, hij kan ook mee naar voren. Als dit een lekker balletje is van Hawkins naar Sin. Sin aan de linkerkant. Wacht dan op Eduardo. Die komt. Eduardo gaat zelf. Eduardo op links staat Sin. Dat is een hele moeilijke bal, maar Sin houdt hem wel binnen. Sin terug naar Hawkins. Hawkins gaat de bal inslingeren. Tweede paal. Abou kan die koppen. Ja, maar niet helemaal recht. Oeh. Dan kan die nu wel erin via Rottier. Is dit buitenspel? Nee. ADO komt op 2-1. En dat viert Rottier in de hoek. Waar die net Eduardo weg heeft gehaald. En het is een doelpunt voor de kleine middenvelder van ADO Den Haag. Die dat heel slim, heel vernuftig doet. Hij ziet de terugspeelbal richting Koeman. En hij springt en knikt hem eigenlijk met een heel klein lopje over Doeman Koeman heen. En zo komt ADO op 2-1. En hij heeft die rode kaart. Tot dusver geen gevolgen voor de ploeg van Peter.
1: Nou ja, na die rode kaart is het twee keer gescoord. Misschien gaat het zelfs beter. 25 minuten onderweg. Ja, dit hadden we er ook niet helemaal aan zien komen. En tot volgens nog wel een heerlijke wedstrijd ook, hoor. Ja, je zit nog even te lachen om Rottier.
0: Nee, er staat hier een camera onder ons. En die filmt, zeg maar, Rottier in het juichen. En die loopt dan naar de zijkant en die springt. En die doet dan zijn gebalde vuist. En dan zie je op de achtergrond de fans van Telstar die dan gebaren naar hem maken.
1: Ja, mooi.
0: Dan moet ik hem lachen dan.
1: Ja, je kan beter kijken naar de rechterkant. Daar wordt ook feest gevierd natuurlijk. Scheidsrechter, die wacht nog even af. Dan is de VAR waarschijnlijk ergens naar aan het kijken. Dan is de vraag of deze goal doorgaat of niet. Ik laat even op zich wachten. Zal dan te maken hebben met buitenspel, vrees ik.
0: Nee, is geen buitenspel.
1: Nee. Nou, precies zoals jij het zegt, doet de scheidsrechter dat ook.
0: Radio West aan, hè?
1: Radio West, heel goed. 89-3, daar hoor je het als eerst. 26 minuten onderweg, dus 1-2 de voorsprong voor ADO Den Haag. En dat met 10 man. Omdat Milan Hokker er met rood vanaf is gestuurd. Dat was volgens nog gewoon echt een leuke wedstrijd in Velsen-Zuid in het Buco-stadion. Telstar ADO 1-2, dus balbezit voor de thuisploeg. Dat is er met Sam Valk. Gaat de bal naar Sulia, naar de linkerkant van het veld. Daar ligt namelijk de ruimte. Aan de rechterkant krijgt Alders ook wel heel veel ruimte. Maar die wordt eigenlijk nauwelijks aangespeeld. Ja, over zo'n lengte is dat natuurlijk ook vrijwel niet te doen. En dus zal het misschien wel moeten via Schenkman. Schenkman, bal kwijt. Sin. Ja, die is in zijn eentje. Met 3-4 spelers van Telstar omheen. Dan is er ook weinig eer aan te behalen. Dan is het ook gelijk weer Sulia die overneemt. En dan gaat Telstar opnieuw de helft van ADO Den Haag op met Owusu. Gaat de bal naar Valk. Valk naar de linkerkant. Sulia. Zo tikt Telstar de bal wat rond van rechts naar links, van links naar rechts. Nu terug weer naar Valk. Valk naar Owusu. 20 meter bij de goal van Daan. Gaat de bal weer terug naar links. Ruimte om uit te halen is er namelijk niet. Ook niet om een lekkere voorzet te geven. Nu misschien als daar gezocht wordt naar Rui Mendes. Wordt de bal het 16 meter gebied ingeslingerd. Dat is wel een gevaarlijke kopkans, hoor, voor Seedorf.
2: Dan hebben we uiteraard ook nog de seconde loterij. De eerste prijs is gevallen.
1: Dat nog eens een loterij.
2: €163 op lot nummer 08766.
0: Grote kans voor Seedorf. Waarom gaan we nou tijdens de wedstrijd een loterij doen?
1: Ja, misschien maar lek.
0: Die twee radio-dj's weten toch dat het niet gewoon is? Niet gebruikelijk.
1: Even voor de duidelijkheid. Het is zo dat Robert Sand normaal gesproken de stadionspeaker is van Telstar. Maar die is er niet vandaag. Dus ze hebben twee radio-dj's van Radio Veronica gevraagd ze te vervangen. Hem te vervangen. Dat zijn Wouter van der Goes en Frank van het Hof. Dus als je daar wat bekende stem hoort, dan is dat bij deze verklaard. Ze nemen het vandaag even over. Tot volgens nog.
0: Nou, ik verwacht dat dan wel morgenochtend in hun radioshow tijdens het nieuwsbulletin. Dat is ook in één keer de loterij van de lokale...
1: Gewoon tijdens de reclame. Ja.
0: Zou kunnen. We zijn aan het werk.
1: Ja.
0: 22 man proberen te voetballen. Dat gaan de loterij doen.
1: Ja, mooi toch?
0: Schiet maar aan lekker.
1: Ja, ach, vooruit. Laten we maar kijken naar de wedstrijd. Ik denk dat dat belangrijker is. 29e minuut zitten we in. Balbezit voor Telstar. 1-2 de tussenstand in het voordeel van ADO Den Haag. Na die rode kaart ging het toch eigenlijk ineens best behoorlijk. Na die 1-0 achterstand door Owusu, die nu aan de bal is. Wil hem kaatsen richting het 16 meter gebied. Maar dat gaat allemaal niet door. Daarnaast Seedorf buitenspel. Die dus een gevaarlijke kopkans kreeg. Waar hij, zo eerlijk moeten we het ook wel zijn, Jim. Wel wat meer mee had mogen doen, toch?
0: Zeker.
1: Kopte hem een meter naast. Had toch wel op zijn minst tussen de palen gemoeten.
0: Ik denk dat de kans groter was geweest dat hij het in is gegaan als hij hem niet had geraakt. Ja. Dan dat hij hem wel had geraakt. Maar goed, voor ADO is het alleen maar fijn en voordelig. Doet me wel denken aan twee toch wel bijzondere voetbalstatistieken of fenomenen. Eén, dan begin ik even voor de rode kaart. Waarom is het nou altijd lastig voetballen tegen een team dat 5-3-2 of 5-2-3 speelt? Als Pozo weg is, want die heeft er namelijk geen last van. Pozo, doet hij het zelf, gaat naar de grond, krijgt niks. Zoekt misschien wel te makkelijk naar een penalty die niet gegeven wordt. Als dan Kilo nog Rotier durft weg te steken, dat lukt niet. Is het wel een moment waar Pozo misschien meer uit had moeten halen? Terug naar het moment. Waarom is 5-3-2 moeilijk bespeelbaar? Dat is één. Ging namelijk op de training bij ADO er ook weer over. Het is en blijft een lastige opvatting, vertelde Rotier mij. Punt 2. Waarom is het lastiger voetballen tegen 10 man dan tegen 11 man?
1: Ja.
0: En die twee dingen kruisen elkaar. Want ADO had moeite met 5-3-2 tegen Telstar.
1: Ja.
0: Pakt een rode kaart. En vervolgens heeft Telstar moeite met de 10 van ADO.
1: Ja. Ja. We zouden toch eens een keertje in moeten duiken. Dat is toch wel.
0: Het is een verhaal. Misschien is het ook wel een mindset. Er wordt vaak gezegd, 10 man weten gewoon dat ze harder moeten lopen dan 11 man.
1: Ja.
0: Maar wat maakt dan
1: dichter op elkaar, wat meer naar achteren?
0: Wat maakt dan die 5-3-2? En komt een 5-3-2 minder tot zijn recht tegen 10 man? Dat is eigenlijk een soort vraag C die ik er ook nog zou willen vragen.
1: Ja, kijk, als je dan op de man wil lopen met 5 verdedigers, dan schuift er dus een middenvelder al weg. Dan ben je daar dus iemand kwijt. Ja, dus dan schuift dat allemaal door. Dus ik snap wel dat het een vrij ingewikkeld systeem is om in je hoofd te krijgen.
0: Klopt, maar dan is ook een logisch antwoord. Als het dan zo moeilijk is, waarom speel je het zelf niet? En daarvan zei Rotier bijvoorbeeld dat het best lastig is om het in het elftal te krijgen. Hij heeft het gespeeld bij Eindhoven. Nou,
1: ja.
0: We hebben Eindhoven de laatste jaren, toen ADO in de KKD speelde, met name onder Rob Penders, ook vaak in de play-offs gezien. Was gewoon een hele lastige, stugge tegenstander. Ja, dat zijn toch wel bijzonderheden. En datzelfde geldt voor spelen tegen 10 man. Want ik vind ADO met 10 man sterker ogen in de afgelopen periode
1: zeker
0: dan met 11 man.
1: Toch Telstar in balbezit met Alders aan de rechterkant van het veld. Niels Rossen is bijgesloten. Owusu terug naar Alders. Alders tegenover Hawkins. Die dus inderdaad nog binnen de lijnen staat. Silla die maar eens gaan zitten. Of loopt hij ondertussen weer warm? Ja, zeker. Met een vijftal ADO-spelers bij zich aan de rechterkant van het veld. Ruim een half uur onderweg. Ondertussen in het Buco-stadion. 1-2 de voorsprong voor ADO Den Haag. Op bezoek bij Telstar weliswaar. Met een man minder. Als de bal naar de linkerkant gaat, moet er uiteindelijk toch een voorzet gaan komen van Brouwer. Die gaat dan inderdaad komen, afvallende bal. Het is toch een meter of 20 bij de goal vandaan. Een heerlijke plek om uit te halen, toch te druk voor hem. Gaat de bal naar de rechterkant. Alders namens Telstar. Alders met de voorzet laag in de handen van Nikema. Anders had daar Seedorf bijgekomen. Er wordt voorkomen dat hij een doelpoging kan ondernemen. En Kilian Nikema, die dus even afwacht wat spelers naar voren stuurt wellicht. In Yannick Eduardo en Pozo. En dan gaat die bal inderdaad naar de laatst genoemde. Een lange trap naar voren. Dat is iets wat Nikema wel kan natuurlijk. Maar Sulia die kopt de bal er vrij eenvoudig terug naar Koeman Junior. De doelman van Telstar. Die hem op zijn beurt weer naar voren gooit. Dan komt de bal terecht bij Rossen. Rossen steekt de helft. De middenlijn over moet ik zeggen. De helft van ADO Den Haag op. Alders. Recht aan de bal daar aan de rechterkant. Gaat het weer terug naar Sam Valk. Zo kan Telstar toch wel behoorlijk wat passes bijschrijven in deze wedstrijd tegen ADO. Want de bal gaat veel heen en weer, op en neer. Voor naar achter. Het is Sulia. Terug naar Valk. Terug naar Sulia. Zo gaat het inderdaad hard met het aantal paas. Nu naar Brouwer aan de linkerkant. Bestookt het 16 meter gebied tegenover Pozo. Krijgt daar de bal bij een medespeler. Rui Mendes. Schot uit de tweede lijn. Dat scheelt niet veel hoor. Rand 16. Net erachter. De bal gaat net aan voorlangs bij de goal van Kilian Nikema. Daar komt ADO toch wel vrij goed weg. Een gevaarlijke inzet. Maar wat er blijft staan is een doeltrap voor de ploeg van Robin Peter.
0: En die neemt Nikema zelf. Paast hem dan breed naar, in dit geval... Ja, ik snap hier echt helemaal niks van. Naar Pascal Mulder. En die geeft dan de crosspaas naar Harkens. Dat had volgens mij de keeper ook gewoon zelf kunnen doen. Dat is één schakel minder.
1: Ik denk nog wel iets beter ook. Want Nikema die kan goed lang ver trappen.
0: Ja, ik merkte in het interview 2 weken geleden toen we het er met Nikema over hadden, dat het ook eigenlijk meer een soort plichtmatigheid iets is. Het moet. De trainer wil dat. En ja, hij zei te weten waarom. Maar het was nou niet zo dat ik denk van nou, jij bent volgens mij fan van deze invulling. Hoe je het doet. Maar goed. Tot dusver blijven ze het doen. Het is om onder de druk vandaan te voetballen. Als Owusu nu de bal krijgt, dan krijgt hij van Alders. Owusu lepelt hem voor. Die wordt weggehaald door Waam. Daar komt Nikema. Die springt en plukt hem voor Seedorf uit de lucht. Houdt hem vast. Opent lang richting Eduardo. Eduardo staat daar in duel met Sam Valk. Dat wordt door Sam Valk gewonnen. Maar de afvallende bal is voor Sin. Die doet het aardig. Staat daar Tidam. Voor Rossen op, die daarvan schrikt. Maar uiteindelijk resulteert het niet in een aanval van ADO. Diezelfde Rossen heeft de bal weer namens Telstar. Geeft hem naar de linkerkant van het veld, naar Brouwer. Brouwer naar Owusu. Owusu naar Schenkman. Schenkman in de as van het veld vindt op links Rossen. Rossen dreigt te gaan schieten, maar het blijft bij dreigen. Want doorhalen doet hij niet. Hij geeft hem naar Owusu. Die steekt hem door de benen van Eduardo heen. Effectief is het niet, want Eduardo kan de bal daarna wegschieten. En dus is ADO weer eventjes onder de druk van Telstar vandaan. Is de bal terug op de helft van Telstar. En gaan zij middels een balletje naar Schenkman de volgende aanval opstarten. En die gaat over rechts.
1: Ja, daar het balbezit dus voor Telstar met Sam Valk. Valk naar Gerald Alders. Alders weer terug naar Valk. Overwege de helft van ADO Den Haag ondertussen. Alle spelers van ADO daarachter. Dus op het laatste kwart van het veld staan ze te verdedigen. Met Sulia in balbezit namens Telstar naar Brouwer. Vanaf de linkerkant tegenover Pozo. Ook Kilo tegenover hem. En dus terug naar Sulia. Sulia met de voorzet. Halverwege de helft van ADO daar weggehaald door Rotier. Mulder komt er ook nog helpen. Gaat de bal weer terug naar diezelfde Sulia. Die wil hem dan gelijk doorsteken naar Peersman. Weet hem daar niet binnen te houden. Dan komt er een inworp voor ADO Den Haag. Ploeg van Henk Brugge dacht even op rozen te zitten. Hetzelfde geldt voor het hele stadion eigenlijk. Na die rode kaart voor Milan Hokke. En direct erachteraan ook de goal van Tyrone Owusu en die 1-0 voorsprong. Maar daarna is het toch ADO geweest dat 2 keer tot scoren kwam. En nu dus ook op voorsprong staat. 1-2 met 10 minuten te gaan in de eerste helft. Nog voor de rust dus. Pozo komt daar niet aan de bal. Dus neemt Telstar over. Gelijk weggestoken. Rui Mendes. Maar de bal komt in de handen terecht van Kilian Nikema. En dan gaat de bal zo meteen. Ja, waarschijnlijk een Mulder. Klopt inderdaad.
0: Nou, als je dan een dissonant mag noemen in de ploeg van Robin Peter, dan kom ik eigenlijk bij Pozo uit. Doet weinig in het spel mee.
1: Ja.
0: Is niet gelukkig als hij de bal wel krijgt. En misschien is dat ook wel de reden waarom naast Silla ook bijvoorbeeld Nacho Thomas en Daryl van Michem zijn gestart aan een warming-up.
1: Ja, en Pozo eraf halen, Silla erin en Hawkins gewoon lekker naar voren schuiven. Dat je niet aan de rechterkant, maar aan de linkerkant iemand extra hebt.
0: Dat zou ook kunnen.
1: Ik vind Hawkins op zich wel altijd qua... Ah ja, snelheid en de strijd die erin gooit. Toch wel een fijne speler.
0: Zeker.
1: En dat mis ik nu een beetje bij Pozo in de eerste 37 minuten van deze wedstrijd.
0: Ja, het is een beetje plichtmatig wat hij laat zien.
1: Ja. Misschien nog onwennig, hè? Dat kan. Maar inderdaad, als je kijkt naar de eerste helft tot nu toe. Oh, Owusu! Oh, goeie goal hoor, van Telstar. Wat een prachtig schot van afstand. En dan staat het 2-2 in Velsen-Zuid. De man van de openingstreffer. werd neergehaald door Hokke, schoot zelf de vrije trap binnen. Scoort nu ook de gelijkmaker. 2-2 in het Buco-stadion en daar gaan de witte sjaaltjes weer.

0: Ja, het is een fantastische wedstrijd om naar te kijken. 2-2, 37 minuten onderweg. Dat is iets waar ADO op dit moment niet zo gek veel aan heeft, want dit is toch wel een doppertje. De gelijkmaker en aan de overkant van het veld rent hij weer hoor. De man met de vlag. Van rechts naar links blijft even hangen op de middenlijn. De goal dus. 2-2 bij Telstar tegen ADO Den Haag. 38 minuten onderweg.
1: Het is nu voor de derde opeenvolgend jaar dat ik dit ga zeggen.
0: Oh.
1: Waarom speelt Owusu niet in Den Haag?
0: Ja, die vraag hebben we ons volgens mij al gesteld. Zelfs toen hij nog in het amateurvoetbal speelde.
1: Ja, oké, maar goed. Via Quickboys bij Telstar gekomen en heeft het daar in dat eerste jaar goed laten zien. Had toen niet misstaan bij ADO. Telstar ging op een goed moment naar boven. ADO bleef nog een jaar in de KKD. Dan zou je kunnen zeggen hij wil met Telstar mee. Maar uiteindelijk is er een moment geweest dat hij uit zijn contract liep. En dat ADO eigenlijk had moeten toeslaan. Ik weet dat Mark Wotter ernaar gekeken heeft. En ook Guus Offerhaus was daar een naam die genoemd werd. Die koos toen voor Utrecht. Maar die Owusu, hij woont gewoon in Den Haag, hè?
0: Ja, dat klopt. Ja, het is een speler die je er goed bij kan hebben. Dat is iets wat hij laat zien in de Eredivisie. Zeker vandaag tegen ADO. Met 2 doelpunten tot nu toe. Sowieso gewoon een vrij sterk optreden. Daar is hij weer aan de bal. Wil hem bij een ploeggenoot krijgen in de punt vanavond. Dat lukt dan weer niet. Is het ADO dat ertussen zit. Maar de bal niet in bezit kan houden. Pozo lijkt me een overtreding. Inderdaad. Gefloten voor de vrije trap. Meter of 8 over de middenlijn. Op de helft van ADO Den Haag dus. De overtreding was op Sulia. En een vrije trap dus voor Telstar met Brouwer achter de bal. Neemt ook vaak de hoekschoppen. Dan is dit helemaal geen gekke optie. Nog 5 minuten te gaan. Ruim in de eerste helft. Waarin veel is gebeurd. Een rode kaart voor Milan Hoek als eerste na de openingstreffer van Owusu namens Telstar. Volgens ADO dat op voorsprong kwam. Eduardo en Rotier. En Owusu weer met 2-2. Nou, dat is lekker gedaan. Pozo. Ook nog eens op de bom geslingerd. Gele kaart voor de Spanjaard. En de vrije trap dus voor Telstar.
2: En de gele kaart voor nummer 24, Alejandro Pozo Pozo. En deze gele kaart wordt u aangeboden uiteraard door Van Til Advocaten.
0: 2 man naar de grond bij die vrije trap in het 16 meter gebied. Scheidsrechter wil van niets weten, geen overtreding gemaakt. 2 man van Telstar trouwens, wel te verstaan. Telstar dat wel de bal weer teruggeeft met Seedorf aan de rechterkant van het veld. Owusu bij zich. Owusu wil daar voorbij Hawkins komen. Dat lukt niet. In dat opzicht, verdedigend gezien, staat Hawkins een prima wedstrijd te spelen. Na die rode kaart van Hokken. Ondertussen ook alweer 25 minuten op die andere plek. Even wachten. Gaat te snel. Wat gebeurt er? Wordt er dan gekeken toch naar die situatie in het 16 meter gebied?
1: Nee, hij had wel zijn hand op zijn oor. Maar nee, het was niet wat wij dachten dat het zou kunnen zijn.
0: Ik had ook niet de indruk dat er heel veel gebeurde, hoor.
1: Nou ja, er kwam iemand van de bank van Telstar die naar de vierde man liep om daarbij te praten. Dat is meneer Jansen, de vierde man.
0: En Blank. Ze gaan allebei zelf naar de grond.
1: Oké. Nou, dan hebben we geen VAR nodig, Gert. Toch? Als Mulder nu kort op zijn directe tegenstander Rossen zit. En dan is de bal over de achterlijn geweest. Over Owusu heb ik trouwens nog een verhaal. Afgelopen zomer was ik het op het spoor. ADO wil Owusu. ADO praat met Owusu. Mm-hmm. Dus ik dacht, ja, hij gaat komen. Tyrone Owusu. Wat bleek? Ze waren bijna rond met Leroy Owusu.
0: Oh,
1: dat is een rechtsback. Die hadden ze in de tijd dat Ratering daarna kwam, hadden ze ook Leroy Owusu op het oog. Die kwamen er niet uit. Hij was een vrije speler. Had geen club. Hij is vervolgens naar Israël gegaan. En ik meen dat dat strandde op basis van de financiën, kwamen ze er niet uit. Maar ik had heel even het idee, hey, Owusu onderweg naar ADO.
0: Ja, je had slingers opgehangen.
1: Nou ja, ik vind het een hele fijne speler om naar te kijken. En ik vind het ook mooi dat zo'n jongen van 2008 tot 2018 in de opleiding van ADO heeft gezeten.
0: Ja.
1: Ja, je leidt niet op om vervolgens een andere club te laten profiteren van. En nou was hij in die fase ook misschien wel niet goed genoeg. Hè? Laten we dat ook gezegd hebben. Want in 2018 speelde ADO in de Eredivisie. Vertrok hij van jong ADO naar Westlandia via Scheveningen. Kwam hij bij Quick Boys. En uiteindelijk heeft hij de achterdeur van het betaalde voetbal gevonden. En daarin blijkt hij nu gewoon een hele fijne middenvelder bij Telstar. Als Telstar de aanval opbouwt met Seedorf. Die kleunt er hard in. Abou gaat naar de grond. De bal wordt dan uiteindelijk het 16 meter gebied uitgeschoten. Maar de druk neemt toe als Owusu weer kan gaan schieten. Doet dat niet. Vindt aan de rechterkant Alders. Alders door. Terug naar Owusu. Owusu laag voor. Daar kan Nikema de bal keren. Maar in tweede instantie nou hoeft hij niks te doen. Hij gaat rakelings voorlangs. Hard geschoten vanaf de rechterkant door Gerald Alders. De man die de hele rechterkant bestrijkt bij Telstar.
2: In de secondenloterij gaat
1: hij
2: 34 uur naar nummer 2258.
0: Het is ook niet zo dat ze zacht staan, hè, in het stadion, die speakers.
1: Jongens, het is geen bingo, hè, waar we zitten. Het is een eredivisiewedstrijd.
0: Ja, maar toch is alles in Velsen Zuid wel anders. Qua tradities en dergelijke. Het is wel wat losser. Owusu. Rechterkant 16 meter gebied. Tegenover Halkens. Owusu terug naar Alders. Punt 16. Alders dan. Bal blijft daar aan de rechterkant hangen. Met Rossen. Rossen naar Valk. Valk niet met de voorzet. Bal gaat naar Sulia. Sulia 30 meter bij de goal vandaan. Terug toch naar de linkerkant. Waar ook Patrick Brouwer staat. Vraagt om de bal. Wordt nu ook aangespeeld. Brouwer. Terug naar Sulia. Bal moet het 16 meter gebied in voor Telstar. Nog anderhalve minuut te gaan in de eerste helft. Sulia uithalen. Nee, schot geblokt door Yannick Eduardo. Kilo zit er dan behendig tussen. Maar moet daar een inworp weggeven aan Telstar. Bal gaat namelijk over de zijlijn. En die wordt genomen direct vanaf de linkerkant naar Sulia. Sulia naar Rossen. Rossen krijgt wat ruimte om meters te maken van links naar rechts. En dus niet richting de goal van ADO Den Haag. Dat is een positief puntje dan maar. Rossen naar Owusu. Owusu naar Alders aan de rechterkant tegenover Rotier. Stel eens iemand anders die tegenover Alders staat. Gaat de bal naar Schenkman. Schenkman, ja, ook weinig afspeelmogelijkheden voorin. En dus blijft het bij Telstar vooral bij heen en weer tikken in de laatste linie.
1: Ja, een beetje breien, een beetje handballen. Eigenlijk rond het 16 meter gebied blijven ze staan. Ze proberen dan te steken zoals nu. Dat lukt dan. Kan Owusu weer schieten. Owusu, die wordt gekraakt door Hawkins. Maar weer op de plek waar hij zojuist ook van mocht schieten. Toen was hij trefzeker. Nu wordt de bal dus aangeraakt. En steekt hij nu aan de rechterkant de teamgenoot weg. Ziet er aardig uit. Maar ADO krijgt de bal niet lekker weg. Via Kilo wordt de bal naar voren geschoten. Dan stuit hij volgens mij op de hak van Sin. En moet uiteindelijk Nikema nog eraan te pas komen. Maar een goede steekbal van Owusu op Rui Mendes in de 45e minuut. Er komen 2 minuutjes extra tijd bij. In een helft die echt voorbij gevlogen is, voor mijn gevoel. Hoop gebeurd. Leuk voetbal gezien. En tot dusver in evenwicht. 2-2 is de stand. Bij ADO trefzeker Eduardo en Rotier. En bij Telstar 2 keer Owusu.
0: Inworp is er voor ADO Den Haag met Pozo. Ik ben benieuwd wat er in de rust gaat gebeuren bij ADO Den Haag. Of er gewisseld gaat worden. Bijvoorbeeld Silla erin. Of dat Robin Peter het toch wel goed vindt gaan zo. Op zich weinig redenen, denk ik, om heel erg in te grijpen. Natuurlijk, 2-2. Je wil wat meer. Je wil ook wat verder naar voren kunnen. Maar dit is toch wel aardig gedaan door Telstar, waar Rotier even de bal heeft in zijn eentje voorin. Maar gelijk met 3-4 man opgelost. Rotier die daar in zijn eentje weinig kon bereiken. Het is Owusu op de helft van Telstar zelf. Owusu 1-2 met Alders. En die stuurt dan volgens Brouwer weg. Het is een prachtige bal. Brouwer 1-1 met Nikema. Brouwer legt hem af. En daar komt niet de goal. Ongelooflijk dat Telstar dit niet weet af te ronden, zeg. Mulder komt te helpen. Kilo komt te helpen. En Waam. Ja, dat doen ze dan toch best aardig. Maar dit had gewoon 3-2 moeten zijn voor Telstar. Want waarom, Patrick Brouwer, ga je niet zelf? Eigenlijk een onbegrijpelijke keuze.
1: Tijd.
0: Ja, te veel.
1: Te veel tijd. Te veel nadenken. En dus op het laatste moment een andere beslissing nemen. En dat blijkt niet de juiste. En dat is voor ADO alleen maar gelukkig.
0: Tja.
1: Want zo vrij stond die medespeler helemaal niet.
0: Helemaal niet zelfs. Helemaal niet. Ja, ook gelijk Henk Brug in beeld genomen, de coach van Telstar. Die gelooft zijn ogen ook niet. Kan alsnog met Alders. Nee, goed verdedigd door Rotier. Bal lekker naar voren trappen. Nou, die bal gaat eigenlijk minder ver naar voren dan die had gewild. Even twee ballen in het veld.
1: Rust.
0: Oh, gelijk rust. Ja, dat kan ook natuurlijk. 2 minuten zitten erop. Wat een eerste helft hebben we gezien. In Velsen-Zuid. Rare wedstrijd met de achterstand voor ADO. Die kwam naar een rode kaart door Milan Hokke. Na de overtreding op Tyrone Owusu. Het was Owusu zelf met de openingsgoal. Daarna Yannick Eduardo en even Rottier namens ADO. De 1-2 voorsprong was daar even gedurende de eerste helft. Maar het was ook weer diezelfde Owusu. De man van de wedstrijd tot nu toe, denk ik. Met een goal en dus 2-2. Dat is de ruststand. Over een kwartier zijn we bij je terug met het vervolg van Telstar ADO Den Haag. Graag tot dan.
3: Je luistert naar Radio West Sport met Jim van der Del en Gert Barnhorn. Radio West
4: Sport. Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
5: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ADO graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
16: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
17: Wat ga jij doen dit weekend?
18: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
17: Ik ga helpen op een festival.
18: Rondlopen met een bierpomp zeker?
17: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
18: Is dat niet eng?
17: Nee hoor. Ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
18: Klinkt best wel stoer.
17: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
18: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
17: Precies. Iemand nog iets te drinken?
19: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
20: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
21: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
22: In de Lier en Vlist is het 14 graden. Verder is het bewolkt, kans op regen en er staat een matige westenwind.
23: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
24: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regionieuws. Tussen Delft en Rotterdam rijden tot zeker vanavond 11 uur geen treinen. Door brandstichting in de nacht van vrijdag op zaterdag bij een spoorbrug in Rotterdam zijn tientallen kabels beschadigd. De politie in onze regio bezocht wel iftars, maar nauwelijks andere religieuze vieringen, blijkt uit onderzoek van Omroep West. Het roept vragen op over gelijke behandeling. De Haagse burgemeester Jan van Zanen vindt dat de politie alle geloofsgemeenschappen gelijk moet behandelen. En ook in Zuid-Holland wappert vandaag de regenboogvlag vanwege Coming Out Day. Er wordt vandaag stilgestaan bij het belang van jezelf kunnen zijn en je geaccepteerd en gerespecteerd voelen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baren zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baren. En het weer, regenachtig. Alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
24: En na de reclame Radio West Sport. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50. Voordeeluitjes.nl.
2: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl. Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
25: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
26: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
25: Een initiatief van Pfizer.
27: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
28: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
29: Echt waar, joh?
28: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
30: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
31: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
30: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
32: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. Radio West Sport.

0: Odeon, waar ADO Den Haag zich gaat klaarmaken voor de tweede helft. Waar twee wissels zijn doorgevoerd aan Haagse zijde. Ratering is de man die komt. Hij gaat komen voor, dat probeer ik nog even te achterhalen. Oh, van Pozo, die is er afgegaan. En ook Jan Zamburek komt binnen de lijn. En wie is dan de man die er daarvoor naar de kant is gegaan? Even kijken wie dat is. Hakkens zie ik. Ik zie Eduardo Rottier. Heb jij enig idee, hè?
1: Ik zit ook te zoeken. Is er nou poe?
0: Voor Sin. Ja. Matthijs Sin. Ja. Ja, vond ik op zich niet heel slecht spelen.
2: Nee, helemaal niet zelfs. Ik vond hem juist wel strijdlustig. Ja. In mijn, elke keer druk zetten. Toch een voetje ertussen weten te krijgen.
0: Hij kiest dus eigenlijk nu, als ik zo naar de wissels kijk, voor Hakkens nog steeds als linksback.
2: Ja. Maar dat snap ik niet. Dat snap ik Ratering niet zo goed.
0: Dat wordt dan de rechtsback, omdat hij met Abu in de as gaat spelen. Dus hij gaat, denk ik, 3 achterop spelen. En dan Ratering wat meer als hangende buitenspeler.
1: 3-4-2.
0: Ja, min of meer.
1: 3-5-1.
0: En dus met een controleur erbij. Zamburek voor Sin. Dat is natuurlijk wel een meer aanvallende speler. En Zamburek is wat meer de controleur. En dat is denk ik de reden dat hij erin mag komen. En nu zie je inderdaad dat ze zo willen spelen.
2: Ja, nou ja, Ratering in de wedstrijd tegen Twente natuurlijk ook als een speler die zowel rechtsback als rechtsbuiten was. In balbezit rechtsbuiten. In balbezit van de tegenstander rechtsback. Ik ben benieuwd of datzelfde systeem vandaag gehanteerd gaat worden. Of dat hij gewoon echt voorin blijft staan. Dat is iets wat zal moeten gaan blijken. Tweede helft is onderweg. 20 seconden. 2-2. De tussenstand Telstar-ADO Den Haag. Daar gaat Telstar ook gelijk de helft van ADO op. Dat doet het met Sulia. Sulia terug naar de middencirkel. Daar staat een ploeggenoot van hem, Schenkman. En zo gaat Telstar direct de weg naar voren zoeken met Valk. Alders naar Owusu. Tegenover Evan Rottier. Loopt hem daar in de rug. Klein duwtje, maar Owusu krijgt de bal toch bij Alders. Vindt dan Seedorf in het 16 meter gebied. Dit is behendig gespeeld door Telstar. Met een driehoekje gemaakt daar in het 16 meter gebied. Alders, die wordt weggestoken. Uiteindelijk kan hij er niets mee. En is het ADO dat de bal lang naar voren haalt. En daar is Yannick Eduardo. Wel aan de linkerkant van het veld, maar met Schenkman bij zich. Ja, verslikt zich vervolgens zelf in de bal. Waardoor er niet zo gek veel mee gedaan kan worden door de ploeg van Robin Peter. Ze moeten gelijk een inworp weer toelaten aan Telstar. Ondertussen genomen, ze gaat de bal van rechts naar links. Wordt er wat rondgetikt. Dan is het dus balbezit voor Telstar. En nog altijd die gelijke stand in Velsen-Zuid tussen Telstar en ADO Den Haag.
0: Eigenlijk is Robin Peter gaan spelen zoals wij dat in de eerste helft al zeiden. Er zijn geen buitenspelers bij Telstar. Dus echte klassieke backs heb je niet nodig. En daarom kiest hij er nu voor 3 in de as. Waardoor Hakkens en Ratering wat hoger mogen komen als ADO de bal heeft. En in dit geval is bijvoorbeeld Ratering de directe man van Peersman die er voorbij is. Peersman met Ratering. Hij herstelt zich en de corner is dan voor Telstar met Brouwer die zich gaat melden. Een van de spelers hier aanwezig die gisteren die historische 6-0 overwinning van zijn voormalig club Quick Boys heeft gezien. Vanuit Haags perspectief was ook Evan Rottier aanwezig. Ook dat was een liefhebber van voetbal op het niveau van de tweede divisie. Als de corner komt van Brouwer. Brouwer vindt daar een man die mag knikken. Kon niet goed zien wie het was. Bal blijft hangen. Komt dan terecht bij Brouwer. Brouwer, punt 16 meter gebied. Lepelt hem in. Via de buik van Kilo kan hij dan opnieuw gaan schieten. Het is Brouwer die nu eventjes zich vergrijpt aan Rottier. Maar hij moet wel de doeltrap aan ADO laten. Aan Nick Jema. Momentje dat er wat druk was van Telstar op de goal van en in het 16 meter gebied van Nick Jema. Maar het loopt voor ADO goed af. Bal gaat naast en dus kan de doeltrap nu klassiek genomen worden door Nick Jema. Lang naar Eduardo. Die ziet dat Koeman hem mag oprapen. En kan Koeman hem meegeven aan de rechterkant. We hadden het in de rust even over een wat-als scenario. We weten inmiddels dat Ronald Koeman junior de nummer 1 is hier op de lijst als het gaat om strafschoppen. En het zal toch wel heel bijzonder zijn als dat zometeen gaat gebeuren. En in de tegenstoot ADO dan een goal maakt. Want dat is natuurlijk altijd een beetje waar je naar kijkt. Als een keeper er gaat staan, dan moet hij er haast wel in. Want het hok is leeg aan de achterkant. Ja, gaat het zo middag worden?
2: Nou ja, dat het dan ook de 2-3 is.
0: De kans is heel klein, maar we hebben het in ieder geval eventjes aangehaald. Dat het een scenario is wat besproken is hier. De laatste 2 die hij maakte ging er natuurlijk wel fantastisch mooi in namens Telstar. Koeman junior. Die de beste trap heeft van de selectie van Telstar. Althans,
2: zo is het 3 zelfs, toch? Zijn er ondertussen 3, toch? Dit seizoen.
0: Ik weet 1 sowieso vorig seizoen. En ik weet 2 sowieso dit seizoen.
2: Volgens mij dit seizoen al 3.
0: Eén is zeker, hij heeft er meer gemaakt dan jij.
2: Precies. Nou, vind ik het wel weer vervelend eigenlijk dat je dat moet benoemen. Maar goed, dat is dan maar jammer. 49e minuut, balbezit Telstar. Het is Sam Valk achterin. Lijkt even wat te kort. Eduardo had daar misschien tussen kunnen zitten, maar verwacht hem zelf ook niet. En dus loopt het allemaal goed af. Niels Rossen krijgt de bal. Owusu nu, halverwege de helft van ADO Den Haag aan de rechterkant. Owusu heeft bij zich Rossen, maar probeert daar iemand in het 16 meter gebied te vinden. Nu uit de tweede lijn, Brouwer in de handen van Ikema. Makkelijke redding voor de goalie uit Den Haag. Die gelijk lang naar voren trapt. Daar loopt even een rotier. Het is op zich een aardige bal. Alders zit er tussen half. Maar krijgt wel gelijk de hulp van Sam Valk. En zo is deze situatie direct weer opgelost. Sterker nog, kan Telstar er gelijk uit met Owusu op de helft van ADO Den Haag. Snelheid ook bij Brouwer. Goed uitgestapt door Mulder. En dan kan ADO wegwerken. Dat is goed verdedigd door de aanvoerder van ADO Den Haag.

0: En ADO laat eigenlijk Telstar de bal voortdurend van links naar rechts schieten. Maar zorgt er ook voor dat Telstar bijna niet in het 16 meter gebied komt. Ja, nu. Dan is de man die kan schieten de man die het kan, Owusu. Maar hij heeft dat druk van in dit geval een speler van ADO. Op links is het Peersman. Makkelijk voorbij zijn tegenstander. Peersman terugleggen. Nee, Abou grijpt daar goed in. Abou moest eventjes rugdekking verlenen aan Ratering. Die wel heel makkelijk het bos in werd gestuurd. Door de back Marvin Peersman. Moet daar toch scherper zijn. En eigenlijk Peersman min of meer tegenhouden. Als Brouwer nu de bal heeft. Brouwer aan de linkerkant. Terug naar Rossen. Rossen opent hem dan aan de rechterkant bij Owusu. Peersman loert. Wil bij de tweede paal. Owusu ziet het. Maar geeft hem toch breed naar de rechterkant. Naar Alders. Mendes in het 16 meter gebied. En ook Peersman. Peersman kan de bal schampen. Maar niet sturen. En dus gaat de bal via zijn voorhoofd voorlangs. Maar ook nu geldt weer. De druk van Telstar neemt toe.
1: Ja, in de tweede helft. Dat was ook te verwachten natuurlijk. We zitten ondertussen in minuut 52 van de wedstrijd. Kilian Nikema die die doeltrap aangespeeld krijgt van Matteo Waan. Daar aan de linkerkant met Mulder aan de bal. Jensen Abou nu. Abou met de lange trap naar voren. Ratering wordt daar naar de grond gehaald. En krijgt de vrije trap mee. Overtreding die gemaakt werd door Marvin Peersman. Dus kan ADO even rustig aandoen. Ook van de eigen helft af een keertje. Dat is nog niet zo gek veel gebeurd. Ze doen het ook niet helemaal. Mulder blijft gewoon staan. Meter of 10 voor de middenlijn. Krijgt de bal ook aangespeeld. Zo gaat ADO zelf weer even terug. Richting Kilian Nikema. Gaan de eerste wissels zo meteen plaatsvinden bij Telstar. Dat er een drietal spelers gaat omkleden nu in de dugout. Lange bal naar voren richting Eduardo. Bal schiet door. Gaat over de zijlijn. En dan komt daarin voor Verhalen Den Haag. Meter of tussen 10 bij de achterlijn vandaan. Op de grond was even blijven liggen Sulia. Maar krabbelt ondertussen ook weer overeind. Het was een duel aangegaan met Eduardo. Verder niet dat niet binnen het boekje was.
2: Dus buiten bedoel je?
1: Niet buiten het boekje, wel binnen.
0: Binnen het boekje gebleven?
1: Ja, zeker. Heel goed.
0: Ik denk dat het een botsing was tegen de elleboog van Eduardo. Zeker niet opzettelijk. Helpt ook Sulia omhoog. Beiden kunnen ook door. Als de inworp komt van Abou. Patrick Brouwer kopt hem weg. Daar kan Telstar eruit. Owusu vertrekt. Krijgt hij hem ook? Ja, Owusu met grote passen. 1 op 1 tegen Hawkins. Owusu steekt dan aan de linkerkant de bal naar Brouwer. Brouwer namens Telstar terugleggen. Daar komt de goal niet. Sterker nog, hij wordt tegengehouden door Waan. En
2: echt een
0: Mendes.
2: Fantastische tackle dan.
1: Echt
0: een?
1: Hè?
0: Een fantastische
1: ingreep toch?
0: Ja, zeker. Ja, absoluut. Maar ik zit even te kijken hoe dit eigenlijk niet uitgespeeld wordt. Meer nou, geld tot Brouwer.
1: Dat voorgeleid, toch?
0: Ja, maar het is meer dat ik denk, waarom gaat Brouwer niet voor eigen succes? Weer
1: deed hij in de eerste helft
0: ook kiest hij
1: niet,
0: voor nee. De lange bal naar de zijkant. Ja, prima. Begrijp me niet verkeerd, maar...
1: Nou ja, zelf, dat hij niet zelf ging, snap ik wel. Hoek is lastig met Jensen Abou voor zich, maar ja. Het is een fantastische ingreep van Waam. Is het echt.
0: Absoluut. En het wordt een doeltrap.
1: Ook dat nog. Dat is dan weer jammer.
0: Waarom? Doeltrap falen in plaats van
1: voor Telstar jammer natuurlijk. Ja, ja maar... ik vind het niet erg. Helemaal niet zelfs.
0: Het is meer dat ik dan op appel van de grensrechter wordt gegeven, denk
1: Var.
0: Ik. Maar mag hij zich daar dan mee bemoeien?
1: Ja.
0: Met een corner?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Je mag erin ingrijpen. Als je ziet, het is een doeltrap en dan een zom ook. Dan kan dat gewoon gegeven worden.
0: Nee, dat blijkt.
1: Dat is nieuw. Maar het is al vele keren gebeurd hoor, in de Eredivisie dit seizoen. Maar inderdaad nog niet bij ADO volgens mij. Een wedstrijd van. Het is Kilian Nikema aan de bal. Pascal Mulder wordt aangespeeld. Mulder met Jensen Abou bij zich. Aan de rechterkant van het veld. Terug naar de doelman. Nikema trapt hem nu lang naar Eduardo. Moet hem verlengen in de richting van Ratering. Ratering heeft dan vervolgens 3 spelers van Telstar om zich heen. Ja, dat is lastig. Ik kreeg wel even de hulp van Zamburek. Als we in... op de beelden een prachtige slow-mo krijgen nog van de mogelijkheid van zojuist voor Telstar. Waar we zien dat Waam ervoor schuift en glijdt. Het is uit het boekje.
0: Daar mag Hawkins wel even vielen dank zeggen. Want dat is wel erg belangrijk dat Waam dat deed.
1: Heel erg nodig, ja. Nou ja. Daar zie je dan misschien ook dat Hawkins geen verdediger is van nature. Slordig gespeeld dit per Telstar. Bal ingeleverd bij ADO Den Haag. Maar net zo snel weer terug. Brouwer. Nee hoor, Mulder zit er dan weer tussen. Mulder met de trap naar voren. Blijft die bal binnen. Kan Edu

0: Eduardo erachteraan. Geen buitenspel. Eduardo nu richting de achterlijn. Vanaf de rechterkant 16 meter gebied in. Nee, de voorzet komt daar net niet terecht bij even een rotier. Dat is zonde. En dan kan daar misschien Owusu ermee vandoor gelijk. Hawkins loopt hem nog enigszins in de weg. Dat voorkomt dat Owusu gelijk met snelheid de helft van ADO kan betreden. Dat gebeurt nu vanaf de linkerkant met Marvin Peersman. Brouwer. Zo'n boerek ertussen, slordig gedaan door Patrick Brouwer, die gisteren aanwezig was op Nieuw-Zuid bij de Katwijkse derby tussen Quick Boys en Katwijk. Niet alleen hij, hij had ook zijn ploeggenoten Tyrone Owusu en Nigel Kidi-Nwankwo meegenomen. Dus alle oud-Quick Boysers van Telstar die bij de wedstrijd gisteren aanwezig waren. Verder nog bijvoorbeeld Sam van Duin van FC Utrecht, ook uit Quick Boys natuurlijk. En Jason Meerstad, momenteel bij de Graafschap spelende. Ook nog Scheveningen-trainer, oud-Scheveningen-trainer John Blok, die bij de wedstrijd aanwezig was. Maar goed, laten we ons vooral focussen op ADO Den Haag. Op bezoek bij Telstar, 2-2, 57e minuut wedstrijd. Owusu in balbezit, gaat de bal naar de rechterkant, naar Alders. Alders terug naar Sam Valk, halverwege de helft van ADO Den Haag, vanaf de rechterkant. Valk wacht even, doet rustig aan, paast de bal dan vervolgens toch weer naar achteren. Daar wordt hij opgevangen door Schenkman, terug naar Valk. Iets verder naar voren nu. Vanaf de rechterkant komt daar Seedorf wellicht. Seedorf. Dan gaat de bal via het middenveld naar Patrick Brouwer. Ruimte op links bij Peersman. De bal gaat terug naar Valk. Valk. Telstar tikt de bal even rond. Is aan het breien. Met Brouwer. Brouwer. Nee. Ingeleverd. Opnieuw. Bij Mulder. Ja, dat is net niet lekker bij Eduardo. Dat had wat meer op kunnen leveren. De bal gaat wat te diep. Eduardo die er net verkeerd voor stond. De bal dus niet kon opvangen van de aanvoerder van ADO Den Haag. 57e minuut wedstrijd, 58e gaan we in. 2-2 nog altijd bij Telstar tegen ADO Den Haag.
1: Arjani Marta staat klaar voor een invalbeurt aan de kant van Telstar. Is international van Curaçao. Speelde in 2 wedstrijden van de 4 mee. 2 keer als invaller. Onder andere tegen Costa Rica en Trinidad en Tobago. En hij mag minuten gaan maken straks als we richting het uur gaan. En Peersman kan gaan schieten. Peersman, goed schot. Oeh. Net naast. Zit Nikema niet aan.
0: Een rotstuit ook, hè, daarin.
1: Zeker, ja. Maar ik denk wel dat Nikema wat meer gaat verwachten en verlangen van zijn verdedigers. Want er is vaak geen druk op de bal. Daar heeft Owusu al over mee kunnen praten. Want die scoorde in de eerste helft vanaf de tweede lijn.
2: Wissel wordt nu aangeboden door wissel.nl.
1: Schenkman eraf. Rui Mendes eraf. Torrison erbij. En Arjani Marta erbij. Marta nu dus als links buiten. Twee aanvallende wissels bij Telstar.
2: Wordt mede mogelijk gemaakt door wissel.nl.
0: Drie wissels dus bij Telstar. In ander nieuws in de Formule 1. Max Verstappen heeft voor het eerst gewonnen in Singapore. Dat is dan ook toch even mooi om mee te nemen. Het is ADO dat even naar voren wilde. Maar de bal gaat over de zijlijn. Inworp is daar dus voor Telstar. Met aan de linkerkant. Peersman, is die het nog?
1: Ja.
0: Oh, ik had net zijn naam doorgekrast.
1: Maar er waren maar twee wissels.
0: Te luisteren, inderdaad.
1: Je hebt er één in je enthousiasme gewisseld. Die
0: ja, helaas, helaas.
1: Dit is Jan Zamburek. En hij is op avontuur aan de rechterkant. Waar kan hij hem kwijt? Nou, hij wil hem kwijt bij Eduardo. Maar daar raakt hij hem niet kwijt, want hij speelt hem naar een speler van Telstar. Als Waam sterk aan de bal is, krijgt hem bij Zamburek. Zamburek tegenover Peersman. Peersman komt er als winnaar uit. Wil dan eigenlijk gelijk doorvoetballen met Arjani Marta bij zich. Die geeft de bal niet mee aan Torrison. En dan gaat de bal via Rossen wel naar de rechterkant. Balletje bij Alders, de rechtsback. Rechtsbuiten, zo u wilt. Hij speelt aan beide kanten. Dit is een aardige actie. En daar moet Telstar misschien wel meer mee doen. Maar is het uiteindelijk invaller Torrison die de bal met de buik over de achterlijn dirigeert. Terwijl hij echt heel veel vrijheid heeft bij de tweede paal. Sekou Silla gaat komen. En dan gaat bij ADO Den Haag. En hij weet het al. Hawkins eraf. Dat doet hij aan de andere kant van het veld. Bij de harde kern van Telstar. Steekt hij de lijn over en dus kan Silla binnen de lijnen komen. En is Silla later gebracht dan aanvankelijk gedacht. Want hij liep al na 15 minuten warm. Na de rode kern van Van Hokker. Terwijl we even in een slordige fase van het duel zijn aanbeland. Veel balverlies van beide kanten. Het resulteert nu in een inworp voor ADO met Abu.
0: Het is sowieso knokken voor een punt in deze wedstrijd. Dat is een ding dat zeker is. Met die rode kaart natuurlijk. Hier dan hokken. Het is een open deur, maar toch. Een half uur nog te gaan. Telstar in balbezit. En het is Eduardo die erachteraan rent. Ziet dat Koeman de bal niet helemaal lekker aanneemt. Maar was al gestopt met zijn rush. Richting het 16 meter gebied. Nu tussen de linies door. Patrick Brouwer in de middencirkel. Vindt dan vervolgens Beersman aan de linkerkant van het veld. Eroverheen kwam de invaller Marta. Daar gaat de bal niet heen, want hij was niet gezien op Beersman. Die verontschuldigt zich. Zag ook wel dat daar de meeste ruimte lag. Maar nu Owusu aan de rechterkant. Owusu terug naar Brouwer. Brouwer halverwege de helft van ADO Den Haag. Nu in de as van het veld. Niels Rossen terug naar Brouwer. Toch weer terug naar Valk achterin. Soelia, zo speelt Telstar de bal achterin rond. Loopacties in het 16 meter gebied. Maar het is Marta die wordt aangespeeld. Bijna op de zijlijn met de actie. Gaat het 16 meter gebied in vanaf de linkerkant. Gaat vrij makkelijk. Lage voorzet wordt eruit gehaald door ADO Den Haag. Maar wel de verkeerde kant op, namelijk over de achterlijn. Komt daar de hoekschop aan de linkerkant van het veld. Gaat die genomen worden door Patrick Brouwer. Dan alle hens aan dek bij ADO Den Haag. Dat een aantal spelers in het 16 meter gebied heeft staan. Met Brouwer nu. Die de bal neerlegt bij de hoekvlag. Hoeveel man in het 16 meter gebied? 1, 2, 3, 4, 5, 6 van Telstar. En 8, 9 van ADO Den Haag. Wordt het dan een variantje of slingert Patrick Brouwer hem gewoon in één keer voor de pot? Het lijkt dat tweede te zijn. Brouwer inderdaad as van het veld. Gaat opnieuw een speler van Telstar naar de grond. Soelia. Maar daar is verder niets aan de hand. En dus doet Nikema even rustig aan. Gebaart ook zijn ploeggenoot even tot rust. En dan is het wachten wat hij ermee gaat doen. Legt de bal dan alsnog neer op het gras. Ja, het is ook een beetje tijdrekken natuurlijk wat erbij hoort in deze wedstrijd. En dan alsnog de lange trap naar voren naar niemandsland. Zomaar ingeleverd bij Sam Valk van Telstar. En dan is het de thuisploeg dat direct weer overneemt. Met Brouwer terug naar Valk. In de middencirkel staat hij. Pakt wat meters naar voren. Dan gaat de bal weer terug naar Brouwer. Zit weer in minuut 63. Staat nog altijd gelijk bij Telstar ADO. Waar ADO dus met een man minder speelt naar die rode kaart van Milan Hokke. 2-2 de tussenstand.
1: Je merkt dat ADO in de tweede helft echt voor een punt is gaan spelen. Daar waar het in de eerste helft nog wel eens bij tijd en wijle de aanval zocht om misschien wel meer uit te lopen. En je merkt dat Telstar dat voelt en daardoor ook meer op de helft komt van ADO. Als Brouwer nu kan schieten. Brouwer legt hem breed naar Alders. Alders voorgeven naar Seedorf. Abu gaat er naartoe. Die krijgt hem met 16 meter gebied uit. Alders nu naar Thorisson, de invaller. Moet terug naar Valk. Valk gaat hem voorgeven. Laag naar Seedorf. Daar zit Mulder tussen. Ja, het is nog een lange weg tot de 90ste minuut. Als ADO alleen maar moet en blijft tegenhouden. Vooralsnog lukt het wel. 2-2 is de stand.
0: Nou ja, je hebt jezelf bijna de wedstrijd uitgewisseld. Halverwege. Brouwer. Het bal gaat er wel heel ruim over. Hé, gaat het gerinkel dan komen? Dan ging het stadion uit, toch? Ja, ik vind dat toch wel heel grappig.
2: En deze bal buiten het stadion wordt aangeboden door Asino voor al uw onderhoud.
1: Alsjeblieft.
0: Ik vind het toch zo leuk. Het zijn de kleine dingen waar je vreugde uit haalt. Hè?
1: Ja, ik merk het, ja.
0: 25 minuten nog te gaan bij Telstar ADO. 2-2 dus. Telstar in balbezit met Sam Valk. Gaat hij naar de rechterkant? Naar Alders.
1: Misschien moet je eens met de commerciële afdeling van ADO praten.
0: Ja, als hier
1: Seedorf wordt weggestoken. Prima dichtgelopen door Waam. Wel ten koste van een corner.
0: Wat zou je bij ADO kunnen bedenken? Bal het stadion uit, gebeurt niet zoveel.
1: Ja, nou ja, als het gebeurt heb je er een sponsor voor.
0: Ja, ja. Had toch weer centen binnen.
1: Daarom.
0: Goed schop. Gaat genomen worden aan de overkant van het veld door Adjani Marta. Vanaf de linkerkant, rechterkant eigenlijk. Marta met zijn rechterhand de lucht in. Slingert hem voor. Blijft hij liggen in het 16 meter gebied. Gaat Ratering, denk ik, is het naar de grond. Owusu pikt hem op aan de linkerkant van het 16 meter gebied. Nu Alders. Op zich ruimte om uit te halen. Dat gebeurt dan ook. Schot gekraakt. En Nikema tikt hem over de lat heen. Kans voor Telstar. En de hoekschop die blijft staan. Patrick Brouwer gaat hem nemen. Nu vanaf de linkerkant. Gebaart iedereen meer het 5 meter gebied in. Om het daar Kylian Nikema lastig te gaan maken. Brouwer gaat hem trappen. Komt daar inderdaad terecht. Nikema slaat hem weg met twee handen. Dan gaat de bal daar over de zijlijn aan de rechterkant van het veld. De druk van Telstar houdt maar aan. En de vraag is, hoe lang kan dit goed gaan?
1: Ja, en hoe lang duren 25 minuten dan? Want het is echt alleen maar weghalen wat ADO doet. En je ziet nu, als ze er dan uitkomen, dan staat zelfs Eduardo zo ver teruggetrokken dat hij nu dan misschien door Rottier gevonden kan worden. Maar dat is voor hem een hele lange rush, een hele lange sprint. Maar uiteindelijk meters voor niks. Want hij moet nu weer terug. Want Telstar komt er gelijk weer uit. Met aan de rechterkant ruimte bij Alders. Alders geeft hem aan Owusu. Owusu dribbelt eigenlijk op best laag tempo de middenlijn over.
0: Heel schiftig.
1: ADO weer even de tijd om terug in positie te komen. Dat gebeurt nu ook. Peersman heeft hem aan de linkerkant. Abu stapt uit. In de as komt Seedorf vrij. Seedorf, krijgt hij hem dan bij een medespeler? Nee. Kilo gaat naar de grond. Zamburek heeft last. En ook Waan blijft liggen. Daar is de overtreding op gemaakt. Die heeft echt pijn. Mulder duwt daar Thorisson weg. Tot twee keer aan toe. En Thorisson blijft terugkomen. Wil zijn excuus aanbieden. Dat heeft hij bij deze gedaan. Vrije trap is er voor ADO.
0: Gaat genomen worden door Mulder. Drie man van ADO op de helft van Telstar. Rottier sluit bij. Silla sluit het ook bij. Maar uiteindelijk komt er geen lange bal naar voren. Dan kunnen ze eigenlijk weer naar achteren. Moet er nu geen balverlies geleden worden door ADO. Want dan ben je toch wel de pineut. Mulder. Terug naar Nikema. Mulder. Nee, Nikema onder druk gezet. Kiest voor Silla. Silla. Dus weer teruggezakt naar Rottier. Rottier in de rug gelopen door Owusu. Rottier naar Kilo. Dat is op zich goed gespeeld door ADO. Dat er nu wellicht even uit kan. Lange bal richting Eduardo. Door schiet hij. En dat is Zamburek.
1: Nee.
0: Toch een kans.
1: Nou, zeker.
0: Voor ADO Den Haag.
1: En flink ook.
0: In de 68e minuut. De bal gaat maar net aan naast, denk ik. Hè? In plaats van over. Het is vanuit deze positie af en toe wat lastig te zien. Wat optisch bedrog.
1: Ik krijg hier een appje van iemand die in zijn werkkamer zit te luisteren.
0: Oh ja.
1: En die zegt 25 minuten duren altijd 25 minuten. Snel lang of kort.
0: Ja, het is een scherpe constatering.
1: Dat vind ik ook. Duren even lang, zegt hij er netjes bij.
0: Ja, ja. Geschreven met een afkorting, een verzonderde N.
1: Ja, dat zal een typfoutje zijn. Maar het gaat hier om de mindset. Want 25 lange minuten, die duren vaak langer dan 25 korte minuten. En voor ADO voelt het wel lang aan nog, hoe lang het moet tot het einde van de wedstrijd. Alleen, het is zo lekker als je dan zo'n kans van Zamburek maakt. Want dan kan je namelijk op een andere manier gaan leunen. En dan leg je de druk weer bij Telstar neer.
0: Zou dat ook op het veld zo voelen, lange minuten? Of is dat alleen vanaf de zijkant?
1: We gaan het na afloop eens vragen.
0: Zo, doe maar. Nog 20 minuten. 20 lange minuten voor ADO.
1: 22 lange minuten.
0: En wat extra tijd natuurlijk. Dus kom je wel eens nog bij die 25 uit. 25 hele lange minuten voor ADO nog op bezoek bij Telstar. 2-2 de tussenstand. Nog een punt in handen met een man minder. Milan Hokke werd er namelijk na een klein kwartier uitgestuurd. En als daar de inworp komt, vanaf de linkerkant, is het Silla die hem gooit naar Matteo Waam. Even wat gezang, gefeest in de linkerhoek van het stadion. Daar de fanatieke aanhang van Telstar. En ook in het uitvak laten ze van zich horen. Ze zien dat ADO de bal heeft met Ratering. Telstar zet hoog druk. Dit is op zich prima gespeeld hoor. Met Mulder, Waam. Wordt daar in de rug gelopen door Seedorf. Moet snel pasen, doet hij ook. Richting Jensen Abu. Daar overheen. Ratering en Eduardo. Ze gaan eigenlijk allebei dezelfde hoek in. Ik weet niet hoe verstandig dat is. Maar volgens mij stond Eduardo buitenspel en Ratering niet. Dan is dit goed gedaan. Dan is het nu Eduardo. Steekt het veld eigenlijk over. Als postbode brengt hij de bal bij Silla. Voorzet gekraakt in de handen van Ronald Koeman junior. Ja, daar had je dan toch wel wat meer mee mogen doen.
1: Het kost veel energie voor ADO om daar te komen met drie man.
0: En dan is het zonde dat je er geen kans uithaalt. Op zijn minst.
1: Nou ja, dat is een terechte constatering. En ADO moet nu weer terug naar eigen helft. Iedereen staat inmiddels weer in positie. Als Telstar via Peersman de middenlijn oversteekt. Peersman met aan de linkerkant Marta. Wordt niet gevonden, krijgt daar wel de ruimte. Nu krijgt hij hem wel, Marta. Marta met Ratering bij zich terug naar Peersman. Peersman kijkt, wie staat er voor het doel? Nou, daar staat onder andere Owusu. Maar die verliest zijn duel van Sekou Silla. En dan komt ADO weer in balbezit. Maar dat duurt niet heel lang. Want de bal wordt door Jensen Abou over de zijlijn geschoten. Daar komt Barani. De spits. De Hongaar. En hij komt voor Eduardo. Heeft wat minuten gemaakt in de interlandbreek. Is een andere speler in opvatting en in uitvoering dan Eduardo. Ik heb mij afgelopen vrijdag bij laten praten. Eduardo is meer de loper, die eigenlijk een soort 9,5 is, tussen positie 9 en 10 speelt. En Donat Barani is gewoon in de 16, zo hard als hij kan schieten op doel. Maakt niet uit hoe. Als hij er maar in gaat, lelijke goals tellen ook. En zo zit hij een beetje in de wedstrijd. Dit is een kansje voor Telstar. Uit het draai, tweede lijn. Thorisson, de man die invalt. En hij schiet hem naast de goal van Nick Jema. Het zou fijn zijn als die spits, die Donat Barani, een keer gevonden kan worden in het 16 meter gebied. En dan kunnen we ook gelijk het verschil zien tussen de loper en de man die er staat. Kijk of hij hem dan ook maakt. Brouwer naar de kant, aan de kant van Telstar. En Demir kan binnen de lijnen.
2: Nummer 8, Emirhan Demircan komt erin voor Telstar. En
3: ja, wordt mede mogelijk gemaakt ook waarschijnlijk.
2: Brouwer nummer 27 gaat.
3: Het is de doeltrap van ADO Den Haag met Kilian Nikiema. Tapt hem naar voren. Bal op de borst aangenomen door Ratrink. Zamburek en daar misschien Barani mee. Ronald Koeman junior komt zijn 16 meter gebied uitgelopen. Dat doet hij precies op tijd. Waan stuurt de bal direct weer terug naar voren. Dat betekent dat Ratrink de achtervolging inzet. Loopt door op Koeman junior. Dan kan de bal erop vangen. En gooit hem gelijk in de richting van Sulia. Die is nu aan de bal namens Telstar. Het is niet Sulia, maar Peersman trouwens. Owusu naar de rechterkant. Daar is het vervolgens Rossen. Alders krijgt daar de hulp van Demircan. Ingevallen. Alders opnieuw met Barani tegenover hem. Dan moet Telstar even naar achteren. Wordt er wat meer druk gezet. Komt ADO er iets meer af. Buiten het 16 meter gebied. Ratrink wil daar in de weg zitten bij Marta. Maar die gaat er vandoor. 1-2'tje. Maar dit is te verdedigen voor Ratrink. Weet er ook de hoekschop te voorkomen. Geeft een inworp weg. Wordt genomen 5 meter bij de achterlijn vandaan. Iets verder naar achter wordt gelaten aan Peersman. Peersman dan de hoek in naar Marta. Terug naar Peersman is de bedoeling. Ratering zit ertussen. Bal niet uit geweest. Barani is er langs. Langs Owusu. Heeft dan nog wel een hele lange weg te gaan. Steekt de helft van Telstar over. Dan komt daar Silla. Silla de ruimte in. Rotier, is hij daar op tijd? Ja, is hij. Linkerkant 16 meter gebied. Voorzet, die wordt geblokt. Gaat over de achterlijn. Nee, niet eens. Rotier dan nog op de achterlijn. Heeft dan de hulp nodig van Silla. Die komt er achter hem met Kilo nu ook. Kilo aan de linkerkant. Terug naar Rotier. Barani nog altijd in het 16 meter gebied. Daar goed verdedigd door Telstar. Dat er direct uit kan als het snel gaat. Deze bal over de rechterkant op Rossen is best aardig. En dan is het 2-3 nu. Ja, goed verdedigd door de Mulder. Komt daar terug gesprint. Zet zijn voet ertussen. Moet wel een inworp weggeven aan Telstar. Ruim kwartier nog. Een heel lang kwartier verhalen op bezoek bij Telstar.
1: Terwijl inworp snel genomen is, is de bal bij Alders. Alders naar een Demirkan. Balletje terug naar Valk. Valk breed naar links. Die geeft hem dan mee aan Surailia. Die kan hem in de as geven. Ja, daar loopt wel een mannetje weg. Maar hij gaat via Marta. Marta naar Owusu. Owusu naar Thorisson. Dat is aardig gespeeld in de as. Maar ADO verdedigt het goed met Zamburek en Kilo. Twee man staan erbij. En kunnen nu niet voorkomen dat er geschoten wordt in het zijnet. Mensen onder ons, en dat is gezichtsbedrog, dachten al dat hij zat net naast de paal. Via de boarding bolt het net, gelukkig voor ADO, aan de achterkant. En dus aan de verkeerde kant. En dus geen goal. Maar er stonden er al een paar klaar met witte sjaaltjes.
3: En dus aan de goede kant ook voor ADO. Vanuit dat perspectief
1: gekeken. Ja, maar het is geen goal, dus.
3: Ja, ik snap het.
1: Gaat hij er aan de Ja, gelukkig snap jij het. Ik zit midden in mijn verhaal, man.
3: Dat weet ik.
1: Blijft 2-2, dat is
3: ja, maar net binnen-buiten boekje was voor, het andersom, hè?
1: Ja, jij gaat nu je boekje erbuiten.
3: Ja, wel, hè? Toch wel een slechte woordgat erin gefietst. Toch wel knap. 14 minuten nog. Barani, bal kwijt. Telstar neemt hem over. Dat is een overtreding van Barani. Maar voordeel, want Telstar kan verder. Owusu komt de bal ophalen op de eigen helft. Ziet behoorlijk wat spelers van Telstar voor zich. Stuurt de bal dan ook naar de linkerkant. Daar zit Jensen Aboeder tussen. Peersman vangt hem op het middenveld namens Telstar. Dan is het nu alsnog Demirchan naar de rechterkant. Naar Alders. Alles terug naar Sam Valk. Kijk ook even naar Henk Brugge. Die staat druk te gebaren. De trainer van Telstar aan de zijlijn. U ziet dat zijn ploeg nog altijd balbezit heeft. Nu met Arjani Marta voorzet. Via Mulder over de achterlijn. Dan komt daar dus een hoekschop aan voor Telstar. Het was Patrick Brouwer die ze trapte. Het gaat nu niet gebeuren. Het is nu Marta Owusu die erbij komt. Die biedt aan hem zelf voor de pot te gooien. Het is dan ook precies wat hij gaat doen. Of komt daar een korte hoekschop? Dat is het. Marta dan. Marta, variantje. Daar in het 16 meter gebied ruimte om uit te halen. De actie. En weer het zijnet. Niels Rossen. Loopt daar van buiten het 16 meter gebied naar binnen. Kan vervolgens een meter of vier met de bal ook binnen dat 16 meter gebied lopen. Maar maakt de hoek voor zichzelf wel heel erg lastig. Trapt de bal dus in het zijnet. Dan is daar dus de doeltrap van Mulder naar Nikema. Verlengd door Zamburek.
1: Van Michem gaat nog komen aan de kant van ADO. Althans, die krijgt nu de instructies van Robin Peter.
3: Dat vind ik toch nog wel opvallend.
1: Als Nacho Thomas en ook Vin de Bruin nog warm lopen, lijkt het toch een invalbeurt te gaan worden voor Van Michem. Ja, je zou kunnen denken dat je dan ook nog wel met Nacho Thomas en zijn explosiviteit en snelheid eruit kan. Want dit is een beetje het probleem. De lange ballen nu komen niet aan bij Barani, omdat hij het niet kan belopen. Althans, het is een ander type speler dan Eduardo. Hij loopt nu, die Barani, tegen Valk aan. Waardoor Peersman de afvallende bal makkelijk over kan nemen. En die Barani staat daar echt op een eiland als Marta een actie in huis heeft. Arjani Marta tegenover Raterink. Gaat naar binnen, geeft hem dan mee aan Owusu. Owusu, punt 16 meter gebied. Legt hem terug voor Marta. Die kapt daar, gaat schieten. Marta naast. Iedereen probeert het een keer vanuit de tweede lijn. En zolang die ballen gaan zoals ze nu gaan, is daar weinig aan de hand. En het is inderdaad Van Michem die nog mag komen. In de 78ste minuut. En naar de kant gaat Evan Rotier. Moe gestreden, veel meters gemaakt. Ja,
3: kunnen we zeggen, die heeft er al behoorlijk wat kilometers gelopen. En Van Michem er dus in.
2: Nummer 7, Daryl Van Michem komt erin. En Evan Rotier, nummer 11, gaat eruit met de groeten van Wissel.nl.
3: 11 minuten nog, 2-2. Telstar, ADO, Den Haag. Kan ADO dan iets verder naar voren? Eerder in deze tweede helft had ik toch het gevoel, dit wordt echt alleen maar verdedigd. Ik heb de laatste paar minuten er ook wel het idee dat ADO er wat vaker uit kan komen. Dat hebben we dan ook gezien natuurlijk, met Barani daar in het 16 meter
1: gebied. Maar dat is nou niet de speler die je dan wil hebben voorin.
3: Nee, dat weet ik.
1: Die
3: dat
1: wil
3: weet
1: je
3: ik.
1: Hebben als je meer op de helft van de tegenstander speelt. En daar speelt ADO nauwelijks.
3: Nou, dat is toch een rare wissel.
1: Nou ja, of je moet gokken op die ene keer dat je in het 16 meter gebied komt met hem. In de hoop dat hij hem dan wel afrondt. Ten opzichte van Eduardo die er vaker komt. Maar dan het vaak lopend doet in plaats van er staan en de bal krijgen. Maar goed, wie weet. Nu staat Van Michem als linksbuiten geposteerd. Maar zal ook wat meer als middenvelder moeten spelen. Want ADO, zoals eerder al gezegd, staat met 10 man door de rode kaart van Hokken. Hier is Seedorf afvallende bal voor Valk. Kan niet geschoten worden. Wordt onderweg ook nog aangeraakt door Silla. En dus kan Arjani Marta weer wat. Marta aan de linkerkant met Raterink bij zich. Dit is een makkelijk balletje bij de eerste paal. Die ziet Nikema komen. Kan hem klemmen. En neemt eventjes de rust als Mulder naar de grond gaat. Die heeft last. Ja, kijk ik eventjes naar mijn blaadje. Als hij niet verder kan.
3: Ja, ik
1: ben je door je beurt
3: heen. Waar je bedoelt. Want er is al 5 keer gewisseld. Ja, ik zal de wedstrijd met 9 man af moeten maken. Dan worden 10 hele lange minuten. Zal toch zeker niet. Wat gemopper. Ja. Als er nog precies eronder wordt gehield. Het duurt even voordat de verzorger van ADO erbij is.
1: Ik heb het idee dat Blank daar iets over zegt tegen de verzorger.
3: Oh ja?
1: Ja. Hey, meen ik. Je zou
3: dat hij sneller moet gaan.
1: Ja,
3: als
1: je zou het kunnen zien.
3: Dan heb je Max wel bereikt.
1: Ik weet het. Hij gaat ook niet harder dan dit. Maar je zou het natuurlijk kunnen, als je dat niet weet. Nou, wij weten het, we zien het vaak. Tuurlijk. Je zou het natuurlijk ook als scheidsrechter kunnen zeggen van nou, probeer je hier nou tijd te rekken.
3: Nou ja, dat gebeurt nu met het veld uitlopen wel. Dat doen ze.
1: Hij moet inderdaad naar de kant. 1 minuut erbij, zegt de scheidsrechter. In ieder geval 1 minuut erbij.
3: Ja.
1: En, maar goed, dit zijn wel. We hebben het er eerder op de radio wel eens over gehad. Er zijn nieuwe regels in Zeist.
3: Ja, zeker.
1: Een aantal scheidsrechters past dat anders toe dan collega's van hen. Bijvoorbeeld, een wissel moet binnen zoveel seconden plaatsvinden. En sommige scheidsrechters staan ook echt te schreeuwen op het veld. 5, 4, 3. En dan moet die speler eigenlijk in een sprint naar de kant.
3: Ja.
1: Zodat die andere speler erin kan komen. Ja, ik kan me voorstellen dat als je een tegenstander, of als je een scheidsrechter hebt die dat heel erg consequent doet. En die week daarna heb je die scheidsrechter niet, dat je als club zijn en denkt, ja, wat is dit? Waarom gebeurt dit nou? En dat heeft met dit ook te maken. Je moet eigenlijk de snelste route buiten het veld gaan zoeken. En in dit geval zoekt Mulder gewoon de zijlijn bij de middenlijn op. Wat dus weer langer duurt, waardoor het spel langer stil ligt. En daar is Telstar wat geïrriteerd over. En dus steekt Blank zijn hand omhoog. Er komt sowieso 1 minuut extra tijd bij als Telstar weer eruit kan. Telstar met een heel bekeken balletje van invaller Torrisson. Net naast de goal. Nog 8 minuten.
3: Het is gaan regenen in Velsen-Zuid. Een plans buitje in de slotfase van het duel tussen Telstar en ADO Den Haag. 2-2. En Telstar met een man meer in deze wedstrijd. 2 eigenlijk tot nu. Even een minuutje, want Mulder is weer terug het veld in binnen de lijnen. Lange trap naar voren richting Barani. Kilo zit ertussen. Barani krijgt de bal erbij. Zamburek. Nee, kan niet echt aannemen. Bal schiet van zijn voet. En dus neemt Telstar direct weer over met Marvin Peersman. Peersman paast hem gelijk naar Demirchan. Demirchan pakt wat meters tegenover Raterink. Eroverheen Owusu. Die blijft ook maar gaan. Het is Demirchan die naar binnen gaat. Vindt er aan de rechterkant Rossen. Rossen. Dan is het vervolgens een andere medespeler die het 16 meter gebied ingaat vanaf rechts. Valk nu. Slingert hem de pot in. Mulder kopt hem eruit. Barali. Ja, eigenlijk naar niemands land. Naar voren. En dan kan Telstar helemaal gratis weer opnieuw beginnen met Sulia. Ja, nog 7 minuten.
1: En Telstar heeft de bal. En het zal u niet verbazen dat het percentage balbezit in het voordeel uitslaat van Telstar. Want dat is de ploeg die de hele tweede helft zoekt, maar niet vindt. Nu dan misschien Seedorf, hij kan de lucht in. Maar wordt daar goed verdedigd door Mulder. En ook Nikjema doet dan mee. Klemt de bal, houdt hem in het bezit van ADO Den Haag. En dan is daar de lange bal. Naar een van de verse krachten van Michem. Te hard. Niet te belopen. Dus een inworp nu voor Telstar. In de hoek van de cornervlag. Daar kan ADO het even vastzetten. Staat dan ook met een aantal mannen daar. Telstar probeert daaruit te komen. Dat lukt niet omdat ADO tussen zit met Zamburek. Zamburek naar Waam. Dit doet Seedorf slim. Nu moet ADO omschakelen. Het laat te makkelijk het kaas van het brood eten. Owusu. Owusu met een steekbal naar de rechterkant. Daar komt de bal niet aan omdat Silla goed meeloopt. Maar dit had wel een hele slordige manier van balverlies kunnen zijn. Dan ben je eigenlijk met je manschap op de helft van Telstar. En dan word je zo makkelijk van de bal gezet. Gelukkig voor ADO loopt het goed af. Krijgen ze nu een vrije trap omdat er een overtreding is gemaakt op de spits van ADO. Barani. Nou, dat geeft Barani nu eindelijk de mogelijkheid om het 16 meter gebied van Telstar op te zoeken. Als de vrije trap genomen gaat worden door Van Michem. En ADO besluit met meer mannen naar voren te gaan. Ook Waam gaat mee. Mulder staat daar en ook Raterink staat randje 16. Nou ja, daar wil je als ADO Den Haag zijn te komen. Daar moet je het verschil maken. En nu zoeken naar, ja, niet naar dit. Want Zamburek legt Peersman neer. De scheidsrechter ziet dat. En nog voordat de bal de grond kan raken, is de vrije trap al toegekend aan Telstar. En kan iedereen weer in zijn achteruit.
3: Ja, lekker dan. Nog 5 minuten. in Velsen-Zuid. Waar balbezit is voor Demircan aan de linkerkant. Opnieuw tegenover Ratering. Demircan naar achteren. Paas terug naar Peersman. Peersman, Owusu. Owusu dan naar rechts, naar Rosse. Rosse is het die Alders vindt aan de rechterkant. Gaat de bal weer terug naar Rosse. Dan de bal nu het 16 meter gebied in. Mulder ertussen, nuttige ingreep. Bal naar voren getrapt door Van Miechem. Barani in de achtervolging. Maar spelers van Telstar zijn er eerder bij. Sulia. En anders had het Sam Valk ook nog wel gelukt. Koeman, halverwege de helft van Telstar. Heel ver uit de goal. Om zijn ploeg even te helpen. Wat meer snelheid in het spel te bewaren. Dat moet dan gebeuren met Peersman. Maar ADO jaagt de laatste linie van Telstar wel op. Door tempo er ook een beetje uitgaat. Dat is in ieder geval gunstig in de slotfase waar Telstar iets bijzonders moet bedenken om er voorbij te gaan komen, zo lijkt het. Gaat de bal naar de rechterkant, Alders eroverheen. Wordt hij ook bediend of niet? Dit is een behendige actie daar aan de rechterkant van het veld tegenover Van Miechem. Moet er ook een voorzet gaan volgen uiteindelijk. Komt hij er of niet? Nee, bal gaat over de achterlijn voor een hoekschop. En die is voor Telstar. Goed werk daar van Arjani Marta. Oh, even wachten. Scheidsrechter.
1: Van Miechem is zelfverzekerd. Die zegt dit is geen corner. Ja. Het is een doeltrap. Klopt. En daar steekt nu zijn duim omhoog. En de grensrechter heeft dat dus gezien. Nou ja, doet hij wel slim. Want hij maakt gelijk het bewegingtje. Kijk maar op de beelden. Het is een doeltrap. En die heeft hij niet toegekend. Terwijl een wedstrijd even verderop. Van twee ploegen die ook niet... Of die ook in het rechterrijtje staan. Een wedstrijd tussen PEC en Cambuur. Daar is het 1-0 voor Cambuur. Mm. En daarmee zakt PEC nu naar plek 16. En Cambuur gaat omhoog. En dat vinden we dan uiteindelijk terug op plek 12. Maar goed, ook daarvan geldt de wedstrijd nog niet klaar. Ook daar slotfase van het duel. Hier ook. Ben benieuwd wat erbij gaat komen.
3: Ja, het zal wel een minuut of 3-4 zijn.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
3: Als het niet meer is. Balbezit is er met Owusu voor de thuisploeg. Telstar dus met Demircan aan de linkerkant tegenover Ratering. Demircan naar voren met de actie. Voorzet komt daar nu ook. Mulder kopt hem de lucht in. 16 meter gebied uit. Zamburek. Ja, niemand van ADO voorin. En dan is het Owusu die hem gelijk weer oppakt. En Telstar dat de bal weer teruggeeft. Slordig gespeeld. In wordt weggegeven aan ADO met Ratering die hem nou, niet direct gaat nemen natuurlijk. Jensen Aboe zal het zo meteen gaan doen. Geen haast. Doet even rustig aan. Er wordt ook gewisseld. Aan de kant van Telstar. Jelani Seedorf gaat eruit. Prins Aning komt erin.
2: In de plaats, nummer 5. Prins Aning. Mede mogelijk gemaakt door wissel.nl.
3: Komt ADO nog een keer in het 16 meter gebied? Dat is een beetje de vraag. Gebeurde in de tweede helft niet heel vaak. Dus ja, je moet wel heel optimistisch zijn om daar direct ja op te zeggen. Voor de komende paar minuten. Aan de andere kant, hoeveel echte hele grote kansen heeft Telstar nou ook gehad? Valt op zich ook wel mee. Ze zijn op één hand te tellen, denk ik.
1: Als het blijft gaan, zoals we in de tweede helft hebben gezien, zie ik er geen aanleiding om te denken dat het nog een doelpunt voor Telstar gaat worden.
3: Nee, en ook niet voor ADO.
1: Nee. Ze proberen nu de centrale verdediger in de punt van de aanval te zetten. Aning is binnen de lijnen gekomen, gaat achterin spelen. En voorin is het... Die lange centrale man die ook nog niet gevonden wordt. Nu zit daar Jensen Aboe tussen. En Jensen Aboe werkt de bal richting Prins Aning. Die man die dus nu als linksback staat. Peersman daardoor centraal achterin. En Telstar probeert dat nu met Marta aan de rechterkant. Marta haalt er nu wel een corner uit. Met een hakbal via de voeten van Silla over de achterlijn. 89 minuten en 30 seconden. Dat staat op de klok.
3: Half minuutje nog, reguliere speeltijd dus. Met de hoekschop vanaf de rechterkant. Weggekopt door ADO Den Haag. Met Barani die gelijk zijn 16 uit sprint. Aning die de bal geeft aan Demircan. Linkerkant van het veld. Spelers van Telstar blijven ook een beetje op en rond het 16 meter gebied hangen. Een stuk of 4-5. Nu toch weer even terug. Dat er niet direct een voorzet kan komen. Aning nu met de ruimte misschien. De mogelijkheden bij Peersman. Maar toch gaat de bal even naar de rechterkant. Alders naar Marta. Marta terug naar Alders.
0: Hoeveel extra tijd gaat erbij komen? 4 minuten in deze wedstrijd. Bal 16 meter gebied in. Telstar komt niet tot een schotkans. Goed verdedigd door Silla. Moet hem nu even naar voren trappen. Maar net zo snel gaat die bal weer terug. 16 meter gebied in. Oeh, Mulder zit mis. Maar het loopt allemaal goed af. Jensen Abou trapt hem naar voren. Naar Barani. Kan hem niet aannemen. Gaat het duel met Prins Aning. Telstar, het gaat daar maar net aan goed. Weet de bal in bezit te houden en kan weer opnieuw beginnen. Vanaf de linkerkant ruimte aan de rechterkant wellicht naar Marta. Nee, daar zit Van Wiegen tussen. Alders kan hem opvangen. Alders namens Telstar. Daar is dan weer Marta vanaf de rechterkant. Voorzet gaat er ook nog komen. Mulder zet zijn voet er tegenaan. Bal schiet de lucht in. En komt halverwege de helft van ADO weer terecht op de grond. Daar is het Owusu die hem opvangt. Hebben we nog 3 minuten blessuretijd te gaan in deze wedstrijd. En is dit een lekkere bal op Demircan. Vanaf de linkerkant voorzet. Laag over de grond. 16 meter gebied in. Silla haalt hem eruit met hulp van Jensen Abou. En dan is het Raterik die hem lang naar voren trapt. Ronald Koeman junior pakt hem op. 3 minuten nog. Zoveel hebben we te gaan. De blessuretijd van Telstar ADO 2-2.
1: 29 doelpogingen voor Telstar tegen 3 voor ADO.
0: Zo. Dat is en hoeveel tussen de palen?
1: Grote kansen 5. En ADO 3. ADO is 66% van de grote kansen een doelpunt geworden. Balbezit 70-30. En dat is ook een beetje het beeld wat we in de tweede helft zien. Als nu Telstar in de tweede minuut van de extra tijd eruit gaat komen met Valk. Valk met de lange bal. Zoekt naar, vindt niet. Uiteindelijk is het Mulder. Bal van afstand vanuit de tweede lijn. Het is gewaagd geprobeerd. In één keer op de pantoffel bij Peersman. Maar hij schiet de bal naast. En Ikema krijgt nu te horen dat hij snel moet zijn. En daar zijn dan de gebaren van Blank. Omdat hij niet wil dat er tijd gerekt wordt bij een inworp, bij een doeltrap. Zo, die Prins Aling die springt even in de rugzak van Barani. Barani kan door. Geeft hem vervolgens aan Zamburek. Kilo, nou ADO, je komt er een keer uit. Kijken of je de bal dan wat langer daar kan houden. Maar de opening van Kilo bij Silla is niet goed. En dan is de inworp voor Alders. Is het voor ADO Den Haag alleen maar fijn tijd door laten tikken. Als Alders de bal snel neemt, gooit hem naar Silla. Marta neemt dan over namens Telstar. Lange bal naar voren. Baam zit ertussen. Aning kan overnemen. En dan een steekbal richting Mulder. Ja, het is een slordige fase en dat is voor ADO alleen maar fijn. Want dat kan nu richting die 94ste minuut gaan toevoetballen. Als er op de klok nog 1 minuut en 15 seconden staan.
0: 2-2 dus. Een gelijkspel lijkt het meest voor de hand liggend bij Telstar tegen ADO Den Haag. Of gaat er dan toch in de absolute slotfase blessuretijd nog een doelpunt vallen? Dat is de grote vraag die 8000 mensen in dit stadion zich zullen stellen en afvragen. Het is de bal ja, die telkens maar breed gaat. En ook het publiek zegt nu eindelijk een keer gooi die bal het 16 meter gebied in. Want daar staan de spelers die hem af moeten gaan maken. Maar dan krijg je dit. Balverlies. Ja, hetzelfde wordt gelijk weer gedaan door ADO Den Haag met Van Wiegen die hem inlevert bij Telstar. En nu ook de trap naar voren van Zamburek. Die wordt opgevangen door Marvin Peersman namens Telstar. Nou, ze kunnen nog een keertje hoor. Halve minuut nog. En een beetje. Dan wordt de bal richting het 16 meter gebied gebracht. Demirchan komt er niet aan. Zamburek zit ertussen. Prins Aning kan hem opvangen op de helft van ADO Den Haag. Waar alle veldspelers zich nu bevinden. Het is Sam Valk vanaf de rechterkant waar de bal het 16 meter gebied ingaat voor een doeltrap. Want er gaat over de achterlijn niemand die eraan kwam. En dan denk ik dat deze wedstrijd erop zit. Want nog 15 seconden te gaan. Ja, dan heeft ADO toch stand gehouden in de tweede helft. En die 2-2 op het scorebord weten te zetten. En dan vraag ik me toch af wat Robin Peter nou zou blijven spelen als in de eerste helft. In ieder geval wat langer. Had er dan wat meer in gezeten. Want de wedstrijd eindigt in 2-2. En ADO is daar een stuk blijer mee dan Telstar. Niet als je op voorhand had gezegd dat deze wedstrijd in een gelijkspelletje zou eindigen. Maar de omstandigheden na die rode kaart van Milan Hocke. Na 13 minuten is dit toch wel een prima resultaat. 2-2 is het geworden in Velsen-Zuid.
1: Ja, het is zeker een prima resultaat, maar waar we het in de eerste helft over hadden, een stukje in de tweede helft ook. Hoe is het mogelijk dat het lastig voetballen is tegen zo'n 5-3-2
0: ja.
1: formatie? Hoe is het mogelijk dat het lastig voetballen is tegen 10 man? En ja. waarom blijft ADO niet zo spelen zoals in de eerste helft?
0: Ja, dat is een goede vraag.
1: Ja. Je gaat aan de ene kant voor een punt, dat snap ik. Aan de andere kant heb je ook gezien dat je het met 10 man Telstar best lastig kan maken. Sterker nog, je bent tot 2 goals gekomen.
0: Ja.
1: Moet je dan al vanaf de eerste minuut van de tweede helft gelijk in de overlevingsstand?
3: Ja, precies dat. Ik vraag het me af. Voor mij Raterink niet hoeven brengen.
1: Nee, ja, en Barani en ook niet.
3: Nee.
1: Breng dan Nigel Thomas voor de snelheid.
3: Ja, precies. Toch jammer. Ja.
1: Een punt. Dat is wat ADO pakt hier op bezoek bij Telstar. Kijken we ook nog eventjes met een schuin oog. Naar die andere wedstrijd die ook om 2:30 is begonnen. Daar staat het in de extra tijd 1-0 voor Cambuur. ADO dus een puntje erbij. Komt nu op 3 in totaal. Blijft daarmee 17e staan. Gaat toewerken naar de wedstrijd van aankomende zaterdag. Thuis tegen PSV om 4:30. Gevolgd door een thuiswedstrijd een week later om 9:00 tegen Heerenveen. Een bekerwedstrijd tegen Excelsior 31 op dinsdag 27 oktober. En dan PEC en Sparta. Dat zijn met name de wedstrijden waar de punten gepakt.
3: Ja, ja, zou haast moeten, weer moeten worden.
1: Moeten worden, hè?
3: Ja, echt.
1: Want ze blijven hier met een puntje. En je ziet bij de spelers van Telstar, met name bij Alders, die eventjes een moment voor zichzelf pakt, dat dit voor Telstar niet voelt als fijn. En bij ADO zijn ze blij dat de wedstrijd erop zit, denk ik. Wij gaan naar beneden. Interviews later deze dag te zien op onze social media kanalen en op onze website. Voor nu bedankt voor het luisteren. Maak er nog een mooie zondag van en graag tot aankomende week. Dan is het ADO PSV. Daar zijn wij natuurlijk bij en ook het top amateurvoetbal op zaterdag hoort u op Radio West. Goed weekend. Tot ziens.
3: Doeg.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
11: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
12: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
13: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
14: Wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
15: Hoe weet jij dat?
16: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
13: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
17: In Boskoop en Wassenaar is het 14 graden. Het is bewolkt, kans op regen en er staat een matige westenwind.
18: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens met een overzicht van het regio nieuws. De politie in onze regio bezocht wel iftars, maar nauwelijks andere religieuze vieringen. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep West en het roept vragen op over gelijke behandeling. De Haagse burgemeester Jan van Zanen vindt dat de politie alle geloofsgemeenschappen gelijk moet behandelen. Vanaf morgen test het Hoogheemraadschap van Delfland afsluitingen in sloten en vaarten. Tijdens de test moeten schippers soms wachten. De afsluitingen duren een kwartier tot ongeveer 2 uur. En Delft krijgt na 6 jaar weer een eigen boot in het Varend Corso. Een hoofdsponsor schenkt de bloemen, maar voor de bouw en bemanning zijn nog wel klussers en bloemschikkers en ook figuranten nodig. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
19: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Na de reclame non-stop muziek. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
20: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom woonkurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
21: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
23: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
24: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
26: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
0: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
26: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 3 dagen.
3: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure. Omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
8: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
9: Voordeelhuisjes.nl.
7: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Voordeelhuisjes.nl.
10: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
11: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. Pek Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen, het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
17: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
16: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
18: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
19: Hoe weet jij dat?
20: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
21: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
22: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
23: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
24: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
23: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
24: Rand? Nee.
23: Fair enough.
24: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
24: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
25: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
26: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
27: Tot 7 uur. Muziek van

Dag, lieve luisteraar. Daar zijn we weer met Muziek van alle Tijden. Aflevering 346. En we zitten nu echt helemaal nokkie-nokkie. Ik heb het al eerder gezegd, maar we hebben nu echt zoveel plaatjes dat ik een aantal mensen mogelijk teleur moet gaan stellen. Dus we gaan snel beginnen met een verzoekje van Ron van Schaik. Heel verhaal, dat zometeen. Eerst de Surfer Girl, Beach Boys. MUZIEK

The Beach Boys en Surfer Girl op verzoek van Bastiaan. Ron van Schaik uit Delft. Een echte brief hebben we gekregen en hij schrijft... Ja, ik ben verleden week met mijn drie zoons... naar een concert van de tribute band van de Beach Boys geweest. Dat was in het Paard in Den Haag. En wat waren die gasten goed, zeg. Loopzuiver, mooie harmonie, grandioos. Daarom wilde hij dus een plaat aanvragen van de Beach Boys. Die langzame plaat, waarvan hij de titel niet helemaal wist. Maar we hebben hem gevonden hoor, Ron. Little Surfer Girl was dat. Mailtje van Anneke... Nee, van Rina van der Vliet uit Pijnakker. Zij vraagt een plaat aan voor Anneke Bastiaan uit Scheveningen. Omdat ze 63 jaar vriendinnen zijn. Vandaar ook de plaat Vrienden voor het Leven, Danny de Munk.

Danny de Bunk en Vrienden voor het Leven draaiden we voor de vriendinnen Rina van der Vliet en Anneke Bastiaan. En Rina uit Pijnakker is al 63 jaar vriendin met Anneke uit Scheveningen. Een voicemailbericht van mevrouw Stien Stoet. Nee, mevrouw Stien Toet, daar zit geen S in, uit Loosduinen. Zij vraagt een plaatje aan voor Deborah, ook uit Loosduinen. Ze is een goede vriendin en wordt 80 jaar op 13 oktober. Graag van André Rieu, de Kroningswals.

0: Ja, hoera! Drie keer, hè? We draaien het voor Deborah uit Loosduinen. 13 oktober wordt ze 80 jaar. De Kroningswals, hè, van André Rieu. Op verzoek van mevrouw Stien Toet uit Loosduinen. Ja, ik was nog even in de verwarring. Want we hadden net natuurlijk dat verzoekje van Rina van Vliet voor Anneke Bastiaan. Vrienden voor het leven. Ik zei vriendinnen voor het leven. En ik zei toen, ja, van Rina van Vliet voor Anneke Bastiaan. En het was Anneke Bastiaan voor Rina van Vliet. En hoe komt dat nou? Ze hebben stiekem alle twee een verzoekje ingestuurd. Dus een verre vriend van Rob de Nijs, die Anneke had aangevraagd voor Rina, die schuiven we door, omdat we helemaal vol zitten. We hebben veel te veel.
1: Je luistert naar muziek van alle tijden.
0: Ja, en Kees lacht me gewoon glashard uit. Die denkt, laat hem maar prutsen, die prutser. Arjan Stassen uit Utrecht vraagt een plaat aan voor alle luisteraars. Stormy van Classics 4.

Classics 4 en Stormy draaien we op verzoek van Arie-Jan Stassen. Een mailtje van Peter van Westbroek uit Nooddorp. Graag voor mijn ouders Ellie en Bram. Een plaatje van de Dutch Swing College Band. Op 10-10 zijn ze 65 jaar getrouwd. En mijn moeder die zal zaterdag ook nog eens keer 92 worden. En de moeder luistert iedere zondag. Nou, gezellig. When you're smiling.

Applaus voor de Dutch Swing College Band. When You're Smiling draaiden we voor het bruidspaar Ellie en Bram van Westbroek uit Voorburg. En het verzoekje komt van Peter van Westbroek, de zoon uit Noordorp. Gisteren waren ze 65 jaar getrouwd. Mijn hemel, wat een leeftijd. En moeder is 92 geworden. Van harte. Een mailtje van Guus Jongbloed uit Blijswijk. Een plaat voor Annette van der Meij. Vandaag zijn ze 40 jaar samen, geen seconde spijt gehad en hoop dat we nog lang kunnen genieten van elkaar. Ze luisteren ook altijd naar dit programma. Echt top, Radio West. Nou, dat horen we graag. Iets Italiaans. Eros Ramazzotti, Musicae.

0: Ja, Eros Ramazzotti, Musica E. Ja, grapje moet ik altijd maken. Guus Jongbloed en Annette van der Meij uit Blijswijk. Vandaag 40 jaar samen.
1: Zelden zo'n mooie bal gehad. En ik had hem haast in mijn zak. Toen komt zo'n livreier. Leg neer die bal.
2: Terug naar de jaren 60. Het Sweet 60s weekend komt eraan op Radio West. Love, peace en herinneringen. Luister mee. Vanaf vrijdagmiddag 16 oktober om 4 uur ben je weer helemaal terug in de jaren 60.
0: Ja, volgend weekend hè, dan gaan we weer terug naar de jaren 60. Voor het eerst doen we dan de Sweet 60s Weekend. Ja, helemaal Engels. En het zou natuurlijk leuk zijn om dan zondag 18 oktober... als wij ook weer een uitzending hebben van Muziek van alle Tijden... vooral muziek uit de jaren 60 te draaien. Ja, dat gaat natuurlijk niet lukken, want mensen gaan springen van de hak op de tak qua muziekkeus. Dat geeft helemaal niks, maar het zou leuk zijn. Geef het maar even mee. Rob de Jong vraagt voor alle luisteraars Blue Monday. Ja, dat is morgen weer, hè. New Order.

Ja, morgen Blue Monday, vandaag zalige zondag. New Order was dat, en op verzoek van Rob de Jong. Lydia uit Den Haag vraagt een plaat aan voor Parba uit Zoetermeer, omdat zij op 5 oktober 64 is geworden. Van harte, hier zijn de heren Coat en Bie met rozen, rumbonen en rode wijn.

Dat waren nog eens tijden, hè? Rozen, rumbonen en rode wijn. Draaiden we voor Parba uit Zoetermeer. De 5 oktober is ze 64 geworden. En dat verzoekje komt van Lydia uit Den Haag. Jan Zuurmond vraagt een plaat aan voor Hetty Zuurmond. Beide uit Voorburg. Hetty is de 79 geworden. Wat een leeftijd. Van harte, hier zijn de Hollies. The Air That I Breathe.

0: The Hollies and The Air That I Breathe draaiden we voor de jarige Hetty Zuurmond uit Voorburg. De negende is ze 70 geworden en het verzoekje komt van Jan.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070 307 8061. Dit is Radio
0: West. Ja, en denk bij het verzoekje dan ook even aan volgende week.

De 18e, dan is het Sweet 60s Weekend op Radio West. Dus het zou leuk zijn als we dan verzoekjes uit de jaren 60 hebben. Medi Vroklager was afgelopen woensdag de 7e jarig. Do en Ria de Bruin willen haar bedanken voor alles wat ze voor hun doen. En graag een speciale versie van de Beatles waarop je Pete Best hoort drummen. Een aparte versie van Here Comes the Sun. 2, 3, 4.

Ja, Here Comes the Sun met Piet Best op de drums en de Beatles, een speciale versie. We draaiden hem op verzoek van Do en Ria de Bruin voor Mehdi Vroklager. Afgelopen woensdag is ze jarig geweest. En ja, Do en Ria willen haar bedanken voor alles wat ze heeft gedaan. Wim en Jacques Houwaard uit Den Haag vragen een plaat aan voor Ger van Wingerden uit Delft. Voor zijn verjaardag, ook hij was de 9e jarig. Hopelijk heeft hij een gezellige dag gehad. Het allerbeste voor de komende jaren. Hier is Nico Haak en de honky-tonky pianissie.

Nico Haak draaiden we speciaal voor de jarige Ger van Wingerden op verzoek van Wim en Jacques Houwaard. We hebben nog tijd voor een extra plaatje. Hier is Billy Preston en Billy's Bag.

0: in het dan vroeg.
1: Zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Bloesem. Met de Z van Zorg. Kijk op bloesem.nl.
6: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met 3 mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019. De eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
12: vakantie!
5: ANWB en gaan!
13: Op
0: Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
13: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
14: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
15: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
18: Tot 7 uur,

En Doris Day, que sera, sera, opende het tweede uur van Muziek van Alle Tijden. We draaien het voor Ron van Schaik uit Delft. Het verzoekje komt van Marjolein Vermeij uit Oud-Beierland. En ze schrijft, Ron is groot muziekliefhebber en toonde interesse in dit stuk met de vraag wat nu eigenlijk bedoeld wordt met de tekst que sera, sera. Ja, nou, letterlijk vertaald is het natuurlijk wat zal zijn, zal zijn. Mooier is natuurlijk om te zeggen, ja, wat gebeurt, dat gebeurt. Whatever will be, will be. Ja, het komt uit 1956 en het zat in een film. Ja, Doris Day was niet alleen zangeres, maar ook actreutel. The man who knew too much. The man who knew too much. Een verzoekje van Adriaan Buurman uit Wassenaar. En vandaag zijn hij en Marga 49 jaar getrouwd en ze hopen nog in vele gezonde jaren door te mogen gaan. Ja, dat hopen wij natuurlijk allemaal. Claudia de Breij willen ze horen met Mag ik dan bij jou?

Claudia de Breij, mag ik dan bij jou voor het bruidspaar Adriaan en Marga Buurman uit Wassenaar. Ze zijn vandaag 49 jaar getrouwd, van harte. Leo van Gladbach wil graag een plaat aanvragen voor alle fans van Tess Merlot. Het nummer wat ze zelf heeft geschreven, L'Amitié.

0: Ja, prachtig. Ja, we zijn er niet helemaal uit, Kees en ik, of het nou l'amitié is of l'amitié. Ze zingt l'amitié, maar op de laatste E staat wel een accent aigu. Dus nou, misschien dat mensen het weten. Leo van Gladbach, grote fan van Tess, die wilde hem horen.
1: Jouw verzoek in muziek van alle tijden op zondag.
2: Je luistert naar muziek van alle tijden met André Kolen.
1: Dit is Radio West.
0: Sjaak Pegels uit Schravendeel stond weer gezellig op de voicemail. Hij had weer een heel verhaal, ook over volgende week. Want dan is het natuurlijk Sweet 60s Weekend. En hij heeft al een paar jaren 60 platen doorgegeven. Maar deze week wil hij een mooie plaat horen van Linda Ronstadt en Aaron Neville, Don't Know Much. MUZIEK

Ja, gevoelig en mooi tegelijk. Linda Ronstadt, Aaron Neville, Don't Know Much... draaiden we op verzoek van Sjaak Pegels uit Schravendeel. Kees de Jong uit de Bloemenbuurt in Den Haag stond ook op de voicemail. En omdat het vandaag de 11e is, wil hij een plaat aanvragen van Robert Long. De 11e letter van het alfabet, dat is namelijk de letter K. Nou, hij heet dus Kees. En vroeger dan schreef hij zijn naam altijd met een kleine K. Want hij vond de grote nogal hoekig als hoofdletter. Ja, zo dacht hij erover als kind. Nou, nu mag je hem gewoon met een hoofdletter schrijven hoor, Kees. Hier is de letter K.

Ja, die Robert Long, hè. Je moet maar goed naar de tekst luisteren. Er zitten allerlei grapjes in. En Kees de Jong uit de Bloemenbuurt in Den Haag heeft dat natuurlijk allang door. De letter K draaiden we speciaal voor hem. Ton Zaat uit Leidschendam vraagt een plaat aan voor Beb, ook uit Leidschendam. Want Beb en Ton die hopen woensdag 14 oktober 62 jaar het huwelijk te beleven. Nou, wat hebben we toch een hoop huwelijksfeesten de laatste tijd. 62 jaar, ook alweer zo'n enorm lange periode. Maar ja, als je het goed hebt met elkaar, dan vliegt de tijd voorbij. Graag de Gatlin Brothers met Roy Orbison en de laatste Bee Gees. Ja, dat is de enige die nog leeft. Barry Gibb, hier is Indian Summer.

0: Ja, heb je voor een paar lieve centen. De Indian Summer van The Gatlin Brothers, Roy Orbison en Barry Gibb draaiden we voor het bruidspaar Tom en Beb Zaat uit Leidschendam. Komende woensdag 62 jaar getrouwd.
1: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
2: Vanavond, TV West Sport.
3: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
2: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
3: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
2: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
0: Elke week rond deze tijd dalen we af in de gewelven van het Omroepzendergebouw. Daar ligt natuurlijk de collectie van onze grote vriend Leen Huisman, de oude jokkel himself. En omdat ik deze week eigenlijk te veel verzoekjes heb, ga ik combineren met het verzoekje van Marie-José Wagener van den Kamp. Ja, doen we Leen ook een groot plezier mee. Ella Fitzgerald natuurlijk. Zoveel verschillende mooie songs heeft ze opgenomen. Luister maar naar Give a Little, Get a Little.

Ella Fitzgerald, give a little, get a little. Op verzoek van Marie-José Wagener van de Kamp. En het is ook gelijk natuurlijk de oude joekel van de week. We moeten voortmaken, want we hebben nog heel veel verzoekjes liggen. Jannie Vlanderijn uit Leiden stond op de voicemail ter nagedachtenis aan haar man Henk. 25 jaar geleden is hij overleden. En ja, het nummer van Willy Alberti gaf Jannie heel veel steun. Ook dank aan de hele familie. Nou, hier is Willy Alberti en de glimlach van een kind.

Ter nagedachtenis aan Henk, de overleden man van Jannie Vlanderijn uit Leiden. Ze heeft veel steun gehad, ook aan dit nummer, De Glimlach van een Kind, Willy Alberti. Medi uit Leidschendam vraagt een plaat aan voor Ben. En ook voor alle stellen die net zoals wij sinds de 80 jaren nog steeds heel blij zijn met elkaar. Ja, dat is wat we noemen een 80s romance. Hier zijn de Bell Stars.

0: Ja, leuke groep was dat. De Bell Stars en de 80s Romance voor Mehdi en Ben.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070 307 8061.
2: Dit is Radio West.
0: En voor volgende week, hè, dan is het natuurlijk Sweet 60s Weekend hier bij Radio West. Dus het zou mooi zijn als we dan zondag de 18e ook wat 60er jaren platen kunnen draaien. Kees van Os uit Poeldijk. Onze grote vriend stond op de voicemail met een heel lang verhaal. Hij reageerde op een uitzending van 1 oktober bij Ronald van der Geer. En daar was weer een heel verhaal over een duivenmelker. Ja, Harold van der Kruik uit Monster. Dat is een duivenmelker. En Kees die kent hem al 30 jaar, want Kees zit ook al zo lang in de duivensport. Ja, dan hadden we natuurlijk van de week ook nog dat vreselijke bericht over die boommarter in Voorburg die huisgehouden heeft in de duiventil. 51 duiven de strot afgebeten. Ja, daar word je als duivenmelker niet vrolijk van. Maar van Koos Jansen word je wel vrolijk. En die wil Kees dus horen. Voor Harold, eerst effies naar beduivies.

Ja, het klinkt heel bekend, maar welk artiest het was? Nee. Dit was Koos Jansen en eerst even naar Beduivies. Op verzoek van Kees van Os uit Poeldijk voor die andere duivenmelker, hè? Harold van de Kruik uit Monster. Art van der Voort wil graag een plaat horen van Tanita Tikkerem, maar Twist in My Sobriety.

Anita Tikkerem met Twist in My Sobriety draaiden we speciaal voor Art van der Voort. Kees Broekhuis uit Zoetermeer vraagt een plaat aan voor Anita de Vrede, ook uit Zoetermeer. Graag Paul de Leeuw met Simon Keizer het liedje Het Komt Wel Goed voor mijn vrouw Anita de Vrede, die 12 oktober 60 jaar wordt. En ook voor hoe ze in het leven staat. Een voorbeeld voor velen.

steek mijn kop nooit in het zand. Geen witte vlag gezwaaid, maar ik voel er is echt wat aan de hand. Ik wil dat iemand even luistert, niets beweert of bozer doet. Me omhelst en zachtjes zegt, weet je, komt allemaal wel goed. Dus ik vraag.

Speciaal voor Anita de Vrede uit Zoetermeer. Morgen wordt ze 60 jaar. Paul de Leeuw en Simon Keizer met Het Komt Wel Goed. Verzoekje komt van Kees Broekhuis. In Muziek van Alle Tijden hebben we tijd voor een extra plaatje. Hier is Françoise Hardy en Le Premier Bonheur du Monde.

Le premier bonheur du monde. Françoise Hardy was dat. Dat was hem, de herhaling van Muziek van alle tijden voor deze zondag, aflevering 346. Zometeen Klassiek op West met Aad de Been. Kees Zuurbier, dank voor de techniek. Ik zeg graag tot volgende week.

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
4: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
5: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
7: Oh nee, verzekering...
6: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
7: Oh, wil ik wel.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
9: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst er nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberghotels. 3 dagen al vanaf €144,50. Voordeeluitjes.nl.
10: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
10: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
11: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
12: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
13: Hoe weet jij dat?
14: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
15: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
16: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
17: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, melden Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
19: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
20: Elke dag luisteren duizenden mensen naar Radio West. Thuis, onderweg en op het werk. Wil jij met jouw bedrijf ook tussen de oren komen bij onze luisteraars? Adverteer op Radio West. Ontdek de mogelijkheden op westreclame.nl.
19: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
20: Ook jouw bedrijf laten horen in de regio? Kijk op westreclame.nl.
21: Tot 9 uur, klassiek op West. Dit is

Welkom voor 2 uur klassiek. Met de muziek waarmee Bach afrekende met die ingewikkelde vroege stemmingen die het samenspelen vaak heel ingewikkeld maakten. We noemen dit de gelijkzwevende stemming. Bach noemt de pianocyclus die aan dit fenomeen opdraagt das Wohltemperiertes, het welgestemde klavier. En er verscheen 1 oktober jongstleden een mooie en heel nieuwe opname door pianist Jan-Willem Rosenboom. U hoorde de prelude en fuga nummer 2. Het is herfst, maar de natuur is nog een beetje in zomerse sferen. En dan verschijnen er nog wat mooie herfstbloemen. In de cyclus Im Walde van de boheemse componist en cellist David Popper klinkt het 5e deel met de titel Herbstbloemen.

Maria Kliegel, cello met Nicolaus Esterhazy. Sinfonia met herfstbloemen van David Popper. Bloemen in de herfst worden extra gewaardeerd omdat ze nog even doen denken aan zomer en voorjaar. En ze werden graag tot klinken gebracht in de salons van de 19e eeuw. Maar ook regelmatig in de concertzaal. Zo maakt componist en trompetist Hans Christian Lumbye, ook wel de Deense Strauss genoemd, in 1868 een vrolijke polka met de naam Hoestblumsten. En jawel, in het Nederlands opnieuw herfstbloemen.

Nogmaals herfstbloemen. Ditmaal van de Deense Strauss met de naam Hans Christian Lumbye. U hoorde het Tivoli Symphony Orchestra onder leiding van Tamas Veto. De herfst is ook de tijd van verhalen. Vandaag speelt zich dat vaak af op een beeldscherm, maar dat was in vroeger tijden lastig. Bij het donkerder worden van de avonden vertelde men elkaar verhalen, misschien wel bij een knappend haardvuur. Dat konden dan gewone dagelijkse gebeurtenissen zijn, maar nog mooier waren de verzonnen sprookjes over mysterieuze, spannende, romantische en soms zelfs gruwelijk verzonnen verhalen. Robert Schumann had geen tekst nodig om zijn Märchenbilder vorm te geven. Hij laat ze gewoon klinken. Nummer 1 heet dan heel simpel Nicht schnell.

Uit de muzikale sprookjes, Märchenbilder van Robert Schumann, speelde Tabea Zimmerman samen met Hartmut Hol het eerste deel. Maar natuurlijk ging men graag naar het theater om zo'n sprookje als echte opera mee te maken. Het is 1893 wanneer van de hand van de Duitse componist Engelbert Humperdinck, niet te verwarren met de latere popzanger die zijn naam leende, een opera. Op het podium een van de populairste sprookjes, opgeschreven door de gebroeders Grimm. Over een broertje en een zusje achtergelaten in het bos. Nou, u raadt het al, Hans en Grietje. Uit de eerste akte van Hänsel und Gretel, wanneer ze nog een vrolijk dansje maken.

uit Hans en Grietje. Populair sprookje al in de 19e eeuw. En men deed zoals vandaag. Van elke leuke, bij iedereen bekende gebeurtenis maak je een musical. En toen was dat een opera. Succes verzekerd. Componist was Engelbert Humperdinck. Een uitvoering door solisten en koor met het Bavarian Radio Symphony Orchestra. U hoorde het begin van het verhaal waar Hans en Grietje nog vrolijk door het bos huppelen. En dat brengt me bij een vrolijk stukje herfst. Want er is natuurlijk heel veel klassieke herfst over vergankelijkheid en vallende bladeren. Maar het is ook de tijd van de oogst. En de oogst van de druiven betekende een nieuwe hoeveelheid wijn, meestal voor de nabije toekomst. In de herfst uit de jaargetijden van Joseph Haydn klinkt dan: Juwe, juwe, der Wein ist da.

over de nieuwe wijn uit de herfst, onderdeel van de jaargetijden van Joseph Haydn. U hoorde Collegium Vocale uit Gent met het Orchestre des Champs-Élysées onder leiding van Philippe Herrewegen. En dit herfstige drankfestijn brengt me bij een van de meer dan 30 familieleden van de familie Bach. Johann Nicolaus Bach was een achterneef van Johann Sebastian. Nicolaus werkte als organist in dienst van de Universiteit van Jena. En daarmee was hij goed bekend met het studentenleven. Hij maakte voor een studentengezelschap het stuk Der Jenaische Wein- und Bierroever. En dat ging over de traditie dat een stadsomroeper vanaf de toren van Jena bekend maakt dat er nieuw bier en nieuwe wijn voorhanden is.

Een ensemble onder leiding van Markus Schäfer. Met drie deeltjes uit de Jenaische Wijn- und Bierroever van Johann Nikolaus Bach. Dan heb ik hier een bijzondere geboortedag. Voordat Wibi Soriadi aantrad als Nederlands populairste pianist, hadden we Daniel Weyenberg. U kunt zich dat misschien nog herinneren. Ik kan me in elk geval herinneren dat hij in een ver verleden in dit programma vertelde over zijn avontuurlijke leven als toppianist. En dat ging niet alleen over zijn pianospel. Maar goed, hij werd geboren in 1929 op 11 oktober precies. Dus hij mag vandaag nog een keer in 3 van de 16 walsen voor piano van Johannes Brahms.

De walsen nummer 8, 9 en 11 uit de 16 walses van Johannes Brahms. Gespeeld door Daniel Waaienberg bij gelegenheid van zijn geboortedag op 11 oktober 1929. Dit was toen, maar deze week klinkt veel nieuwe muziek in de Haagse theaters. Dat alles in het kader van Festival Dag in de Branding. En ik zie aanstaande zaterdag 17 oktober in de Nieuwe Kerk, naast muziek van curator, zeg maar samensteller van het programma, Calliope Tsoupaki, ook werk van Michael Gordon. Amerikaans componist, geboren in 1956. En hij is niet makkelijk te plaatsen. Jazzmuziek, minimal, klassiek, symfonisch. Hij gebruikt klassiek instrumentarium, maar net zo makkelijk ook elektronica. Of een set stijgerbuizen. Alledaagse zaken. Hij gaat het allemaal niet uit de weg. Luister naar een klein stukje uit zijn compositie Trance

Een fragment uit de Trance van Michael Gordon. Het hele stuk, ook te horen zaterdag aanstaande in de Haagse Nieuwe Kerk. Een fragment uit de Trance van Michael Gordon. Het hele stuk, ook te horen zaterdag aanstaande in de Haagse Nieuwe Kerk in het kader van Festival.

Walking the Dog van George Gershwin door het Ian Sutherland Concert Orchestra. Ik vertelde eerder dat de familie Bach meer dan 30 musicerende en componerende leden telt. Soms kom je een naam tegen waarvan je dan opnieuw denkt: zou dat familie zijn? En zo hoorde ik laatst muziek van ene Milan Dvořák. Nu heten nogal wat mensen in Tsjechië Dvořák. En ook hier is geen bewijs van een familierelatie met Antonín Dvořák. Maar toch even kennis maken. Veel jazzy muziek van hem. En hij voorzag ook een groot aantal films van muziek. Ik heb hier drie jazz-etudes van zijn hand.

Drie jazz-etudes van Milan Dvorak, gespeeld door Milan Franek. Deze Dvorak is dus geen familie van die andere Dvorak, waarvan de muziek de 16e gaat klinken in datzelfde festivaldag in de branding. Vrijdag speelt het Residentieorkest zijn 5e symfonie in Amare. Alles in het kader van dat festival. Ga voor alle info en kaarten even naar hun site. En wij gaan intussen naar het nieuws van 8 uur... met het derde deel uit deze 5e symfonie. Het Scherzo Allegro. En na het nieuws nog een heel uur klassiek. Dus heel graag tot zo.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
7: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
8: Nieuws checken op je mobiel, de app openen of even kijken op de website? West is de hele dag dichtbij en jouw bedrijf kan daar ook zichtbaar zijn. Bereik jouw doelgroep met West Online. Meer weten? westreclame.nl.
7: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
8: Online opvallen bij jouw doelgroep? Kijk op westreclame.nl.
9: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
0: Tot 9 uur, klassiek op West.
9: Dit is

Een klein stukje uit Thin Air van Calliope Tsupaki. Met deze muzikale verbeelding van dunne lucht. Een stuk dat in verschillende versies en bezettingen bestaat. Welkom terug voor een tweede uur klassiek. Dit was het Lumen Ensemble. En het stuk is vrijdag ook te horen in het Festivaldag in de Branding. Dan door het Residentieorkest in Amaris Concertzaal. En een dag later een andere grote productie. En dat is in de Grote Kerk. Daar klinkt het War Requiem van Benjamin Britten. Het is een indrukwekkend eerbetoon aan slachtoffers van oorlog en geweld. Een requiem afgewisseld met teksten van Wilfred Owen. De bezetting is groot. Solisten, gemengd koor, jongenskoor, twee orkesten en orgel. Nou, laten we gewoon luisteren. Dit is het Agnus Dei.

Unused Day uit het War Requiem van Benjamin Britten. Opgedragen aan vier gevallenen uit de Eerste Wereldoorlog en door hem gemaakt bij de heropening van de kathedraal van Coventry, die door bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog volledig was verwoest. Dit hele stuk zaterdag in de Grote Kerk bij gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Koninklijk Conservatorium. En dan door een keur aan jonge muzici, samen zo'n 225, en ondersteund door Haagse koren en ensembles. Maar eerst kunt u vandaag even tot rust komen in de Maranatha-kerk. Daar zingt het projectkoor Chavanon het programma Nachtmuziek. Ik heb hier een stukje van de Noorse componist Ola Gjailo met Northern Lights.

Northern Lights van Ola Gyaylo. Dit was het Phoenix Choraal, maar vandaag om 3 uur door projectkoor Chavanon in de Maranatha-kerk, en die is te vinden aan de Tweede Zwelingstraat in Den Haag. Vorige week hadden we al een stukje uit het strijkkwartet De Jacht van Mozart. En ik zie vrijdag in de Nieuwe Kerk opnieuw het Matangi-kwartet met hun programma Mozartiade. Ook dan klinkt kwartet nummer 17 De Jacht. En hier is het vierde deel, Allegro Assai.

Opnieuw een deel, het vierde, uit het strijkkwartet De Jacht van Mozart. Dit was het Quartetto Casals, maar het hele kwartet klinkt vrijdag in de Haagse Nieuwe Kerk in het programma Mozartiade door het Haagse Matangi-kwartet. Naast twee kwartetten van Mozart een bijzondere buiging naar deze meester, gemaakt door de Engelse componist Michael Nyman. Hij was de eerste die de term minimal gebruikte. Hij maakte veel muziek bij film, maar onder meer ook vier strijkkwartetten. Daaronder in Re Don Giovanni. En dat is een minimalistisch eerbetoon aan Mozart.

De Michael Nyman Band met In Re Don Giovanni. En daarvoor gebruikte componist Michael Nyman de aria Madamina in Catalogo Equesto. In de opera Het moment dat Leporello zijn knecht, de knecht van Don Giovanni, de veroveringen van zijn meester opzond. Nou, luister even naar het origineel.

131 sento in Francia e tutto.

ma passion predominante è la gioventù incipiante.

Dit was de echte Mozart. De aria die Michael Nyman inspireerde voor zijn strijkkwartet, dat u ook zojuist gehoord hebt. Uit Don Giovanni, vandaag door het Freiburger Barok Orkest. En dan is er ook deze week veel filmmuziek. Het nieuwe programma van Vocaal Ensemble, zelf zeggen ze de meidengroep Wishful Singing. Steven Kamperman maakte een bijzonder arrangement van de film Metropolis, gemaakt in 1927 door Fritz Lang. Het is de eerste, nou, eigenlijk zeg maar science fiction film over een stad in de toekomst waar robots het voor het zeggen hebben. Ik heb hier twee stukjes uit het arrangement van Wishful Singing. Allereerst de trailer en het eind. Tot der Maschinen, wanneer de mens het zelf weer voor het zeggen heeft en de machine aan de kant gooit.

Wishful Singing met twee stukjes uit hun programma Metropolis. Naar de vroege science fiction film uit 1927 van Fritz Lang. Het hele project ook aanstaande donderdag in de Leidse Stadsgehoorzaal. Maar vrijdagavond de 16e in Den Haag. Muziek van zo'n 400 jaar eerder. In 1647 verschijnt een bundel van 39 gezangen voor zangstem en basso continuo van de hand van de Haagse dichter, diplomaat en componist Constantijn Huygens. De titel is Patoria Sacra et Profana, zowel geestelijk als wereldlijk. Nou, laten we eens luisteren. Nummer 33. Que ferons-nous? Wat gaan we doen?

Que ferons-nous? Misschien beste te vertalen als waar gaan we heen? Uit de Pathodia van Constantijn Huygens. Dit waren Cyril Oviti, Marie van Rijn en Mirjam Riol. De muziek van Huygens, afgewisseld met die van tijdgenoten, vrijdag in de Oud-Katholieke Kerk aan de Juffrouw Ida-straat in Den Haag. Al een dag eerder, donderdag de 16e, bent u welkom in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartskerk aan de Loosduinse Hoofdstraat. Daar een concert door Capella Sine Nomine, met missen van Gabriel Fauré en Cécile Chaminade. De laatste. De mes pour deux voix égales. De mis voor twee gelijke stemmen wordt niet zo heel vaak uitgevoerd. Daarom vandaag een voorproefje uit deze mis. Het Gloria.

Gloria uit de Mes pour deux voix égales van Cécile Charminade. Ook te horen samen met de mis van Gabriel Fauré aanstaande donderdag in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartskerk aan de Loosduinse Hoofdstraat. Dan klinkt vandaag in Amare het residentieorkest met tweemaal een one-minute symfonie. Het vioolconcert van Tchaikovsky en ook nog Ein Heldenleben van Richard Strauss. Eigenlijk is dat laatste een muzikaal zelfportret, maar hij draagt het uiteindelijk op aan Willem Mengelberg, een goede vriend van Strauss. Deel 1 heet eenvoudig Der Held.

Der Held uit Ein Heldenleben van Richard Strauss. Dit was de Berliner Philharmoniker, maar vanmiddag om 14:15 in Amare door het Residenzorkest. En daarmee zie ik nadert de klok van 9. Ik heb nog een concert op de lijst en dat is vandaag in Leiden. Daar speelt het Nederlands Doktersorkest. Een orkest dat bestaat uit artsen. Nou, ik zou willen zeggen een heel veilig concert dus. En ze spelen ook nog eens muziek van Wagner. Naast Rachmaninoff en de Nederlandse componist en directeur van het Haagse Conservatorium uit een verleden, Johan Wagenaar. Zijn ouverture De Cid is geïnspireerd op het gelijknamige toneelstuk van Corneille. Ik zeg u met deze held voor vandaag gedag. Nog een heel mooie zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl. Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist. Verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
6: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
7: Voorzorg Holland altijd dichterbij.
8: Tot 11 uur, Roman T.

0: Nou, het is steeds zichtbaarder geworden hoe belangrijk ruimtevaart is voor onze veiligheid, voor onze voor gegevens over de aarde, voor de wetenschap. Dus de Europese Commissie die wil daar ook en moet daar ook een rol in spelen. Gewoon omdat het belang van ruimtevaart zo groot geworden is.
1: Vernieuwing en ontwikkeling in de ruimtevaarttechnologie wordt in de toekomst steeds belangrijker. De EU en ook Nederland doen volop mee.
2: Ik denk dat vooral het belang van ruimtevaart is innoveren. Als je ziet dat in het verleden allerlei uitvindingen zijn gedaan omdat het eerst begonnen is om de ruimtevaart. En ik hoop dat die toekomstige innovaties, dat die uit Europa komen.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
2: Vanavond, TV West Sport.
3: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VBSB.
2: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
3: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
2: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt-het-vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyad. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyad 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
5: Soms moet je het gewoon even laten zien. Met reclame op TV West breng je jouw bedrijf letterlijk in beeld bij mensen in onze regio. Ook gezien worden door jouw klanten? Kijk voor de mogelijkheden op westreclame.nl.
4: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
5: Jouw bedrijf prominent in beeld? Ontdek TV West op westreclame.nl.

0: Zelden zo'n mooie bal raakt. En ik had hem haast in mijn zak. Toen komt zo'n livreier. Leg neer die bal.
1: Terug naar de jaren 60.
2: Het Sweet 60s weekend komt eraan op Radio West.
1: Love, peace en herinneringen. Luister mee. Vanaf vrijdagmiddag 16 oktober om 4 uur ben je weer helemaal terug in de jaren 60. Sweet

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Elf uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor de beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de jemenitische regering, de tegenstander van de Houthis. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv hebben aangevallen. Rusland heeft helemaal niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekend. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra alert op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten deze week in Maasland in Zuid-Holland zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat was een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel is vlot gegaan, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, autotaalglas.
7: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de popart. Marisol is terug. Nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
8: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Deze week op NPO Sterren NL. De Nederlandstalige

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn.
2: Paus Leo heeft een knobbeltje in zijn long. Hij moet geopereerd. Dat vertelde hij zelf tijdens het zondagse Angelusgebed op het Sint-Pietersplein. Dat vond ik raar. Heeft het Vaticaan geen persdienst? Misschien dacht Leo, tijdens dat gebed sta ik toch ietsje directer in contact met de heren. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Frankrijk heeft een enorme staatsschuld, die wordt alleen maar groter. En daar wordt door het IMF met argusogen naar gekeken. En mensen voelen zich beter als ze een praatje maken. Daar is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En morgen begint dan ook, ja, het zal Nederland niet zijn, de week van het praatje. En dan kan je zelfs cursussen volgen. Tandarts Didi Landman spreek ik, die krijgt een eredoctoraat van de UvA, omdat zij al 15 jaar dak- en thuislozen gratis helpt. En de filmklassieker Metropolis van Fritz Lang is bijna een eeuw oud. En Steven Kamperman mocht daar nieuwe muziek bij maken. En die was vanavond voor het eerst te horen. En na afloop van dat concert, met film natuurlijk, spreek ik hem. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 11 oktober.
2: De aanval van de Houthis op een vliegveld in Saoedi-Arabië heeft indruk gemaakt op de Amerikaanse president Trump.
3: I think the attack was a terrible thing. I think it's terrible.
2: Saoedi-Arabië wil keihard terugslaan en Trump denkt dat zijn bondgenoot dat wel kan.
3: Well, they're able to defend. Look, the Saudis are good fighters.
2: Trump overweegt Saoedi-Arabië te helpen.
3: We're going to look at it. We just found out about the recent attack. So we'll make a decision. We move very quickly.
2: Maar volgens deze defensie-expert heeft Amerika niet genoeg slagkracht voor nog een oorlog.
4: Dus het zou erg dom zijn als die toch zou ingrijpen. Maar ja, bij Trump weet je het nooit.
2: Verder met de dieseldeal die Trump heeft gesloten met het Russische president Poetin. Vanochtend wilde minister Van der Brink bij WNL op zondag daar weinig over zeggen.
5: Ik heb mezelf aangeleerd in de afgelopen maanden om in die zin niet elke dag commentaar te gaan leveren op wat er in de VS gebeurt. Mm-hmm. Het is nogal veel.
2: Even later zat minister Berendsen bij Buitenhof. Die deed ook zijn best om diplomatiek te blijven.
6: Nou, kijk, de inzet van de Europese partners is meer druk op Rusland, meer economische druk op Rusland. En daar helpt deze deal natuurlijk niet in.
2: Volgens democratische senatoren maakt de deal Amerika medeplichtig aan de oorlog in Oekraïne. Nog een keer Berendsen.
6: Nou, nee, dit zouden niet de woorden zijn die ik kies.
2: De presentator probeert het opnieuw.
7: Is het collaboratie?
6: Nee, dit zijn geen woorden die ik zou gebruiken.
2: Nog een laatste poging.
6: Dus in die zin is deze deal wat dat betreft natuurlijk gewoon ongewenst.
7: Kwalijk?
6: Nee, ongewenst, dat is precies wat ik zeg.
2: En dan Coming Out Day. In Oldebroek wilde een christelijk deel geen regenboogvlaggen. Die kwamen er toch en dat leidde tot vandalisme.
8: Bij de 84-jarige Jan hebben ze zelfs een touw om de mast geknoopt en is de vlag met een auto omvergehaald. Dat is geen kwajongensstreek. Ik vind dat onacceptabel.
2: Jan vond dat zelf ook.
9: Het zijn geen kwajongensstreken. Dit is opgezet.
2: Het Coming Out Comité pikte het niet.
8: En dat is intimidatie. Maar zoals gezegd, laten wij ons niet intimideren. Deze hangt weer.
2: De vlag wappert opnieuw, tot tevredenheid van Jan.
9: Prachtige kleuren. Daarom.
2: We sluiten af met de notenkraker. De kans is groot dat we een invasie kunnen verwachten van dit vogeltje. Voor iedereen die hem wil spotten, zo ziet hij eruit.
10: Dat chocoladebruine petje.
11: Een keeltje heeft hij, een zwart keeltje. Inderdaad, ja.
12: Best wel een diepe, dikke buik.
13: Met witte spikkels.
10: En een hele sterke snavel met nog een klein extra puntje eraan.
2: Om hem te lokken kun je zijn geluid nadoen. In Flevoland, waar hij al gespot is, is het inmiddels druk.
12: Er staan overal ook mensen, hè?
10: Ja, klopt.
12: Wow. Het is een beetje heigerig dit, of niet?
2: Dan even geduldig wachten.
12: Waar zit hij?
10: Geen idee.
12: Oh.
10: Daar zit hij.
12: Mooi!
2: Ze komen uit Oost-Europa vanwege de hongersnood. En ook hier vinden ze niet allemaal genoeg voedsel.
14: Je hebt een woord ervoor, zelfmoordbrigade wordt wel genoemd.
12: Okay.
14: En in Duitsland wordt het een totus migration genoemd.
2: Dus mooi om te zien, maar ook best zielig.
14: En daar genieten wij van, een notenkraker hier. Terwijl de kans dat hij teruggaat heel klein is. Of bijna niet heel eigenlijk, ja.
12: Die beesten zijn eigenlijk in blinde paniek.
14: Ja, in feite wel, ja, zeker ja.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, de krant van morgen met Clemens Peters.
7: Het kabinet wil de geluidszones en de veiligheidsgebieden rondom Schiphol volgend jaar zo aanpassen dat nieuwbouwplannen in en rondom Amsterdam voor tienduizenden woningen overeind blijven. En daardoor groeit wel het aantal mensen dat ernstige geluidshinder ervaart, tot boven de 25% grens die het kabinet wil hanteren, schrijft het Parool.
2: Gemeenten rond Schiphol dringen al jaren aan op aanpassing, omdat ze nu nauwelijks kunnen uitbreiden. Samen met Schiphol wijzen ze erop dat vliegtuigen veel stiller zijn geworden. Het kabinet hoopt dat door de komst van nog meer stille vliegtuigen het doel van 25% geluidsgehinderden de komende jaren alsnog wordt bereikt.
7: Warmer weer trekt een wissel op de volksgezondheid, schrijft Trouw. Nieraandoeningen dreigen fors te verergeren door klimaatverandering, stellen hittedeskundigen. Het gaat om alle soorten nierproblemen, zowel acuut als chronisch, zegt hoogleraar Dane.
2: Dat hitte samengaat met nierproblemen hoeft niet te verbazen. Uitdroging en een slechte balans tussen vraag en aanbod van vocht in het lichaam lijkt de nierschade te veroorzaken. Maar veel van de nierschade is vrij simpel te voorkomen, zegt Danen. Veel drinken, veel plassen en het lichaam koel houden.
7: Honden verouderen sneller dan mensen. En grote honden helemaal. Dat wisten we al, maar waarom worden grotere honden soms niet ouder dan 8... terwijl een chihuahua makkelijk de 15 kan aantikken? De Volkskrant bericht over een baanbrekend Amerikaans onderzoek.
2: Grotere honden moeten harder groeien tot hun volwassen lichaamsgrootte, waardoor hun cellen vaker delen. Daarbij loopt hun DNA meer schade op. Het doorfokken van honden speelt ook een grote rol. Fokkers selecteren op grootte en dan krijg je een grote hond die de voortdurende schade aan al zijn cellen niet goed meer kan repareren en dus korter leeft.
7: We hadden al de elektrische Renault 4, de Renault 5, de Fiat 500 en nu is er een iconisch karretje aan toegevoegd. De Deux Chevaux Citroën, oftewel een moderne eend. Het AD is er behoorlijk enthousiast over. Karakter, emotie, optimisme, hij heeft het allemaal. Dit is wat de auto-industrie de afgelopen jaren te weinig heeft laten zien, jubelt de autoredacteur.
2: Met een richtprijs van 15.000 euro is de auto nog betaalbaar ook. En vier deurs, ook dat nog. Volgens het AD is het nu al een klassieker in wording. Maar voordat deze rubriek een beetje te veel op reclame gaat lijken, er is wel een probleem met de elektrische eend. Hij waggelt niet.
1: Deze onderwerpen uit

0: I knew it, I knew you, van Taylor Swift. Het Internationaal Monetair Fonds houdt vanaf morgen zijn jaarvergadering in Bangkok. En de enorme Franse staatsschuld staat hoog op de agenda. Men vindt het dringend noodzakelijk dat Frankrijk en andere landen hun schulden nou eens gaan aanpakken. Goedenavond, Harald Benink. Hij is hoogleraar Banking and Finance aan de Universiteit van Tilburg.
1: Goedenavond.
0: Hartelijk welkom. Fijn dat u gekomen bent. Ja, eerst maar eens schetsen. Hoe groot zijn die Franse schulden?
1: Nou ja, die zijn dus heel groot. Het is sowieso een enorme economie.
0: Maar hoe groot?
1: Ja, hoe groot? Nou, ze zijn dus op weg naar 120% van het nationaal inkomen. Dus zeg maar wat we in een jaar verdienen. Nederland zit rond de 45%. En eigenlijk zijn de Europese normen, ook vanuit het verdrag van Maastricht, waarmee we de euro invoerden, dat het niet meer dan 60% mag zijn. En Frankrijk heeft eigenlijk sinds de start van de euro 27 jaar geleden bijna altijd zich nooit aan de normen gehouden. Het is ook een norm dat het financieringstekort, hebben we in Nederland ook, dit niet meer dan 3% mag zijn van het nationaal inkomen. Frankrijk heeft er altijd boven gezeten. En als je dat maar lang genoeg doet, dan krijg je natuurlijk dat die staatsschuld enorm oploopt en op een bepaald moment heel moeilijk te financieren is.
0: Ja, Franse slag, mag ik die term gebruiken? Is het een
1: het is natuurlijk in veel meer Europese landen. Kijk, 4 jaar geleden toen Giorgia Meloni, de premier van Italië, werd. Toen werd er ook heel erg was de angst dat dat uit de hand zou lopen. Zij is toch in staat geweest om iets dat begrotingstekort terug te brengen. Maar ook Italië heeft natuurlijk nog een staatsschuld van nog zelfs als percentage nationaal inkomen nog iets hoger dan Frankrijk. Maar het gaat natuurlijk om dat je enerzijds kunt bezuinigen, anderzijds economische hervormingen kunt doorvoeren, economische concurrentiekracht. En bijvoorbeeld één ding wat daar heel erg speelt is de pensioenleeftijd.
0: In Frankrijk?
1: Want in Italië is het ook al richting de 67 aan het gaan. Frankrijk, maar president Macron heeft geprobeerd het van 62 naar 64 te brengen. Dat is nu voorlopig weer teruggedraaid. Omdat er zoveel weerstand was, teruggedraaid tot na de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar.
0: Ja, je begrijpt het toch niet? Mensen worden nou een keer steeds ouder en straks zitten al die Fransen 15 jaar achter de geraniums.
1: Is langer,
0: is dat dan zo leuk? Zijn ze gewoon lui?
1: In Frankrijk is heel erg het gevoel van verworven rechten. De Fransen denken, ik heb gewoon recht op een hele, hele goede en dure gezondheidszorg. Ik heb recht op een pensioenleeftijd van begin 60. En als dat dan wordt afgepakt, dan zijn de Fransen revolutionair. Ik zeg ook wel eens, een beetje gekscherend, het is niet voor niks dat de Franse revolutie in Frankrijk is uitgebroken. We hebben de vorige eurocrisis meegemaakt van 2010. Bijvoorbeeld met Griekenland en Portugal en Ierland.
0: Ja.
1: Nou, die landen waren meer bereid, en ook Spanje, om in beweging te komen. Maar in Frankrijk wordt het toch heel erg gezien als een aantasting van verworven rechten. En de Fransen die accepteren het gewoon niet.
0: Nee.
1: En dat is dus heel problematisch. Je ziet het nu ook met Macron. Dit is nu de vierde premier in de afgelopen 2 jaar. Hij probeert iedere keer bezuinigingspakketten door het parlement te lozen, maar het lukt niet.
0: Ja, president is die, hè?
1: President Macron.
0: Ja, ja. Toch zijn er binnen de EU regels. Ja. Hè? Begrotingstekorten van lidstaten mogen maximaal 3% van dat BBP zijn. Hè? Dat bruto binnenlands product.
1: Ja, dat is eigenlijk wat ik noem dat nationaal inkomen.
0: Dat
1: met elkaar verdienen.
0: Maar goed, maar die Fransen zitten daar dus al heel lang boven. Dat wordt dan maar gewoon gepikt.
1: Nou ja, dat is dus. We hebben natuurlijk ook, want nu is natuurlijk vanuit Noord-Europa, vanuit Nederland en Duitsland en andere landen klagen we hierover. Maar we hebben het natuurlijk gewoon te lang uit de hand laten lopen. Dus misschien een bekende uitdrukking, Jean-Claude Juncker, die was voorzitter van de Europese Commissie.
0: Ja.
1: Hij zei, de begrotingsregels gelden voor ons, voor alle landen, behalve voor Frankrijk. En waarom is dat? Parce que c'est la France. Dus Frankrijk heeft een bepaalde uitzonderingspositie weten te creëren.
0: Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?
1: Nou, omdat natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog, de Frans-Duitse as is leidend natuurlijk geweest voor de Europese integratie vanaf de jaren 50. En Duitsland zat natuurlijk toch altijd met de schaduw van het verleden. En voorstelbaar van wat Duitsland natuurlijk, het Nazi-Duitsland heeft gedaan. Dus Frankrijk heeft daar toch een soort overheersende rol kunnen spelen in die Frans, een soort positie, omdat zij natuurlijk daarin gewoon, zeg maar, ook moreel daarboven stonden. Dus ze hebben dat gewoon op een of andere manier, hebben ze die positie kunnen krijgen. Alleen nu zeggen ze een aantal prominente Franse politici, we zien nou de protesten met de scholieren, dat de schoolgebouwen niet deugen. De brandweermannen willen meer geld en meer materieel met de bosbranden. Maar er zijn nu ook Franse politici die zeggen, ja, maar het geld is op. We hebben gewoon geen geld meer, want we moeten de schulden zijn. Je ziet al dat de Franse rente op de staatsschuld enorm is opgelopen. 10-jaars rente richting de 5%. Ja? Nou, dat is net zo hoog als tijdens de vorige crisis in 2008. En dit zou zomaar kunnen gaan escaleren in een vertrouwenscrisis in het Franse staatsschuld. En dan wordt het dus ook een soort Europese crisis.
0: Ja, want je kan natuurlijk wel zeggen, wij hebben die verworven rechten. Wij mogen allemaal met pensioen op ons 62ste. Ja. Maar op een gegeven moment dan is het gewoon geld toch op.
1: Ja, en dan kan het alleen maar gefinancierd worden door die tekorten door te lenen tegen hogere rentes. Ja. Maar dan gaat natuurlijk dat vliegwiel nog sneller draaien. Ja. En de zorgen zijn dus ook bij het IMF natuurlijk, de vergadering in Bangkok gaat natuurlijk niet alleen over Frankrijk aan zich. Maar het gaat erom, als een vertrouwenscrisis ontstaat, mocht ontstaan in Franse staatsschuld, dan gaat dat als het ware effecten creëren, bijvoorbeeld naar Italië, de Italiaanse staatsschuld, die ook heel hoog is. Maar dat kan dus in het hele eurosysteem tot een grote crisis leiden. En de vraag is, wat moeten we dan doen? Moet dan de Europese Centrale Bank de zaak gaan redden om met het opkopen van Franse staatsschuld? Dat kan. Maar dat zou natuurlijk ook weer, zeg maar, tussen aanhalingstekens, het slechte gedrag van het verleden belonen. We noemen dat.
0: En dat slecht gedrag mag je nooit belonen.
1: Ja, maar als het alternatief zou zijn dat er een hele grote crisis in het eurosysteem ontstaat.
0: Je bedoelt dat ze de hele EU meesleuren in.
1: Waarom hebben we toen in 2010 Griekenland gered?
0: Ja,
1: omdat het idee
0: nog
1: was, als Griekenland eruit gaat, dan wordt eigenlijk een soort belofte doorbroken dat je een Europese munt hebt en dat landen er niet zomaar uit kunnen. Op het moment dat één land eruit gaat, als Griekenland eruit was gegaan, dan waren andere landen, hadden speculanten op de markt misschien ook gedacht, wie is de volgende? Nou, misschien Portugal. En dan krijg je dus een soort domino-effect, dat het doorgaat en dat die hele euro helemaal onder druk komt te staan.
0: Ja, hoe is dat toen met Griekenland eigenlijk gelukt om daaruit te komen?
1: Nou, kijk, Griekenland, daar zijn dus een combinatie ook van noodleningen tegen lage rentes, maar misschien ook wel het woord de trojka, hè, we hadden de Europese Centrale Bank, de Commissie, het IMF, die hadden dus een pakket van hervormingen en bezuinigingen. En daar moest Griekenland zich aan voldoen. En dat hebben ze ook gedaan. En nu is de Griekse economie aan het groeien, aan het vernieuwen. En eigenlijk zouden landen als Frankrijk en Italië, zeggen sommigen, dat ook moeten. Die moeten ook door een soort moeilijk, misschien kan een crisis daar wel bij helpen. Ze zullen in beweging moeten komen, want het huidige pad is niet meer houdbaar. Nee. Zeker voor Frankrijk niet.
0: Ik zei in de inleiding dat het IMF de komende week dus gaat praten over Frankrijk. Maar goed, ook wel over andere landen natuurlijk. Kan dit ook een impact hebben op de wereldeconomie?
1: Ja, natuurlijk. Op het moment dat er een vertrouwenscrisis in Europa ontstaat, heeft dat natuurlijk ook impact op de economische groei in Europa. Het kan ook leiden tot problemen met banken, want de banken hebben natuurlijk ook weer in die staatsobligaties belegd. Dus op allerlei manieren kan dit ook tot een crisis in Europa leiden, kan de economische groei ondermijnen. Dus het is heel interessant dat wij in Den Haag, voor goede reden, wij praten bijvoorbeeld over die vermogenswinstbelasting en de kleine spaarders en beleggers.
0: Ja, ja, ja.
1: En het zoeken van een half miljard van 500 miljoen. Maar dat is belangrijk. Maar het zou ook wel wat meer mogen gaan in Den Haag over deze potentiële Europese crisis. Want als dat gebeurt, dan praten we niet over 500 miljoen, waar dan gaten in de begroting ontstaan, maar veel grotere bedragen.
0: Zou dit nog iets kunnen opleveren in die top in Bangkok?
1: Nou ja, er wordt over gesproken. Maar het probleem is, denk ik, dat het Franse politieke establishment, hè, en de centrale bankiers en de president van de centrale bank, minister van Financiën, die weten heus wel wat er moet gebeuren. Maar kun je het Franse electoraat overtuigen. U weet, we hebben volgend jaar in april, mei presidentsverkiezingen in Frankrijk.
0: Ja.
1: Nou, grote kans dat deze keer Marine Le Pen wellicht gekozen zal worden. En dan wordt het ook heel belangrijk hoe zij zich tot, als zij president zou worden, zich tot Europa zal gaan verhouden.
0: Nou, daar is ze niet een enorme voorstander van, hè?
1: Nee, dus dat wordt. Maar het kan zijn dat ze misschien toch, als net zoals Giorgia Meloni in Italië, toch eieren voor haar geld gaan kiezen.
0: Dankjewel, Harald Benink, hoogleraar Banking and Finance aan de Universiteit van Tilburg.

0: Ja, altijd heerlijk. Aretha Franklin met 96 Tears. De Universiteit van Amsterdam kent een eredoctoraat toe aan een vrouw met een bijzonder beroep, straattandarts. Didi Landman behandelt al 15 jaar dak- en thuislozen. En de UvA gaat haar onderscheiden vanwege het maatschappelijk belang van haar werk. Goedenavond, mevrouw Landman.
1: Goedenavond.
0: Ja, gefeliciteerd. Dat zal wel een verrassing zijn geweest, of niet?
1: Ja, ik was helemaal geschrokken toen ze belden. Ik vond het gewoon... Nou, eerst dacht ik, jullie op een verkeerde persoon. En toen zei ik, nee, ja, dat is veel te gek. En toen wist ik even niet eens wat het betekende. Ja. Toen moest ik even aan chat vragen, wat is dat nou? En nu, ja, ik sta er helemaal versteld van. Ik kan het echt niet geloven.
0: Ja, u moest het aan chat vragen. En wat zei chat? Wat is een eredoctoraat?
1: Nou ja, chat ging het helemaal uitleggen. Je kan op wetenschappelijke en je kan dan op maatschappelijke. Ja. En hij zei, beste Didi, ik denk dat jij het op maatschappelijke heeft ontvangen. Ja, ik ben echt super vereerd, zeg maar.
0: Ja, dat denk ik ook. Hoe vaak behandelt u daklozen?
1: Eén keer per week, elke donderdagmiddag behandel ik mijn daklozen.
0: Ja, want u hebt daarnaast ook nog een eigen praktijk, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Hebben daklozen andere gebitten dan mensen in uw gewone praktijk? Dat zal wel, hè?
1: Ja, zeker. Ze komen met afgebroken tanden en kiezen. Letterlijk dat ze niet kunnen eten en schaamte. Ze kunnen ook niet sociaal met andere mensen omgaan. En ik heb ook dat mijn daklozen zeiden van ja, ze misten corona. Ik zei, hoe kunnen jullie corona missen? Ze zei van ja, want toen droegen wij mondkapjes. En toen gingen mensen niet discrimineren tegen ons. Toen werden wij gewoon normaal behandeld. En ja, zo triest is het feit. Weet je, het gaat niet eens meer om mooi. En, ja, ze hebben schaamte. Ze durven niet te praten. Maar het gaat letterlijk om dat ze niet kunnen kauwen. Het functie van kauwen en eten, dat gaat gewoon niet eens met hun gebitten.
0: Ja, en wat voor behandeling staat dan tot je beschikking? Bij zulke slechte gebieden?
1: Meeste bestaat dus, ik trek heel veel tanden en kiezen en maak protheses dan voor hun. En zo één behandeling trek ik dan tussen de 18 en 20 tanden en kiezen op een keer, hoor. Ja, dat is echt heel triest. Maar de resultaat dan, het is zo ongezond. Je maakt een ongezond mond, maak je gezond. En het gaat ook door naar die hele lichaam, weet je. Die ontsteking in de mond is natuurlijk verbonden met je hart en met je vaatziekte en met alles. Ja. En je merkt ook hun gezondheid knapt daar ontzettend van op. Maar hun zelfvertrouwen, hun blijdschap, hun dankbaarheid is ongelooflijk.
0: Ja, want dan maar een prothese, een kunstgebit is natuurlijk ook niet alles.
1: Nou, ze vinden het fantastisch. Okay. Want dan laat ik ze zien met de spiegel. En ze kiezen ook altijd, dat is best grappig, de witste tanden. Ze wilden zijn van zo wit als dat wasbak daar, mevrouw. Dat wil ik. En ik zeg, maar het is helemaal niet natuurlijk. Kiezen wat mindere wit. Mm-hmm. Want dan kan men, nee, ze willen echt de allerwitste tanden hebben. En dan worden ze ontzettend blij van.
0: Ja, waar doet u dat? In uw eigen praktijk?
1: Nee. In mijn eigen praktijk had ik het vroeger gedaan. En ik had zo'n eenpersoonspraktijk met een heel klein behandelkamertje. En dan was het lastig die behandelkamer vrij te stellen voor die daklozen ook. Toen heb ik gezegd, donderdagmiddag maak ik mijn praktijk vrij voor die daklozen. Maar wat gebeurde, op maandag kwam ze ook langs. Ik heb nog last. En dan kon het niet, want als het dan, zeg maar, mijn reguliere praktijk, patiënten er ook. Zo, nu werk ik in het EMC en het ziekenhuis. Is daar een spoedpost 365. En dan mag ik elke donderdag hun stoel gratis gebruiken. En dat is wel fijn, want ik heb ook al wel eens beveiliging moeten gebruiken van het EMC.
0: Waarom?
1: Het is lastig, weet jij. Deze mensen kunnen ook...
0: Boos.
1: Boos, ja. Ze komen bij mij, dan zijn ze eigenlijk al boos op de samenleving, want ze vonden dat ze onterecht behandeld worden. En dan komen ze bij mij en dan vraag ik, wat wilt u? Nou, dan schrikken ze zich dood. Ze zeggen van, wat wil ik? Weet je, iemand vraagt wat ik wil. Zo, ik moet ze dan hun vertrouwen winnen. En één patiënt bijvoorbeeld, die kwam één dag. Toen hebben we een overzichtsfoto van zijn hele kaak gemaakt. En die volgende week kwam hij terug. En toen had hij in zijn gedachten, oh, mijn prothese is klaar. Ik zeg, nee, meneer, we hebben u 5 keer nog nodig. We hebben 5 stapjes. Nou, toen werd ik uitgescholden als die slechtste tandarts ter wereld. Ja. En bewaking kwam bij, want hij werd boos. En allemaal dit. En dan moet je rustig aan ze uitleggen. Meneer, we gaan dit en dit en dit doen. En 5 weken later stapt hij eruit het praktijk met een prachtige wit stralend gebit. En ja, weet je, zo, daardoor vind ik het fijn dat ik het toch in een beveiligde omgeving kan
0: snap
1: doen.
0: Ik. U wordt nooit boos dan in zo'n situatie?
1: Nee.
0: Dat mag je wel, daar alleen al mag je al een eredoctoraat voor krijgen. Ja. En maar bijvoorbeeld verwarde mensen in de stoel, dat kan ik me ook voorstellen bij daklozen.
1: Zeker. Ja, hebben we ook. Ik heb dan de schizofreen. En ik had het zelf niet eens door dat hij schizofreen was. En hij ging verhalen vertellen dat hij in Zuid-Afrika was. Nou, ik kom natuurlijk uit Zuid-Afrika. Zo, ik ging met hem meepraten en heerlijke verhalen. Later heb ik hem doorverwezen naar de kaakchirurg. En de kaakchirurg moet altijd zeggen, meneer, u kan na verwijdering van die verstandskies levenslang een verdoofde lip hebben. Zo, hij sprong uit de stoel en rende weg. En toen kreeg ik een verslag van de kaakchirurg, meneer is een schizofreen. Ik dacht, dat was dus alle verhalen. Ja. Wat ik gewoon geloofde, weet je. Ik vond het heel mooie verhalen.
0: Maar het bleek gewoon helemaal niet waar te zijn. Nee. Ik kan me ook voorstellen dat, ja, de mondhygiëne zal ook niet geweldig zijn van daklozen. Vindt u dat nooit moeilijk?
1: Nee, je went eraan. Ik was een poosje ziek. In 2020 had ik borstkanker. En toen moest ik een poosje uit. En ik had casussen, patiënten wat afbehandeld moest worden. En ik heb collega's gevraagd van, kunnen jullie alsjeblieft me helpen? En toen stond mijn collega's allemaal, nee, sorry Didi, wij kunnen het niet. Ik had toen 1 collega wel gevonden uit Kuik. Die kwam even 1 keer per week mijn patiënten behandelen. Maar weet jij, Je maakt er hier zoiets moois van. Je haalt iets ziek weg. Mm-hmm. En je geeft je gezondheid terug. Je geeft mondgezondheid terug. En daar sta ik voor open.
0: Ja, andere mensen vinden dat dus toch te vies. Te ruikt misschien vies.
1: Ja. Maar gelukkig. Ik zeg altijd, ik wil een brandende vlammetje zijn door Nederland. En gelukkig is het helemaal waar geworden. Ja. Want we hebben nu heel veel straattandartsen. We hebben zelfs de landelijke straattandartsnetwerk. En er zijn zoveel meer straattandartsen nu. En dit is fantastisch.
0: En hoe financiert u het?
1: Ik heb een stichting opgericht, Dental Care for Homeless People. En dan ben ik helemaal afhankelijk van donaties. En als ik bijvoorbeeld zo op de radio was geweest, of op tv, of in Libelle, en dan komen die donaties, weet je, 5 euro, 10 euro, dan staat er Didi supergoed werk. En dan ben ik echt zo dankbaar voor. Maar ik heb nog geen structurele ondersteuning. Nee. Weet je, dat iemand kan zeggen, Didi, je krijgt dit jaar 5000 euro. Dat lukt allemaal niet.
0: Misschien na dit eurodoctoraat. Toch wat meer in de belangstelling. Het 21 zeker. Januari krijgt u het pas, hè, maar het is nu al bekend geworden. Hebt u al een beetje ook aan de chat gevraagd wat u te wachten staat op die dag?
1: Ja, zeker. Hij heeft mij zelfs foto's laten zien dat ik met een zwarte toga met muts en hoed daarop moet. Ja, ik vond het wel heel spannend hoor. Ja. Maar hij vindt dat het gaat lukken.
0: Tuurlijk gaat het lukken. En natuurlijk, dit kan gewoon niet meer misgaan. Dank je wel, Didi Landman, voor je verhaal. Ja, en ik vind het echt fantastisch werk. Hè?
1: Dank je wel.
0: Dat is gewoon zo, dank je. Ja, en mijn volgende gast is Roderick Schaapman. Ja, fijn dat je er bent. Het is een spencer die je aan hebt. Een soort gebreide spencer.
2: Gebreide spencer, het is een vestje. Dat heb ik gisteren in Utrecht gekocht.
0: In een vintage winkel?
2: Ja.
0: Ja, zie je. Hoe zie ik het, hè? Ja. En kon je het makkelijk vinden, de studio?
2: Heel makkelijk, want ik werd thuis opgehaald.
0: Je werd opgehaald?
2: Ja, joh.
0: Ja, u denkt misschien, waar hebben ze het over? Maar morgen begint de eerste landelijke week van het praatje. Ja. En daar ben jij de initiatiefnemer van.
2: Klopt.
0: En dat zou bijvoorbeeld een manier kunnen zijn om een praatje te beginnen, toch?
2: Nou, dat is een hele goede manier. Ja, je gaf me nog geen compliment helaas, maar een compliment is een hele makkelijke manier.
3: Hey, goede kapper heb jij. Van,
2: ja.
3: Had ik misschien ook nog
2: had
3: kunnen
2: ook
3: zeggen.
2: Gekund, maar ja. Een praatje begint makkelijker dan je denkt. Ja.
3: Ja. Nou, het begint denk ik heel vaak met iets te zeggen over iemands uiterlijk.
2: Ja, het uiterlijk, maar de meest lullige dingen kunnen. Hè? Over het weer of een gemeenschappelijke situatie, dat je allebei staat te wachten. Of, ja. of inderdaad iets wat je ziet of wat je opvalt. Het maakt ook eigenlijk niet zoveel uit waar je over begint. Dat is het grappige. Ja.
3: En ja, deze zomer was ook al de sierencampagne. Ja. Een praatje maakt je dag. Heel vaak dacht ik op een gegeven moment, nou, ik heb mijn praatje weer gemaakt vandaag. Waarom is al die aandacht nodig?
2: Nou, omdat je gewoon ziet dat we letterlijk steeds minder praten. En het is niet alleen dat we gewoon letterlijk aantal woorden dat we gebruiken per dag achteruit gaat. Als het zo doorgaat, dan zijn we in 2065 helemaal stil. Blijkt dat onderzoek. Ja, we spreken elk jaar sinds 2015 al per dag 300 woorden minder. Je ziet op de basisscholen dat de onderwijsinspectie heeft een noodklok geluid vorig jaar. Dat de gespreksvaardigheden van kinderen gaan gewoon achteruit. Onder jongeren is momenteel belangst de snelst groeiende angst. We verleren het gewoon om te praten. En je ziet dat oudere mensen dat nog wel doen en kunnen. Ja. Maar je ziet gewoon dat de jongere generaties het echt verleert. En een praatje en menselijk contact is de belangrijkste bepalen eigenlijk voor je gezondheid.
3: Dus, nou ja, ik begreep dat er dus wetenschappelijk onderzoek gedaan is, de VU. Blijkt dat mensen zich gelukkiger, minder eenzaam en sociaal moediger voelen op dagen dat ze een praatje maken.
2: Ja.
3: Moediger dan op dagen zonder praatje.
2: Ja.
3: 86% van de Nederlanders vindt een praatje prettig.
2: Ja.
3: Dus dat is echt onderzocht. Ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben.
2: Nou, we hebben dat samen met de Vrije Universiteit onderzocht. En wat we hebben gedaan, we hebben ongeveer een groep van 500 mensen dagelijks dagboeken laten invullen. Waarbij ze aangaven of ze wel of geen praatjes maken. En ook hoe ze zich op die dagen voelden. En waarom ze wel of geen praatjes maakten. En je zag dus echt, zoals dat wetenschappelijk noemen, een significant verschil in de dagen dat mensen een praatje maken. Dat ze zich gewoon gelukkiger zijn, minder eenzaam, meer vertrouwen in zichzelf en meer vertrouwen in de ander. Dus het levert ontzettend veel op, zo'n klein praatje.
3: Ja, hoe komt het dan als je zegt, hey, praatjes maken, dat eigenlijk een beetje een negatieve connotatie heeft?
2: Dat gaan we veranderen, want we gaan heel Nederland praatjes maken.
3: Daar heb je vast ook aan gedacht.
2: Ja, maar dat zijn mensen die babbeltjes hebben en die stoer doen. Maar dat is niet wat wij bedoelen.
3: Nee. Komende week gaan jullie praatcursussen geven ook, hè?
2: Ja.
3: Online.
2: Ja.
3: En ik las in het persbericht slimme technologie.
2: Nou, dat klopt wel. Dat klopt, dat heb je goed gelezen. Nou, kijk, wat we belangrijk vinden is, er zijn een paar dingen waarom we geen praatjes maken. Hè? Er zijn,
3: ik kan er wel één bedenken.
2: Ja, dat denk ik.
3: Iedereen altijd namelijk een oordop in en een schermpje voor je harsjes.
2: Nee, iedereen zit inderdaad achter dat scherm en doet het niet. En we maken allemaal een denkfout. Bijna iedereen denkt dat de ander er niet op zit te wachten. En die ander denkt precies hetzelfde. Dus begint er helemaal niemand het gesprek. Dat is heel, heel jammer eigenlijk, want 88% van de mensen wil het wel. Die wil een praatje, maar we doen het dus niet. En we weten niet hoe. We vinden het spannend. We denken dat het niet goed gaat. Terwijl bijna alle. Nou, jij bent een praatjesmaker.
3: Nou ja, het is ook mijn werk natuurlijk, praatjes maken. En ja, ik heb er persoonlijk geen problemen mee. Maar goed, dat doet er verder niet zoveel toe. Ik vind het soms lastiger om een eind te maken aan zo'n praat. Ja,
2: nee, die cursus komt later. We stoppen met praten. Maar wat we wel merken en we zien, mensen vinden het moeilijk om het te starten. Dus we gaan mensen helpen hoe je dat doet. En dat begint eigenlijk gewoon met een glimlach. En dan merk je al, hè, dan glimlachen mensen terug. Zeker? Dat heet het spiegeleffect. Dan voel je je meteen vrolijker, doet iets met je. Daarna doe je een groet. Dat doen we ook steeds minder. Dat is het kleinste wat je kan doen. De meeste gesprekjes beginnen gewoon met een groet. En daarna hebben we nog een stapje dat je een gemeend compliment. Dat was natuurlijk leuk geweest als je het gezegd. Wat een mooi vest heb je aan. Dan een compliment kan soms jaren blijven hangen. En ontstaat heel vaak een gesprek uit. En daarna gaan we mensen helpen met gesprekstarters. Want mensen weten dan ook niet waar ze mee moeten beginnen. Maar dat blijkt ook, joh, het maakt niet zoveel uit. Heb het over het weer. Iets wat je gemeenschappelijks meemaakt.
3: Ja.
2: En dan gaan mensen daardoor toch in de praat.
3: Maar goed, oké, ik reis veel met de trein. Hè?
2: Ja.
3: Dan kom je zo'n coupé binnen en er zit echt, nou, dat weet jij ook, iedereen zit met een mobiel en vaak inderdaad die earpods.
2: Ja.
3: Ja, dan ga ik niet tegen iemand praten. Denk, ja, die zit gewoon in zijn eigen wereldje, wat het dan ook op dat moment is.
2: Ja, wat ik doe, ik kijk altijd rond en ik vind gelukkig toch altijd wel iemand die ook om zich heen kijkt en dat ik daar contact mee. Of ik doe nu zelfs dat ik vraag, joh, ben je ook telefoonverslaafd?
3: Dat roept wel een soort barrière op, vind ik.
2: Ja, maar die barrière die werpen ons op en we sluiten ons af. En ik vind dat we met z'n allen die barrière ook moeten doorbreken. En dat we ons minder moeten verstoppen achter
3: maar je
2: die...
3: Maar zeg, hey, doe jij de earpods eens even uit, maak eens een praatje.
2: Nou, dan zeg ik, joh, heb jij een leuke podcasttip voor mij? Ja, of,
3: nee, maar die hoort dat ja. dan toch niet?
2: Nou, dan tik ik hem even aan, of haar. Dat,
3: ja, toch wel.
2: Ja, en dus, nou, ja. er zijn natuurlijk genoeg momenten. Maar het is wel in de trein is heel zichtbaar hoe we ons afsluiten. Terwijl we eigenlijk, en dat is het verdrietige, het idee voor praatjes bij mij kon staan in de trein. Dat ik om me heen keek en gewoon verdrietig werd van wat ik zag. En dat ik weet, iedereen wil contact, maar we sluiten ons af.
3: Maar omdat ook
2: we
3: het in gewoon de metro zit ook iedereen met zo'n mobieltje ja, voor zijn
2: dus ik vind ook dat we als mens en allemaal weer wat sociaal, wat ik noem sociaal moediger moeten worden en die vaardigheden ja. moeten leren.
3: Ja, ja. De hele maatschappij wordt natuurlijk juist ingericht op minder praatjes.
2: Ja.
3: Als ik denk aan zelfscan, kassa's, chatbots, pakketjes laten bezorgen.
2: Ja.
3: Dus wat dat betreft gaat het ook ergens tegenin.
2: Ja, het helpt niet. Dus ik voel het ook wel echt als een gevecht tegen iets.
3: Ja?
2: Dat we dat tegen moeten gaan. Ja, want we verleren langzaam gewoon van een van onze belangrijkste vaardigheden. Het maken van contact met elkaar. En het blijkt nu zelfs al uit onderzoek hè, dat als er een rij staat bij de snelkassa's en de bemande kassa is vrij. Dat mensen zelfs toch kiezen voor de snelkassa. Omdat ze weten niet ook dat op lange termijn je gelukkiger wordt van dat praatje met de kassière. En we kiezen allemaal voor efficiëntie en gemak, maar we worden er niet gelukkiger van.
3: Nou ja, en voor efficiëntie en gemak. En op een gegeven moment, wat jij net al zei, ontwen je het ook om wel naar die kassa te gaan waar iemand achter zit.
2: Ja, en je verleert het.
3: Stimuleer je dan dat er steeds meer zelfscankassa's komen.
2: Ja, en wat de Albert Heijn, die heeft zelfs de naambordjes weg moeten halen sinds de snelkassa's. Het wordt er niet gezelliger op ook in de supermarkt of in de samenleving. En met goede nieuws is dat we het wel kunnen leren.
3: Ja.
2: Maar dat je het gewoon moet oefenen en proberen. En dat je zal zien dat het altijd lukt.
3: Nou ja, er zijn misschien ook mensen die geen zin hebben in een praatje.
2: Dat is ook prima.
3: Dat overkomt.
2: We moeten ook niet de hele dag natuurlijk elkaar helemaal flauw kletsen. Maar iedereen die ik spreek is het met me eens dat we het wel wat meer zouden mogen doen.
3: Ja.
2: En we elkaar wat meer zouden mogen opzoeken.
3: Je hebt zelf dat initiatief genomen, hè?
2: Ja. Ja.
3: Wanneer was het moment dat je dacht, nou ga ik iets doen?
2: Nou, ik ben hier eigenlijk met dit onderwerp al heel lang bezig. Het is me met de paplepel ingegoten omdat mijn ouders als eerste vreemdelingen in een klein dorpje in Drenthe gingen wonen toen ze uit de Randstad kwamen. Dus wij moesten wel, dus we moesten de deuren openzetten en gaan praten. En toen ik in de grote stad kwam wonen, miste ik ook heel erg dat contact. En toen ben ik al ooit met de buurtcamping begonnen om ook buurten te verbinden. En dit idee kwam wel echt in die trein is dat ontstaan. En, ja. En omdat ik ook bij mijn eigen kinderen gewoon zie dat ze het spannender vinden.
3: Zou het op platteland anders zijn dan in de stad?
2: Het scheelt een klein beetje. We zien dat in het dorp worden er iets meer praatjes gemaakt dan de stad. Maar het valt me mee. Ik had verwacht dat het verschil groter zou zijn. Maar er worden wel iets meer praatjes gemaakt in het dorp. Ja.
3: Nou, de hele week is het, tenminste de komende week, hè?
2: We starten morgen. We trappen af op Utrecht Centraal. Dus ik zou ook iedereen oproepen, kom gezellig daar praatjes maken. En als je het spannend vindt, dan kan je op www.praat.je... Daar kan je de cursus krijgen en helpen we je mee.
3: Oké, en dan kan je ook in een vak gaan staan als je openstaat voor een praatje. Dan gaat van alles gebeuren.
2: Ja.
3: Oké, nou, dankjewel. Roderick Schaapman. En dat ging dus over de week van het praatje. Dankjewel. Roderick Schaapman. En dat ging dus over de week van het praatje.

0: Ja, dood aan de machines hoort u dit koor zingen. En dat is een tekst die afkomstig is uit de bijna 100 jaar oude filmklassieke Metropolis. Die helemaal opnieuw op muziek is gezet door muzikant Steven Kamperman. En vanavond was de première. Dat was in Muziekgebouw Het Ei in Amsterdam. Goedenavond, Steven.
1: Goedenavond.
0: Ja, hoe zit u erbij in de kleedkamers van het Muziekgebouw aan het Ei?
1: Ja, ik sta nog stijf van de adrenaline.
0: Oh ja?
1: Ja, het was een prachtige avond met een volle bak en staande ovatie. Dus wij zijn helemaal blij.
0: Ja.
1: Maar het is een première, dus het is toch ook altijd heel erg spannend.
0: Ja, natuurlijk. Nou ja, het is nog op andere plekken in Nederland ook te zien. Het is dus live muziek bij die film. Een stomme film, hè? Uit 1927, hè? Ja.
1: Ja, hij is in 1927 in première gegaan. Ik zeg zelf altijd maar stille film.
0: Een stille film? Wat zei ik? Een stomme film? Ja, een stille film is beter, ja.
1: Ja, nou, stomme film is de correcte term. Maar ja, veel mensen denken dan toch dat het een stomme film is. En het is een prachtige film.
0: Ja, ik heb hem vanmiddag nog een heel groot stuk heb ik nog zitten bekijken. Opnieuw. Ja. Het is eigenlijk een voorstelling van het leven in dit jaar, hè, in 2026.
1: Ja, het is een visionaire film, een vooruitzicht, een science fiction film uit 1926.
0: Ja, wat wilde regisseur Fritz Lang vertellen? Is dat een beetje kort samen te vatten? Het is een heel verhaal natuurlijk, hè?
1: Nou, dat is een hele goede vraag wat hij nou eigenlijk precies wilde vertellen. Want de film is vol tegenstellingen. En het is echt in die zin moeilijk te volgen. Tenminste, de film is helemaal niet moeilijk te volgen. Maar wat hij nou precies wil zeggen. Maar waar het heel erg om gaat, is eigenlijk een confrontatie tussen de moderne tijd, moderne techniek, moderne machines en oude tijd. Dus er zit heel veel religieuze symboliek zit er in de film. En die confrontatie, dat is eigenlijk waar de film over gaat.
0: Ja, het is eigenlijk een bovenwereld en een onderwereld die helemaal gescheiden is. En op een gegeven moment komt er iemand uit die bovenwereld in die onderwereld terecht. En dan vindt hij confrontatie plaats, hè?
1: Ja, hij ziet wat voor een... de eerste uitgangspunt van de film is de schrijnende ongelijkheid tussen de arbeiders in die onderwereld.

0: en de bovenwereld. En wat dat betreft is het ook een hele actuele film natuurlijk. Ja. En hij komt zelf dus uit die elitaire bovenwereld en ziet die ongelijkheid. Ja. Wat voor een verschrikkelijk bestaan die arbeiders onder die wereld hebben. En hij besluit om daar eigenlijk wat aan te gaan doen.
1: Ja. Hoe vaak heb je, mag ik je zeggen?
0: Ja hoor, zeker, ja. Natuurlijk.
1: Hoe vaak heb je de film bekeken voordat je die muziek erbij ging maken?
0: Nou, ik heb hem zeker 4 keer integraal bekeken. En ik ben vervolgens allemaal gaan opdelen in scènes om te kijken wat voor een bogen, muzikale bogen ik wilde maken. Want muziek heeft vaak wat langere bogen nodig dan die films geven. En nou is dit een hele relatief makkelijke film om muziek bij te maken. Oh. Omdat de bogen vrij lang zijn. En de hele film is overigens vrij lang.
1: Ja, 2,5 uur.
0: 2,5 uur, ja.
1: En er zijn nog stukken weg, dus hij was eigenlijk nog langer.
0: Ja.
1: Maar er is destijds ook wel, niet meteen, maar vrij snel muziek gemaakt, hè, van Gottfried Huppertz.
0: Ja, ja, dat is orkestmuziek, echt orkestmuziek uit de 20e jaren.
1: En veel piano ook?
0: Hij schijnt, de componist schijnt tijdens de opnames ook op de piano allerlei gedeeltes van zijn muziek gespeeld te hebben. Voor de juiste vibe.
1: Ja, maar daar heb jij niet al te veel naar geluisterd waarschijnlijk. Naar die.
0: Nee, want ik wil me daar helemaal niet door laten beïnvloeden.
1: Begrijp
0: ik heb wel iets van hem gepikt.
1: Oké, we gaan even luisteren naar een stuk van hem en dan een stuk van jou. Dat gaat dan over dezelfde scène. Het gaat over de eeuwige tuinen in de bovenwereld waar het leven zo prachtig is.
0: Ja.

0: Wat meteen opvalt, er wordt gezongen. En in 1927 niet.
1: Nee, ja, dat is natuurlijk sowieso... wat wij doen is, we gebruiken teksten van de tekstbladen die er tussendoor staan. Dat zijn de bladen die, zeg maar, waar de beelden het niet uitleggen nodig zijn om even het verhaal duidelijk te maken. En de dialogen, en die zingen wij dus eigenlijk. Maar dat levert een groot probleem op, want die moet je echt goed synchroniseren. Dus je kunt niet een minuut voor dat tekstblad gaan zingen, en je kunt ook niet na dat tekstblad gaan zingen. Maar door de moderne techniek kunnen wij dat heel precies doen. En is er dus een mogelijkheid om die teksten centraal te stellen.
0: Ja, de visual singing, hè? Die doet...
1: Ja.
0: Ja. Mooi. En je wilde dus eigenlijk daarmee iets toevoegen aan de kijkervaring.
1: Ja, want in zekere zin is het zo mooi om die acteurs die nou al 100 jaar stil zijn, een stem te geven.
0: Ja.
1: En tot leven te wekken. En daardoor krijg je ook heel erg natuurlijk de betekenisdimensie van die film komt veel meer aan de oppervlakte.
0: En dat iets. Ja, ga verder.
1: Ja. En dat vond ik heel interessant om als uitgangspunt te nemen. Maar ik moet wel zeggen, er zit niet heel veel tekstbladen in de film. Omdat het een hele visuele film is. Mm-hmm. En ik voelde ook heel erg de behoefte om toch ook een commentaarlaag eraan toe te voegen. Want de film is prachtig. Maar hij is politiek gezien ook behoorlijk naïef.
0: Waarom vond je dat? Waarom?
1: Nou, omdat er is zelfs Frits Lang was het met mij eens. Heeft in menig interview gezegd dat hij eigenlijk de film niet meer leuk vond, omdat hij de boodschap van de film te naïef vond. Namelijk dat de oplossing voor die ongelijkheid is dat de elite, de hersenen, en de handen, de arbeiders, dat die een bemiddelaar nodig hebben.
0: Het hart.
1: Ja. Ja. En dat is natuurlijk een mooie theorie, maar in feite is er wel iets meer nodig om de ongelijkheid op te lossen dan dat je alleen maar met je hart leiding geeft.
0: Dus, en wat heb je er dan nog bij gedaan aan teksten?
1: Nou, ik heb eigenlijk een complete tekstlaag overheen geschreven in het Engels. Dus je hoort Duitse originele laag en je hoort de Engelse commentaarlaag. En zelfs Frits Lang is zelf nog even te horen, helemaal aan het eind met een interview. Huh? Maar ik wilde deze de niet overal even fijne politieke inhoud van de film wilde ik niet in de monden van de zangeressen leggen. Dus af en toe nemen wij er afstand van. En dat moet ook, want het is een film van 100 jaar terug, dus daar zitten allerlei stereotypen in die eigenlijk nu niet meer kunnen.
0: Nee, ik begreep dat de citaten van Karl Marx voorbij komen, van Hannah Arendt.
1: Ja, ja, ja. Ik heb eigenlijk in allerlei scènes heb ik gezocht naar citaten die interessant zouden zijn. Er is bijvoorbeeld de parabel van de Toren van Babel.
0: Ja.
1: En die gaat natuurlijk over overmoed. En daar heb ik een waanzinnig overmoedige speech van Sam Altman. De directeur van OpenAI. Die vertelt over hoe geweldig artificiële intelligentie is en dat het eigenlijk ons helemaal gaat redden. En ik dacht, dit is zo'n overmoedig verhaal dat past prachtig bij die Toren van Babel.
0: Ja. Nou, ik ben benieuwd geworden. mensen die ook benieuwd geworden zijn, die kunnen daar naartoe. Want tot begin volgend jaar trekt deze film door het land. Met die live muziek er dus bij van Stefan Kamperman. Dank je wel voor dat je ondanks de adrenaline toch mij zo rustig te woord hebt gestaan.
1: Alle data van de optreden staan overigens op de site van Wishful Singing.
0: Wishful Singing, oké, daar moeten mensen naartoe. Dank je wel nogmaals. Morgen is hier een Chris Keijne. Ja.
2: Ster. Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
8: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Ook je geld laten beleggen? Ga naar Accento.nl. Accento met een X.
9: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
10: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
12: NPO Radio 1.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyad. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyad 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: avond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Nou, het is steeds zichtbaarder geworden hoe belangrijk ruimtevaart is voor onze veiligheid, voor onze voor gegevens over de aarde, voor de wetenschap. Dus de Europese Commissie die wil daar ook en moet daar ook een rol in spelen. Gewoon omdat het belang van ruimtevaart zo groot geworden is.
1: Vernieuwing en ontwikkeling in de ruimtevaarttechnologie wordt in de toekomst steeds belangrijker. De EU en ook Nederland doen volop mee.
2: Ik denk dat vooral het belang van ruimtevaart is innoveren. Als je ziet dat in het verleden allerlei uitvindingen zijn gedaan omdat het eerst begonnen is om de ruimtevaart. En ik hoop dat die toekomstige innovaties dat die uit Europa komen.
1: Je ziet het in Brussel in de buurt. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyad 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Oishi, boishi.
1: Zou je wel weer eens terug willen zijn in de jaren 60?
2: I have a dream.
1: Komend weekend herleven de 60's op Radio West. Bas Martinius trapt het Sweet 60's weekend af, vrijdagmiddag om 4 uur. Tot en met zondag hoor je alleen maar muziek uit de jaren 60. Love, peace en heel veel herinneringen. One small step.

0: Dit vergeet je niet. We hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond twee mensen om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad de Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden.